0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.

0: GPR. Sportradio. Sportradio. Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de Jong het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: GPR. Sport.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Nice.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: GPR Sport.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR. Sport.

0: Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercom-groepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: GPR Sport.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works. GPR.

0: Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercom-groepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Ach, we zijn buitengewoon gretig, dus iets eerder begonnen. Goedemorgen, van harte welkom bij GPR Sportradio. Het wordt een mooie derde van september en we hebben zometeen Nederlands succes in de US Open.

0: feel, het gevoel is goed in de vroege ochtend. Dit is GPR Sportradio. Zeker op 3 september. Dat is het vandaag. Het is donderdag ook de hele dag. Als we een beetje geschiedkundig bezig zijn, kunnen we zeggen dat op deze dag in 1950, lang geleden, Giuseppe Nino Farina, moet ik zeggen, de eerste officiële wereldkampioen werd in de geschiedenis van de Formule 1. We moeten onze roots nooit verloochenen natuurlijk. Beslissing viel tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. Nou, Farina reed voor Alfa Romeo en pakte daar de overwinning in de wereldtitel. En daarna vielen alle vrouwen om zijn nek, denk ik, daar in die tijd. Hè?
1: Ja, dat kan bijna niet anders. En dat is wel leuk natuurlijk, omdat we dit weekend ook op Monza racen.
0: Daarom. En dan zie je toch dat die kalender toch voor het grootste gedeelte, denk ik, hetzelfde is gebleven al die jaren.
1: In ieder geval voor Monza dan wel, denk ik.
0: Voor Monza wel. Ja, de rest zal nog wel wat veranderd zijn. Hé, we hadden het al even over vrouwen. Althans, ik, jullie niet. Maar luister wel even goed, want Ajax en PSV zijn er gisteravond niet in geslaagd. En dan hebben we het over vrouwenvoetbal. Het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Ajax verloor in de slotfase van Real Madrid, is uitgeschakeld. En ook landskampioen PSV redde het niet. Die ploeg moest namelijk met 2 doelpunten verschil winnen bij Deense HB Keulen. Maar slaagde niet in die missie. En daardoor zullen nu voor het eerst sinds het seizoen 2022-2023... geen Nederlandse clubs actief zijn in de groepsfase en competitiefase van het belangrijkste Europese toernooi. Komen we daar straks nog even op terug, want er is wel goed nieuws over Feyenoord wat dat betreft. Ook Feyenoord transfernieuws. Op deadline day heeft de club nog afscheid genomen van Jordan Lotomba. Die vertrekt namelijk na 2 seizoenen in Rotterdam naar Schotland. Gaat daar bij Celtic spelen. Kwam in 24 naar de Kuip. Lotomba was opvolger van Lucio Geertruida, maar wist nooit echt een basisplaats te veroveren. 41 potjes speelde die uiteindelijk voor de ploeg uit Rotterdam-Zuid. En bij Celtic treft hij een Nederlands ploeggenoot. Joël van den Berg werd namelijk ook gepresenteerd in Glasgow. En deze speler komt erover van PSV. Ja, en dan hebben we alleen maar hulde vanuit de Verenigde Staten.
1: Ja, want op de US Open hebben Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong allebei hun wedstrijden gewonnen. En Jesper de Jong moest natuurlijk even terugkomen. Maar dat is ook gelukt en zijn ze dus allebei door naar de tweede ronde. En daar vertellen we jullie zo meer over.
0: Ja, uitgebreid de US Open zoals altijd. Want er wordt op dit moment zelfs nog gewoon getennist. Zoals je dat misschien wel de laatste dagen gewoon gewend.
1: Nou, helaas zijn die wedstrijden inmiddels afgelopen.
0: Nee joh!
1: Dus nu is het echt klaar. Daar kunnen we niet meer over meepraten. Nee.
0: Dan gaan we het over het weer hebben. Kan niet anders. Vandaag begint Nederland grijs en nat. Vooral in de ochtend af en toe regen of motregen. Later breekt de zon zo nu en dan door. Maar landinwaarts blijft een bui mogelijk. Het wordt 20 graden in het noorden, 23 in het zuiden. Er staat een stevige westenwind, vooral aan de kust. Wisselvallig, maar zeker niet koud. Nee, wij ook niet. Met veel warmte begroeten we je voor de komende 4 uur. Lekker. Ochtendradio hier op GPR Sportradio. Goedemorgen.
2: GPR Sportradio.

0: Ik hoop dat we een beetje op een aardige manier het gevoel over weten te brengen. Ook met de plaatjes. Here I go again. Dat zal toch ook wel een beetje het gevoel zijn van veel mensen als ze vanochtend weer in de auto stappen. Weer die sleutel in dat contact doen. Of weer bij die bushalte staan. En dat ze denken, ja, here I go again. Nou, het fijne is, als je inderdaad zo met zoveel last op je schouder naar je baan gaat, dat morgen is de laatste en dan heb je lekker 2 dagen vrij.
1: Ja, en nu kan je nog even naar ons luisteren.
0: En dat is sowieso natuurlijk een pre. En wij dachten ook vanochtend, here we go again. Maar dan wel met groot plezier. En dan gaan we weer eens naar de US Open kijken. Want ja, we kunnen de oranje vlag hijsen, wat dat betreft.
1: Ja, zeker. Botik van de Zandschulp, die won vrij eenvoudig in 3 sets van Jan Czojnski. Dit is wat hij er zelf over zei.
2: Ja, zeker. Helemaal in de veronderstelling dat ik morgen weer aan de bak moet. Altijd fijn om het dan hier zo snel mogelijk af te maken eigenlijk. En gelukkig won ik die tiebreak in de 3e set. En was het een 3-0 overwinning. Ik had het gevoel dat ik eerste 2 sets echt goed speelde. En dat hij eigenlijk niet echt een idee had wat hij moest doen. En de 3e set besloot hij denk ik om er vol voor te gaan. En ja, ik moet zeggen, in zijn service games liep dat heel erg goed. Maar gelukkig goede punten gespeeld in de tiebreak.
1: Ja, en hij mag het nu gaan opnemen. Dat is vanavond al. Tegen Alex de Minaur. Dat is een hele snelle speler. En ook de nummer 7 van de wereld. Dus dat is een serieuze uitdaging. En ja, dan is het misschien goed om te vermelden dat hij daar nog nooit van heeft gewonnen. Dus dat wordt een zware pot, denk ik. Om 10:30 vanavond, Nederlandse tijd.
0: Alles heeft een eerste keer, Cas, hè?
1: Dat is zeker waar.
0: Elke reeks wordt een keer beëindigd, hè? Dus dat
1: we houden die hoop. Ja, net zoals tuurlijk. Met Djokovic natuurlijk.
0: Tuurlijk.
1: Ja, en dan hebben we verder natuurlijk nog Jesper de Jong. Hij mocht gisteren zijn wedstrijd tegen Francesco Passaro afmaken. Want die was natuurlijk vroegtijdig gestopt, een aantal dagen geleden. Hij stond met 2-1 achter en moest dus echt nog wel wat werk verrichten. Maar hij deed het erg goed en wist terug te komen. Waardoor hij door is naar de volgende ronde. En hij mag het ook vanavond gaan opnemen tegen de Belgische Zizou Bergs. Die staat de 37e van de wereld om 10:00 vanavond.
0: En we hebben volgens mij vandaag ook de man van de tennistafel weer hier, Stefan.
1: Ja dus zeker.
0: We kunnen even kijken hoe hij denkt over de vorm van Jesper en Botik, toch?
1: Ja, en verder hebben we natuurlijk nog Medvedev, die heeft gespeeld. Nou, die won ook heel gemakkelijk eigenlijk in 3 sets. En dan hebben we nog eigenlijk een nieuwe grote naam voor ons in ieder geval. Was ooit ook 29e op de ATP-ranking.
0: Ja.
1: Mariano Navone, dan denk je vast, wie is dat precies? Waar ken ik die naam van?
0: Ik heb die naam wel eerder gehoord deze week volgens mij.
1: Ja, want die heeft Djokovic er natuurlijk uitgeknikkerd. En die heeft dat nu weer gedaan met Berrettini. Die kent sowieso een vrij wisselvallig seizoen. Hij heeft ook met blessures gekampt, dus misschien dat heeft meegespeeld. En vanochtend hadden we natuurlijk Alcaraz.
0: Ja.
1: Dat is misschien de reden dat we nu geen tennis meer hebben om te kijken. Want die heeft in 4 sets gewonnen. En dat waren vrij korte sets. Verloor wel de eerste set met 6-4. Maar is toch door.
0: Ja, en daarom hebben we op dit moment geen live tennis meer. Omdat hij gewoon aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
1: Ja.
0: Dankjewel, Cas. Dat was het overzicht van het US Open gebeuren tot nu toe. Straks ook weer een uitgebreid overzicht. Uiteraard.

0: Dat is de muziek van Thumber. Terwijl wij dat geen zin zijn. Ik ben opgewekt omdat we vandaag weer, en daar zijn wij blij mee, mogen praten met jullie over sport. Aan de andere kant van de radio, dit is GPR Sport Radio. We hebben veel transfernieuws, we gaan dat straks wel even op een rijtje zetten. Maar soms zie je door de bomen het bos gewoon niet meer. Dus we hebben ook even wat andere dingetjes erbij gepakt. Bijvoorbeeld dartster Noah Lin van Leuven. Die heeft gisteren voor echt een historisch moment gezorgd. Dat deed ze tijdens de Super Series in het Engelse Portsmouth. Ze gooide namelijk, let op, als eerste Nederlandse vrouw ooit een 9-darter op een televisietoernooi. Wereldwijd is ze ook pas de derde vrouw die deze perfecte leg live op televisie heeft geproduceerd. En ondanks dit hoogtepunt trouwens, verloor ze wel. Maar ja, dan maakt het even niet meer uit. Ze verloor tegen de Duitser Daniel Klose met 4-2 in legs. Maar goed, dat unieke moment zal de pijn van de nederlaag echter enigszins verzachten. Jij bent een beetje van darten, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja,
0: wat dus, is een 9-darter dan? Leg jij dat eens goed uit in Jip en Janneke taal aan de mensen?
1: Nou, je begint met 501 punten. Dat zullen de meeste mensen denk ik wel weten. En ja, de maximale score die je kan gooien in één keer is 3 keer 60, is 180. En eigenlijk is een 9-darter dus dat jij in 9 darts uitgaat. Dus dat betekent dat jij 2 keer of 180 of 177 ongeveer dat gooit. En dan, als je 2 keer 180 gooit, dan blijf je op 141 staan. En dan moet je dat in één keer uitgooien. Je moet uitkomen met een dubbel.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is een hele bizarre prestatie. Dat zie je ook bij de mannen niet heel vaak. Ik moet zeggen, dat afgelopen jaar is het iets vaker. Maar dat is echt niet makkelijk.
0: Oké. Okay. Nou, hulde dan voor dartster Noah Lin van Leuven. Hij schrijft dan nog op een televisietoernooi ook een historische 9-darter gegooid.
1: Ja, heel knap.
0: Voetbal weer.
1: Ja, in het Duitse voetbal heeft Bayern München de volgende ronde van het DFB-bokaal bereikt. Ze namen het op tegen Osnabrück. Dat was een serieus moeilijke start, want Osnabrück die scoorde echt een wereldgoal. Dat was Robin Meissner. In de 5e minuut al kwam Bayern dus op 1-0 achter. En dat zorgde echt wel voor het feest. Ook vooraf de wedstrijd was er al een feest. Er was een schitterend spandoek aan de achterkant van het stadion. En dat was heel bijzonder, omdat uit het spandoek kwam een soort achtbaan rijden.
0: Een karretje ook echt?
1: Ja, en die reed over de hele tribune heen. Dus dat was heel bijzonder. Uiteindelijk won Bayern dus wel en dat werd 4-1. En zijn ze dus wel vrij gemakkelijk door naar de volgende ronde.
0: Ja, Sabaya heeft ook nog even meegedaan, lees ik.
1: Ja.
0: Dus die heeft ook nog... Maar dan is het even wel leuk. Kijk eventjes naar dat spandoek. Want dat is natuurlijk gaaf om eventjes op te zoeken.
1: Ja, heel bijzonder. Ja, en er stond ook een verwijzing naar de overwinning. Ik geloof in 1978 hebben ze ooit een keer gewonnen van Bayern. En dat wordt nog steeds groot gevierd.
0: En terecht. Ja, dat soort dingen moet je ook blijven herinneren. Maar kijk er even naar. Op de socials vind je het vast wel. Spandoeken, Osnabrück, DFB-bokaal. Dan ga je het zeker
1: vinden. Dan zie je het
0: zeker. Ja. En dan nog even wielrenner Matthias Vajek. Die heeft de openingstijdrit van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. Hij is Tsjechisch kampioen. Hij rijdt voor de ploeg Little Track. En hij was Little Track. Want hij was de snelste over het parcours. Tijdrit was het. 21,1 kilometer in en rond de Tsjechische Kapelle. Hij legde de afstand af in een tijd van 23 minuten en 43 seconden. Was daarmee overigens aanzienlijk sneller dan de concurrentie. Zijn ploeg kende een uitstekende dag trouwens, met maar liefst 4 renners in de top 5 van de daguitslag. Tevredenheid ook bij de renner zelf.
2: Really happy that today I could manage to win the race. I really went to this race mainly because of the TT and I knew it could suit me. Also it's quite similar to the World Championships course, so I was really looking forward to do this TT and see how I am in shape after not doing a long time at TT. So I'm happy that I gained the confidence today and watch forward for the World Championships. Yeah.

0: GPS Sport Radio, goedemorgen. Daar zijn we weer. Het is donderdag. We zijn inmiddels al, even kijken, 6 dagen onderweg met dit prachtige station.
1: Ja.
0: We hebben nog steeds het prettige gevoel. Maar het kan zomaar zijn natuurlijk dat je nog iets, iets toe te voegen hebt aan datgene wat wij allemaal al lang zeggen. En wij komen graag in contact met je.
1: Ja, zeker. Ja. Je kan ons gemakkelijk een berichtje sturen. Tegenwoordig ook via de app. Dus kijk even rechtsboven in de app of ga naar gprsportradio.nl. En dan zie je een grote groene knop, een WhatsApp-knop. En dan krijgen wij graag jouw berichtje.
0: Ja, drie keer maar liefst.
1: Ja. Nee. Nou ja, dat kan natuurlijk een reactie zijn, een opmerking. Of een leuke vraag die wij dan aan iemand voor kunnen stellen.
0: Ja, we hebben verderop in deze uitzending ook een vraag over waarom die Engelse spelers toch steeds duurder en duurder en duurder worden.
1: Ja.
0: Dat antwoord krijgen we. Maar ook gewoon een leuke opmerking. Of ik ben hier en hier naar jullie aan het luisteren. Allemaal welkom via de app van
1: GPR Sport Radio.
0: Zo is het maar net. Veel sprekers ook vandaag. Onder meer de trainer van Fortuna Sittard komt langs in deze show. Dat is Danny Buijs. Dus als je een beetje de tijd hebt om te luisteren. Nou, hij zal er zijn zo rond 7:45, denk ik.
1: Ja.
0: Even kijken hoe hij Deadline Day allemaal heeft verwerkt. Tot zometeen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint.
6: Boost yourself.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: Loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
9: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De ME heeft meerdere wapens gevonden bij onderzoek in en om Overasselt. Het onderzoek is nu klaar. Er blijven wel agenten staan bij de woning waar een man werd doodgeschoten. Er zou een crimineel wonen die verwikkeld is in een drugsruzie. Toeslagenouders kregen de afgelopen jaren gratis rechtsbijstand, maar dat is stiekem ingeperkt, meldt Trouw. Ze moeten nu bijvoorbeeld betalen voor een advocaat. Grote bedrijven en politieke partijen hebben een akkoord getekend dat er meer duurzame producten worden gemaakt. Onder andere Bol.com en Jumbo en D66 en Pro. Het akkoord wordt overhandigd aan premier Jette.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
11: Jazeker, goedemorgen. Van harte welkom weer bij de ochtendshow tot 10 uur. Met zometeen ruim aandacht voor het vrouwenvoetbal. Niet heel erg succesvol. Europa Cup, ja. Champions League, nee.

0: script en superheroes. Ja, het script van het voetbal wordt natuurlijk zodanig geschreven dat je altijd nog allerlei transfers hebt, terwijl je eigenlijk al een maand bezig bent met de competitie. Dat script zouden denk ik heel veel mensen anders schrijven. We gaan het straks vragen aan een van de trainers uit het Nederlands betaald voetbal, Danny Buijs. Zou hij het anders willen zien? Ik weet eigenlijk wel zeker van wel. Hoewel zijn club Fortuna Sittard, Fortuna Sittard was eigenlijk snel klaar. Die hebben de laatste dag niet zo heel erg veel meer gedaan.
1: Die werd slim van tevoren allemaal vroeger denk ik ingediend.
0: Ja. Zodat het, en die waren snel klaar en die hoefden dan ook niks meer. Dus nou ja, goed. Dat zometeen. We zetten straks nog even wat transfers op een rijtje. Het is te veel om ze allemaal mee te pakken. Want tot aan de tweede divisie wordt er geschoven met spelers. En dat is echt te veel. Maar we kijken even naar wat we dadelijk eventjes op een rijtje kunnen zetten. Ook om een rijtje, maar dan niet in de groepsfase zeg maar, van de Champions League. Dus ook niet in de competitiefase zijn de vrouwen van Ajax en PSV. Zij zijn er niet in geslaagd om zich voor de Women's Champions League te kwalificeren. Dus ze moesten allebei nog play-offs spelen. Dat was wel de laatste ronde. De laatste, allerlaatste ronde. Maar Ajax was toch niet sterk genoeg om Real Madrid te verslaan. Ze waren iets een maatje te groot. De speelsters van de Spaanse topclub. Ajax is dus uitgeschakeld. Ja, en PSV redde het ook niet. Die ploeg moest met 2 doelpunten verschil winnen bij het Deense HB Keulen. Maar slaagde niet in die missie. Nou ja, dat zorgt eigenlijk voor best wat verdriet bij Janice Kaiman, zij is de aanvoerder van PSV.
2: Ja, super dat ik ben. Dit is gewoon balen. We hadden zo gedroomd van die Champions League. En dan moeten we nu onze droom aanpassen. En dat is gewoon echt balen. Maar we moeten gewoon echt goed samen blijven nu.
0: Ja, je moet wel dicht bij elkaar blijven. En niet het verdriet laten overheersen natuurlijk. Voor het eerst sinds het seizoen 2022-2023... zijn er nu geen Nederlandse clubs actief in de groepsfase van het belangrijkste Europese toernooi. Beide ploegen gaan wel meedoen aan de Europa Cup. En daar doen 3 Nederlandse teams mee. Want voetballers van Feyenoord hebben daar de volgende voorronde bereikt. In elk geval. Feyenoord was in eigen huis te sterk met 3-1 voor het Belgische Anderlecht. Nou, dat was genoeg om de eerdere 2 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen. Daar moet overigens Feyenoord nog een voorronde spelen. Dat is de 2e en laatste voorronde van dat toernooi. Nou ja, en dan kunnen er dus 3 Nederlandse ploegen in de Europa Cup gaan spelen. Dan hebben we ook van toch Europees voetbal bij het vrouwenvoetbal. Maar Feyenoord moet dus nog eventjes verder om een Europees hoofdtoernooi te bereiken. Maar de droom blijft voorlopig voor die dames in elk geval nog even levend. Het is een hele vroege ochtend, pak er nog een beetje koffie bij, zetten wij zometeen wat transfers om een rijtje. Dat als je zometeen ineens ondervraagd wordt in de koffiecorner van het werk, dat je niet met je mond vol tanden staat natuurlijk.
3: GPR, Sportradio.

0: 13 over half 7. Dit is GPR Sportradio, jouw sportzender. Waar we je bij praten over het laatste nieuws. Zorgen dat je in elk geval niet met je mond vol tanden staat als het vandaag daar waar jij naartoe gaat over sport gaat. En we zorgen er natuurlijk ook voor dat je zelf eventueel een onderwerp zou kunnen lanceren. En we gaan straks een stellingje lanceren. Dan zouden we het leuk vinden als je even via onze app, want dat kan nu weer. Via de app van GPR
1: eindelijk,
0: Sportradio.
1: Eindelijk werkt het, kunnen we zeggen. Ja, het kan via de app en via de site, dat is gprsportradio.nl. En als je dan rechtsboven kijkt bij allebei, dan staat er een groene WhatsApp-knop. En reageer daar even. We gaan zo meteen een leuke stelling aan jullie voorleggen. En dan zien we het graag tegemoet.
0: En je mag het ook inspreken, hè? Je hoeft niet.
1: Uiteraard.
0: Het is alleen maar leuk, dat kunnen we ook laten horen. Dus het is allemaal goed. Allemaal goed. We gaan eventjes wat transfers doornemen, voor zover je ze nog niet kent. Maar er is een hoop gebeurd. Als je een beetje betijds naar bed bent gegaan gisteravond. Joël van den Berg bijvoorbeeld heeft zijn transfer afgerond van PSV naar Celtic. Hij tekent een contract voor 4 seizoenen. Maakt op dit moment nog deel uit, eigenlijk toch voor een deel van de jeugdopleiding van Eindhoven. Maar kiest voor een avontuur dus bij de Schotse kampioen. Dit lag al een tijdje op de lijn der verwachting, maar is dus nu officieel bevestigd. Ja, wel jammer, want Van den Berg zit jaren al bij PSV. Maar verlaat Eindhoven nu zonder dat hij zijn officiële debuut in de hoofdmacht heeft gemaakt.
1: Ja, en dan hebben we AZ-verdediger Dekker. Die stapt over naar Willem II. De 22-jarige centrumverdediger blijft daarmee wel actief in de Eredivisie. Maar gaat dus weg bij AZ en naar Willem II. En dan hebben we nog een Willem II-nieuwtje. Chido Obi van Manchester United, die daar ook al zijn debuut heeft gemaakt, die komt naar Willem II toe. Dus dat is heel leuk.
0: Ja, jongste basisdebutant bij Manchester United.
1: Ja, dat is heel bijzonder.
0: Zeker.
1: Klinkt dan als een heel groot talent. En zeker een goede versterking voor Willem II, lijkt mij.
0: Die komt naar de Vriendenloterij Eredivisie. Kom dat zien, zou je bijna zeggen.
1: Ja, het is een huurdeal met een optie tot koop, volgens mij.
0: Ja.
1: Dus dat is zeker interessant en iets om naar uit te kijken, denk ik.
0: Feyenoord keek ook uit naar heel veel aanwinst, althans de fans in Rotterdam. Nou ja, dat is het niet geworden en dat gaat het ook niet worden. Maar er is toch vers bloed toegevoegd aan de selectie. Hoewel een oude bekende, Rhys Nelson. Hij is 26 jaar inmiddels, komt uit Engeland, vleugelaanvaller en komt transfervrij terecht in Rotterdam. Daar speelde hij dus al eerder. Hij heeft nu een seizoen getekend voor 1 seizoen. Kan zowel rechts als links spelen en is dus op tijd ingeschreven ook voor de wedstrijden van de Champions League. En als je denkt, waar komt hij vandaan? Nou, hij komt van Arsenal. En dan Telstra nog. Dat sloeg ook op de valreep toe. Club haalde Arjani Marta terug naar Nederland. En dan hebben we het gewoon over iemand die op het WK heeft gespeeld. Hè. Dus iemand die het afgelopen WK voor Curaçao is uitgekomen. Ja, hij komt naar Telstar. Peter Hofstede is de technisch directeur van Telstar. En die vertelt wat hij eigenlijk van hem verwacht. Hij wordt gehuurd trouwens van het Engelse Rotherham United.
2: Nou, we hebben hem vooral gehaald als aanvallende versterking. Dus hij kan ook op de buitenkanten spelen. En daar zal hij voor ons ook in principe gaan spelen. Nou, wij zochten aanvallende versterking. Hij heeft een goede opleiding. Hij heeft snelheid, hij heeft een actie. Hij kan wedstrijden beslissen. Dus alles met al zijn we blij dat hij voor ons gekozen heeft.
0: Ja, dat is Peter Hofstede, technisch directeur van Telstar. En zo heeft elke club wel zo'n beetje zijn versterking binnengesleept gisteren. Straks hoor je ook nog het bijzondere verhaal van Sidney van Hooijdonk. Want, nou ja, dat wordt een beetje een trend. We hadden gisteren Cedric Hateboer, die naar Sparta gaat. En die heeft geen zaakwaarnemer. Nee, die heeft alles zelf geregeld. En ook Sidney van Hooijdonk blijkt dus het initiatief voor zijn transfer zelf te hebben genomen.

0: GPS Sportradio, goedemorgen. En Queen en You Don't Fool Me. Het is 3 september vandaag. 3 september 2026, op deze dag in 1950... viel er in de Formule 1 wel iets te vieren... want Giuseppe Nino Farina was de eerste officiële wereldkampioen... in de geschiedenis van de Formule 1. Hoe toevallig, die beslissing viel tijdens de Grand Prix van Italië op Monza. Altijd wordt die gehouden in september blijkbaar. En Farina reed voor Alfa Romeo en pakte de overwinning en de wereldtitel. Ik denk dat hij onder de lippenstift zat na afloop van die overwinning. Dat alle vrouwen wilden... iets van Farina weten, denk je niet?
1: Dat, ongetwijfeld.
0: Een andere tijd, een iets andere tijd. Maar goed, dit is een mooi bruggetje naar...
2: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, want het team van McLaren introduceert komend weekend... tijdens de Grand Prix van Italië... een nieuwe roterende achtervleugel. De innovatie die de H-Wing heeft gekregen... is de eigen interpretatie van het team. Van een concept dat eerder overigens door Ferrari werd getest. Wat kan die vleugel nou? 180 graden roteren... en dan kan die luchtweerstand... op de rechte stukken van het circuit van Monza verminderen. En McLaren hoopt hiermee een voordeel te behalen op dit hoge snelheidscircuit.
1: Ja, en dan hebben we natuurlijk nog Kimi Antonelli... die momenteel eerste staat in het wereldkampioenschap. Hij heeft een serieuze uitdaging, want hij zal een gridstraf moeten incasseren. En dat zal wel voor de Italiaanse fans, die heten de Tifosi... zal het een lastige keuze worden. Gaan ze dan hem supporten of wordt het toch zoals altijd de Ferrari...
0: Ja, maar de Ferrari, je kent het spreekwoord een rode lap op een stier.
1: Ja.
0: En dit is, die rode auto die zorgt wel voor wat kippenvel daar.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Maar goed, Antonelli is ook van het land natuurlijk. Bandenleverancier Pirelli heeft unieke trofeeën voor de Grand Prix van Italië gemaakt. En inmiddels die bekers ook onthuld. Je kunt ze online wel even zien. Moet je het even zoeken op de socials, ga je het vinden. Er is een kunstenaarsduo namelijk verzocht om dit te doen, om dat te maken. En die heet Vedova Masai. En ze hebben ook nog die bekers een titel meegegeven. En dat is breekbaar, fragile. Trofeeën zijn tot stand gekomen via een 3D-printproces. En het is alweer het zesde jaar dat Pirelli voor de race in eigen land op Monza... dus samenwerkt met een museum om hedendaagse kunst... tot een speciaal ontwerp te combineren met printjes voor winnaars. Dus dat zijn hele speciale bekers die daar worden gebruikt.
1: Ja,
0: in elk geval. Ja, ik ook. Dat, kijken wie hem ook vast mag houden. Dat is natuurlijk ook een grote vraag nog.
1: Nou, één kandidaat daarvan, tenminste dat hopen wij natuurlijk altijd als Nederlanders... Ja. Dat is Max Verstappen.
0: Ja.
1: Hij zal in de eerste vrije training alleen niet mee gaan doen. De Red Bull-rijder staat zijn auto de komende vrijdag op het circuit van Monza af... aan reservecoureur Ayumu Iwasa... Het is de derde keer dit seizoen dat de Japanse coureur in actie komt... tijdens een officiële trainingssessie. En dat betekent voor Verstappen dus dat hij wel een iets kortere voorbereiding heeft... op de kwalificatie en de race natuurlijk.
0: Ja, en Hadjar doet ook niet mee. Dat deed hij in de vorige race ook al niet. Aan de Grand Prix van Italië, dat is de teamgenoot van Max Verstappen. Maar die heeft een polsblessure. Daar is hij nog onvoldoende van hersteld. Hij moest Zandvoort daardoor laten gaan. Nou ja, dat betekent dat er eigenlijk dezelfde opstelling is als vorige keer. Hè. Normaal gesproken zou je zeggen dat Lossen dan de plek inneemt... Van Hadjar.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, en dan wordt
1: Want hij deed het helemaal niet slecht.
0: Dus nee, volgens mij ook niet. Nee. En dan de Japanse ploeggenoot van Verstappen van vorig jaar... gaat dan weer meedoen met...
1: Tsunoda.
0: Ja. Met de hoe heet het ook weer? De
1: Racing Bulls.
0: De Racing Bulls, ja, precies. Nou ja, daar ben je een beetje bijgepraat. En Monza staat natuurlijk centraal hier, hè. Laat dat duidelijk zijn. Hier op dit racestation. We zijn niet voor niets. GPR Sportradio. En komend weekend zullen Olaf Mol en Jack Ploy hier weer te horen zijn. En dan is het live commentaar bij de Grand Prix van Monza.
2: GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon, zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken en overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. Ze zeggen erbij dat je niet meteen ziek wordt na één keer zwemmen, maar goed is het natuurlijk niet voor je. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden en ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. De inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Toeslagenouders krijgen geen gratis advocaat meer als ze die nodig hebben om hulp van de gemeente te krijgen. Het is stilzwijgend afgeschaft, meldt Trouw. Afgelopen jaren hadden ze recht op gratis hulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. Hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. Dat doen ze via online spelletjes als Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen als laatst op Odido. Hoewel het niet bekend is of achter die aanval ook jonge kinderen zaten. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen. Later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De donderdagochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoogvliet. Vertraging is 20 minuten, de linkerrijstrook is daar nu dicht. Verder staat er file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunette. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je ook 10 minuten oponthoud na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht zijn 3 rijstroken dicht bij knooppunt Rijnsweerd. Ook door een aanrijding. Ook daar is de vertraging 10 minuten.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
12: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we het van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
7: Goedemorgen, wij praten dit uur uitgebreid over de transfers, over het Engels voetbal. En we hebben natuurlijk tennissucces, want de oranje vlag wippert. Of wappert. Op Flushing Meadows.

0: NTR Sportradio en Lionel Richie Dancing on the Ceiling. Ik ben benieuwd wat het historisch besef is bij de organisatoren van de Olympische Spelen 2028 in Los Angeles. Want in 84 zong hij de sterren van de hemel bij de sluitingsceremonie van de Spelen toen ook in Los Angeles. Kijk of
1: dat wist ik nog niet.
0: Ja, of hij er nu ook weer bij gaat zijn. Dit is GPR Sportradio. Dit is de ochtendshow tot 10 uur. En dit is het korte nieuws even voor nu. De Duitser Noaline van Leuven die heeft gisteravond echt voor een historisch moment gezorgd. Ze heeft als eerste Nederlandse vrouw ooit een 9-darter gegooid op een televisietoernooi. En die perfecte leg werd gegooid tijdens de superseries in het Engelse Portsmouth. En Van Leuven is pas de derde vrouw in de geschiedenis die deze prestatie levert tijdens een live registratie. Overigens had ze er verder niet heel veel aan. Ze had een fijn gevoel, maar ze verloor wel van de Duitser Daniel Klose met 4-2 in legs. En dan Feyenoord heeft op deadline day nog even afscheid genomen van Jordan Lotomba. Hij vertrekt na 2 seizoenen in Rotterdam naar Celtic. Hij kwam eigenlijk nooit echt in de basis. Hij kwam in 2024 naar Rotterdam-Zuid. Was opvolger van Geert Truida. 41 wedstrijden speelde hij uiteindelijk wel voor Feyenoord. Niet de enige speler die vanuit de Nederlandse competitie werd gepresenteerd bij Celtic. Ook Joël van den Bergen was er. Hij verlaat PSV, of ruilt PSV eigenlijk in voor... Hij verlaat PSV en komt terecht bij Celtic. Zo moet ik het zeggen. Hij heeft nog nooit in het eerste elftal gespeeld van PSV. Maar gaat dus nu wel op het hoogste niveau in Schotland spelen.
1: Ja, en dan in de US Open. Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn allebei door naar de tweede ronde op de US Open. En zometeen vertellen we je daar graag meer over.
0: Ja, de Nederland begint vandaag grijs en nat. Met vooral in de ochtend af en toe regen of motregen. Later vandaag breekt de zon zo nu en dan door landinwaarts. Blijft een buitje mogelijk. 20 graden in het noorden, 23 in het zuiden. Een stevige westenwind staat er vooral aan de kust.
2: GPR Sportradio.

0: Train. En The Drops of Jupiter. Nou, een trein kun je ook naar ons luisteren natuurlijk. Oortje in, kun je zelfs in de stiltecoupé.
1: Ja, zeker.
0: Kun je zelfs met ons meedoen. Want we hebben een stelling voor je. Wij hebben een beetje alle transfers hier op een rijtje gezet. We hebben er eens allemaal op een tafel neergelegd. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat PSV gewoon lachend winterkampioen wordt. Tenminste, dat denken wij. Dat lachend voeg ik er even aan toe, maar dat hoeft natuurlijk niet. Maar wij denken gewoon dat de meest uitgebalanceerde selectie toch die van PSV zal zijn. Ook al gezien het feit dat ze wel wat langer met elkaar samenspelen. Zij worden de winterkampioen en dan zijn er weer allerlei transfermogelijkheden natuurlijk. Ben je dat met ons eens of ben je dat niet met ons eens? Dat kan, hè? Eens of oneens. Je hoeft het eigenlijk heel simpelweg alleen maar even te sturen naar ons.
1: Ja, en dat kan via de app of via de website gprsportradio.nl. Bij allebei staat een mooie groene knop aan de rechterzijde. En daarmee kan je ons of een getypt bericht of misschien zelfs een spraakbericht. Vinden we ook leuk om dat te horen. Dan kunnen we het misschien laten horen in de uitzending. En we zien graag jullie berichten tegemoet.
0: Je mag het doen met eens of oneens. Als je daar zelfs een toevoeging aan hebt, ja, dan ben je natuurlijk meer dan welkom. Des te meer woorden, des te meer vreugd, zeggen wij altijd maar. Hoewel dat niet altijd bij onszelf opgaat.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, US Open is bezig. En ik zei net al, het is wipperen of wapperen. Maar die oranje vlag is er.
1: Zeker. Botik van de Zandschulp. Die won vrij eenvoudig in 3 sets van Jan Czojnski, de Brit. En na afloop was hij zelf erg tevreden.
3: Ja, zeker. Helemaal in de veronderstelling dat ik morgen weer aan de bak moet. Altijd fijn om het dan hier zo snel mogelijk af te maken eigenlijk. En gelukkig won ik die tiebreak in de 3e set. En was het een 3-0 overwinning. Ik had het gevoel dat ik eerste 2 sets echt goed speelde. En dat hij eigenlijk niet echt een idee had wat hij moest doen. En de 3e set besloot hij denk ik om er vol voor te gaan. En ik moet zeggen, in zijn service games liep dat heel erg goed. Maar gelukkig goede punten gespeeld in de tiebreak.
1: Ja, en zijn volgende tegenstander is Alex de Minaur. Die staat 7e op de wereldranglijst. Dus dat is een serieuze test. Dat is een hele snelle speler. En misschien leuk om te benoemen. Of nou ja, leuk. Hij heeft daar nog nooit van gewonnen.
0: Oké.
1: Dus dat wordt wel wat.
0: Elke reeks moet een keer beëind worden, Cas.
1: Zo is dat. Dus laten we hopen voor hem en voor Nederland. Dat zou natuurlijk leuk zijn dat hem lukt. Die wedstrijd is om 22:30 vanavond al. Dus 2 wedstrijden achter elkaar. Dat is misschien ook wel, gaat dat ook wel meespelen. En dan hebben we natuurlijk nog ander Nederlands succes. Jesper de Jong, die mocht gisteren zijn wedstrijd tegen Francesco Passaro uitspelen. Hij stond toen de regen viel met 2-1 achter. Dus hij had nog serieus wat werk te verrichten. Maar hij begon erg goed. En hij wist terug te komen, waardoor hij door is naar de volgende ronde. En zijn volgende wedstrijd is ook vanavond. En dat is tegen de Belgische Zizou Bergs. Die staat 37e van de wereld. En dat is om 22:00 vanavond. En dan hebben we nog een paar favorieten, denk ik.
0: Ja.
1: Medvedev onder andere, die won in 3 sets. En is dus al door naar de 3e ronde. En vanochtend hadden we, voor ons dan vanochtend, het was daar natuurlijk midden in de nacht, hadden we Alcaraz. En die verloor de 1e set, maar won daarna vrij gemakkelijk 3 sets op rij. Dus die is ook door naar de volgende ronde. En dan hebben we nog een leuke naam, vind ik zelf. Mariano Navone, wie kent hem nog?
0: Ja, van eerder deze week.
1: Ja, zeker.
0: Van maandag. Maandag was hij de grote man.
1: Klopt, ja. Want hij versloeg natuurlijk Djokovic. En gisteren had hij weer een lastige wedstrijd tegen Berrettini, de Italiaan. Navone, die zelf 49e staat op de wereldranglijst. Die schakelde dus ook Berrettini af. Die op Roland Garros overigens nog in de kwartfinale stond. Dus echt een serieuze tegenstander. Ja,
0: en dat heeft hij wel gedaan. Zou hij een verrassing worden van dit toernooi? Zou zomaar kunnen.
1: Ja, wellicht wel. Misschien is hij dat al.
0: Ja, en dat is niet de stelling van vandaag. Dat hij PSV wordt winterkampioen. En ik zie dat René al heeft gereageerd. Die zegt nee, ik denk AZ. Hadden wij op tegenspraak gereageerd.
1: Nou ja. Nee. Nou ja.

0: Sport Radio. Donderdag richting het weekend. En dat wordt weer een prachtig sportweekend. En je hoeft ook niks te missen. Je kunt gewoon lekker naar GPR Sport Radio luisteren. Zaterdagmiddag hebben we bijvoorbeeld ook ruim aandacht voor de tweede divisie. En voor alles wat er verder gebeurt. En dan natuurlijk ook alweer de eerste potjes van de US Open. En dat geldt eigenlijk voor de zondag ook. De Eredivisie wordt op de voet gevolgd. De KKD, nou ja. Je kunt bij ons voor alles terecht. Eigenlijk op dit moment. En ook voor andere sporten dan voetbal. Wielrenner Matthias Vacek. Die heeft de openingsrit van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. Het was een tijdrit trouwens. Hij is Tsjechisch kampioen, maar hij rijdt voor de ploeg Lidl Trek. Hij was de snelste over het parcours. Het was 21,1 kilometer. Het was allemaal aangelegd rond het Zeeuwse Kapelle. Hij deed er 23 minuten 43 seconden over. Was aanzienlijk sneller dan de concurrentie. Overigens was het een hele prettige dag voor Lidl Trek, want vier renners eindigden in de dagtop 5. Dus wat dat betreft een mooi begin. Een goed begin is tenslotte het halve werk. En Matthias Vacek was zelf ook een tevreden mens.
1: Really happy that today I could manage to win the race. I really went to this race mainly because of the TT and yeah, I knew it could suit me. Also, it's quite similar to the World Championships course, so I was really looking forward to do this TT and see how I am in shape after not doing a long time at TT. So I'm happy that I gained the confidence today and watch forward for the World Championship.
0: Ja, dat zei hij allemaal op de website, overigens van de koers zelf. Het is wel grappig. De ZLM Tour heeft een heel eigen mediaapparaat opgesteld. En daar sprak hij over. Je hoorde hem een paar keer TT zeggen. Dat heeft helemaal niets te maken met die prachtige motorrace die in Drenthe plaatsvindt.
2: Nee,
0: dit is
2: nee.
0: De time trial, hè?
2: Ja, klopt. Inderdaad. En dan hebben we nog een leuk nieuwtje. Of nou, een leuk nieuwtje. Nou. Hebben we nog een nieuwtje uit Amerika.
0: Ja.
2: Ditmaal niet uit New York, maar uit L.A. De L.A. Clippers in de NBA, de National Basketball Association, die zijn zwaar bestraft door de NBA. Ze hebben namelijk een boete gekregen van $30 miljoen.
0: Zo?
2: Ja, ik heb het niet liggen. En daarnaast moet de club 5 zogeheten draft picks. Dat zijn keuzemogelijkheden om nieuwe talenten aan te trekken. Die moeten ze inleveren. En de exacte aanleiding voor deze straf is nog niet helemaal duidelijk. Maar het zou te maken hebben met ongeoorloofde afspraken. Dus moeten we even dieper induiken.
0: Ja, niet gokken dus, want dat was vorig jaar ook natuurlijk een dingetje in de NBA. Maar dit zou dan gaan waarschijnlijk over praten met spelers buiten een bepaalde termijn. Of inderdaad afspraken met mensen maken. Of
2: ja, zou wel, kunnen, ja.
0: Je zou ook nog kunnen denken aan omkoping. Dat zou ook nog kunnen. Maar goed, dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Je krijgt in elk geval geen boete van 30 miljoen voor zweetvoeten op de tribune.
2: Nee.
0: Tenminste, dat denk ik hoor.
2: Dat lijkt mij ook niet.
0: Nee, dat is niet zo. Nog even de wielrenner de allerbeste op dit moment van de wereld, Tadej Pogacar. Die gaat niet deelnemen aan het wereldkampioenschap wielrennen eind deze maand. De bondsarts van de Sloveense wielerploeg is wat dat betreft eventjes in de spotlights gekropen om een mededeling te doen. Hij zegt deelname aan het WK is niet realistisch voor de titelverdediger. Het herstel gaat na zijn harde val in de Vuelta sneller dan aanvankelijk was gedacht. Dus het verloopt eigenlijk wel goed. Ja, een fit lichaam natuurlijk. Dan herstel je ook wat sneller. Maar dit mondiale toernooi komt te vroeg. En Pogacar moet zich nu richten op een rentree in het peloton. Maar wel later in dit seizoen nog, zeggen ze. En dat vind ik echt bijzonder. Als je hem dan ziet liggen na die val, dan denk je...
2: Ja, dat was een nekwervel.
0: Ja, onder meer. En dan nog een aantal dingen. Dan denk je, nou, die fiets 3 jaar niet meer. Maar hij wordt dit seizoen dus nog in het peloton verwacht.
3: Dit is GPR Sportradio.
0: Zometeen praten we ook over het Engels voetbal hier.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Tastia van Jumbo.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
15: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
16: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
17: GPR. Spotradio. Nieuws. Headlines. Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Natuurwater om te zwemmen is overal in ons land vervuild. Onderzoekers testen het water op meer dan 250 zwemplekken en vonden overal chemische stoffen, zoals PFAS en landbouwgif, en resten van mest. Hackersgroepen proberen steeds vaker jonge kinderen te regelen om voor hun te hacken, zegt justitie. Ze worden benaderd via online spelletjes zoals Minecraft en ingezet bij grote cyber. Proberen steeds vaker jonge kinderen te regelen om

0: Rijkswaterstaat verwacht wel dat het tot ongeveer 9:30 vanmorgen duurt voor die weg weer helemaal vrij is. Op de A12 loopt het daardoor ook vast. Van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunette, daar is het oponthoud nog eens 20 minuten. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam is de vertraging een kwartier.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
2: Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer met de ochtend. En we gaan zo meteen praten over PSV en over de titelkansen. En we kijken ook even naar het Engels voetbal, want er wordt gesmeten met geld. Maar wie is er nu favoriet voor de titel?

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wij zijn jouw sportzender en we praten hierbij over het allerlaatste sportnieuws. Maar we proberen ook dingen die vragen oproepen bij je te duiden natuurlijk. Zodat je niet helemaal met de mond vol tanden straks in de koffiecorner van je werk staat. Of als je op tankstation een broodje staat te eten en ik zie steeds meer mensen dat doen. Dan wordt er natuurlijk ook gesproken. Dat is eigenlijk een beetje de nieuwe koffiecorner. En dan kan je gewoon, en dat heb ik tenminste gemerkt van de week toen ik ging tanken. Je kunt gewoon een minuutje of zeven al aan een broodje saté zitten. Dat is geen enkel probleem. Er zit ook helemaal geen belemmering in. We gaan praten met David Kramer. Dat doen we niet zomaar. We gaan met hem praten over het voetbal. Hij is podcastmaker van Versus. Hij is PSV-watcher en ook nog eens kenner van de Premier League. Past bijna niet op één kaartje, David, zoveel. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Nee, ja. En een liefhebber kan je best gewoon.

0: zeggen. Want het is inderdaad vooral heel veel voetbal kijken.
1: Ja.
0: Maar ook wel eens inderdaad zo'n lekker broodje langs de snelweg heen, toch? Geen probleem, heerlijk.
1: Ja, dat is ook helemaal geen probleem. Dat is hartstikke lekker. Hé, blij dat het erop zit, de transfers. Want het is toch altijd, je staat toch de hele dag aan, hè?
0: Ja, ik kan inderdaad wel gisteren, toen het eenmaal 12 uur was, 11:45 denk ik, toen kon ik wel lekker gaan slapen in ieder geval. Dat ik wist van, ja, dan heb je altijd nog van, komt er vannacht nog iets binnen wat ze dan nog niet hebben gemeld. Maar bij PSV wist ik eigenlijk wel dat dat niet meer het geval zou zijn. Ja, er moet er nog eentje gepresenteerd worden, maar verder was het wel lekker dat het erop zat, ja.
1: Ja, en toch zijn ze heel actief geweest, maar ze hebben het allemaal zeker voor de deadline afgehandeld. Maar PSV heeft zich vooral Champions League klaargemaakt, denk ik, hè?
0: Zo, ja, dat kan je wel vertellen, ja. Want het is inderdaad na die Johan Cruijffschat tegen AZ dat ze de 4-0 afgingen. Toen was iedereen nog in rep en roer van, moet dit gehaald worden, dit gehaald worden. Ja, dat hebben ze toch best snel gedaan. Dus ja, ik vind het heel knap. En ja, ik denk dat ze nou gewoon weer de beste selectie van de Eredivisie hebben.
1: Ja, we hebben net ook een stelling gelanceerd. Daar komen we straks nog wel even op terug. Wat er eigenlijk een beetje speelde na die Johan Cruijffschaal was van, ja, het is verdedigend een beetje te weinig stabiel. Hè? Er zou ook wel wat ervaring bij moeten. Eigenlijk misschien wel in de hele ploeg. Is het zo compleet nu? Is het plaatje compleet genoeg? Ervaring, jeugd, talent, kwaliteit?
0: Ja, vooral die kwaliteit wel. Kijk, als je zegt van we moeten een nieuwe verdediger halen en je komt uiteindelijk aanzetten met Lutscherel Geertruida, ja, dat is voor de Eredivisie natuurlijk gewoon een buitenkantje. En ja, wat is eigenlijk gewoon wat Peter Bos graag wil, is dat alle posities dubbel bezet zijn, minimaal. En dat spelers ook nog op meerdere posities uit de voeten kunnen. Ja, dat hebben ze nou eigenlijk wel echt precies zoals ze willen. Dus ja, het is eigenlijk een space face om een beetje om jaloers op te worden. Want dat zie je bij Feyenoord. Nou, die zouden het ook graag willen dat ze een paar nieuwe spelers halen. Uh-huh. En daar lukt het niet. Maar bij PSV, ja, als ze het willen, dan lukt het allemaal.
1: Ja, het heeft ook te maken met het feit natuurlijk dat bij PSV het geld nu kon worden geherinvesteerd. Hè, wat zij, Bari en Veerman hebben opgebracht.
0: Ja, zeker. PSV, ja. En dan en dan nog. Je ziet bij PSV nooit dat ze in één keer 20 miljoen uit gaan geven aan een speler. Dus ja, het is nog steeds knap hoe ze die zaken doen. Maar ze krijgen het elk jaar voor elkaar om gewoon een topselectie neer te zetten met de middelen die ze hebben.
1: Ja. Ja, het is bijzonder. En je zou kunnen zeggen, dat las ik vanochtend vroeg ergens, dat je ook Dest een soort aanwinst is. Want er kwam nog interesse voor hem, hè, van Fulham, echt op het laatste moment, begreep ik.
0: Ja, en dan toch vind ik het dan toch bijzonder dat zo'n speler die al wel eens aangeeft, want ik zou best openstaan voor een stap, te dan gewoon zeggen van nee, ik blijf bij PSV, ik heb het hier naar mijn zin. Want ook bij Fulham heb je altijd best wel grote Amerikaanse enclaven. Maar ja, misschien dat ze wat ze hebben gedaan bij zijn vriend Ricardo Pepi voor de zomer, zeg maar. Dat hij dat nog aan zijn achterhoofd had. Ja. Dat hij dacht van, daar begin ik niet aan.
1: Nee, ik blijf voorlopig lekker even bij PSV. Hey, wie denk jij dat nu de grote concurrenten zijn? Kijk, als je naar de transfermarkt kijkt, kun je het bijna wel invullen, hè?
0: Ja, inderdaad. Je zou nou natuurlijk zeggen dat Ajax, dat qua spelers, dat die de meeste kans maken op de titel naast PSV. Ja, en natuurlijk AZ, die moet je gewoon niet vergeten. Want ondanks dat die niet per se heel veel nieuwe spelers hebben gehaald, ja, die hebben wel gewoon een goed team staan. En die zijn hartstikke goed begonnen aan de competitie. Ja, en bij Feyenoord is nu de vraag van of ze gaan aanhaken of afhaken juist heel snel.
1: Ja, nou ja, wat ik eigenlijk het knappe vind, maar dat kan je met me eens zijn of niet. AZ heeft natuurlijk heel veel talent, dat hebben ze eigenlijk al jarenlang. Maar ze hebben nu ook wel even teruggegrepen op wat routine, hè. Met Hoed natuurlijk en achterin en Stenks.
0: Ja, zeker. Zeker, zeker. En ook natuurlijk met Echtold. Dat is ook gewoon een man met ervaring. Dus ja, het zou wel eens een keer goed kunnen vallen voor AZ. Al denken dat ieder jaar aan het begin van het seizoen. En dan uiteindelijk valt het toch tegen. Maar misschien dat dit dan echt het seizoen is dat AZ echt mee gaat doen.
1: Ja, nog één keer over PSV dan. We hebben net de stelling gelanceerd hier op de radio. PSV wordt gewoon weer winterkampioen met deze selectie. Ben je het ermee eens of oneens?
0: Nee, 100% mee eens. En dat gaan ze zaterdag ook wel laten zien in de arena, verwacht ik.
1: We gaan gauw naar Engeland, voordat je een te grote mond krijgt. We gaan daar 4 miljard uitgeven in Engeland aan allerlei transfers. Levert al die uitgaven en al die wisseling van spelers in Engeland nu echt een favoriet op voor de titel?
0: Ja, dat blijft Arsenal. Kijk, weet je, het is niet zozeer dat al die uitgaven dat doen, maar het is vooral al die wisselingen in trainers in Engeland. Voor mij heeft bijna elk team in de top heeft een nieuwe trainer, behalve Arsenal. Dus ja, ik verwacht dat die gewoon het meest stabiel zijn. En dat zie je nou ook al aan de eerste wedstrijden al. Ja, ik verwacht dat die gewoon weer kampioen gaan worden. Maar daaronder wordt het wel heel spannend.
1: En dan gaat het vooral tussen?
0: Ja, ik denk Manchester City en Chelsea, dat zal de nummer 2 worden, denk ik. Een van die 2. En dan voor Liverpool is de vraag wat er nog van gaat komen. En ja, dat is het denk ik wel een beetje dit seizoen.
1: Ja, het gekke is dat nergens meer, maar dat is natuurlijk op basis van de laatste jaren, maar het was ooit zo'n grootheid, nooit meer Manchester United wordt genoemd, hè? Nergens meer.
0: Ja, dat was toch wel, dat ze dit seizoen dachten van, het kan wel eens weer een leuk seizoen worden, want ze waren met Carrick natuurlijk, de laatste speelhelft van het afgelopen seizoen waren ze heel goed bezig, ze hadden voor mij heeft zelfs niks verloren in de Premier League. En als je dan toch weer ziet beginnen tegen Hull en... Ja, het kan nog goed vallen dit seizoen voor Manchester United, maar ik verwacht toch dat die selectie net wat minder is dan de andere teams. En dat ze misschien wel gewoon weer de Champions League halen. En dan zouden ze ook wel weer tevreden zijn, verwacht ik.
1: Ja, daar loopt ook een Nederlander, zie ik zeggen. Welke Nederlanders denk jij gaan opvallen dit jaar in Engeland?
0: Ja, wat ik nog leuk vond, is dat dan de laatste die de dag van de transferwinnen, dat Sian Fleming nog even naar Ipswich Town is gegaan. Dat hij niet in die championship gaat verpieteren, want die had afgelopen seizoen een wereldseizoen ook in de Premier League. Ja. Dus die verdient dat gewoon. Dus ja, daar hoop ik toch wel dat hem gaat worden. En dat Quinten Timber bij Crystal Palace, dat is ook wel... Ik vind dat nou echt een Premier League speler. Ik vind het ook leuk dat hij naar de Premier League gekomen is. Ja.
1: Hoe heet die jongen ook weer die bij Feyenoord heeft gezeten? Die bij Coventry, die schiet mij nu ineens te binnen. Die terug
0: Gustavo Hamer.
1: Ja, hoe gaat hij het doen, denk je? Dat is zo'n leuke speler.
0: Ja, klopt. En die is nooit echt in beeld geweest voor het Nederlands elftal. Nee. Is natuurlijk ook omdat we een hartstikke goed middenveld hebben bij het Nederlands elftal. Maar ja, hij wisselt ook elke keer van dan die promovendus en dan gaan degraderen ze weer. Dus ja, het wordt ook wel een keer tijd dat hij echt gewoon een seizoen gewoon alles gaat spelen in de Premier League. En gewoon echt een Premier League speler gaat worden. Dus ik hoop dat hij dat dit seizoen gaat doen. Maar het is wel echt een box-to-box middenvelder, harde werker. Het houden ze wel van bij die lage clubs in de Premier League.
2: Ja. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog een aantal voetballers, ook Nederlanders, rondlopen bij Spurs. Tottenham Hotspur. Wat verwacht jij daarvan? Want ja, die waren vorig seizoen natuurlijk echt niet goed geëindigd.
0: Ja, je zou denken dat het niet slechter kon dan afgelopen seizoen. Maar als je dan die eerste wedstrijden van dit seizoen ziet...
1: Ze hebben nog geen punt, toch?
0: Nee, en die heeft geen één keer gescoord ook niet in de Premier League. Dus dat is eigenlijk helemaal niks. Maar ja, en ze hebben echt zoveel geld uitgegeven. Dus je zou zeggen dat het een keer goed moet vallen. Ja, dan zeggen ze misschien van het heeft tijd nodig. Dat denk ik ook wel. Ja, ik had ze van tevoren ook bijna gewoon weer in de top 5 gezet. Want ik dacht van als je dit haalt, die verdediging inderdaad met Van Hekken en met Van de Ven... Ja, we hebben een hartstikke goede verdediging. En die Tonali hebben ze erbij gehaald van Newcastle. Dus ook een super middenveld. Alleen in de aanval kan je zeggen van dat is wat minder. Ja, dat zie je dan ook wel die eerste wedstrijden. Maar ja, ze krijgen er ook hartstikke veel tegen. Maar die gaan ook echt wel wat punten pakken. Dus ik denk niet dat ze dit jaar zorgen hoeven te maken om degradatie.
1: Denk jij, David, dat ze in Engeland die uitspraak van Cruijff kennen? Van ik heb een zak geld nog nooit zien scoren.
0: Nee, dat doen ze in Engeland niet aan, inderdaad. Het is echt bizar hoe ze dat dit jaar hebben aangepakt. Want het zijn echt bedragen die ik heb voorbij zien komen voor spelers. Dat ik denk van, hoe kan dit? Waar slaat dit op? Ja. Savinho, die jongen die bij PSV een beetje half in de basis stond, half op de bank zat een paar jaar geleden. Die gaat nou voor 85 miljoen naar Spurs. Ja. Ik zie spitsen die gewoon één of twee keer scoren in het seizoen voor 50 miljoen vertrekken bij Chelsea. Ja, dat zijn echt bedragen dat ik denk van, hoe kan dat? En dat is echt ook wel iets over de Premier League tegenwoordig. Want dat zijn bedragen die andere competities niet meer kunnen betalen.
1: Conclusie van dit gesprek met David is PSV wordt winterkampioen. En misschien zelfs wel kampioen. Beste selectie van Nederland. En Arsenal gaat het heel goed doen in Engeland. Is dat een beetje wat je bedoelde?
0: Dat is wel, als je mij een voorspelling zou vragen, dan zou ik dit inderdaad ook zeggen.
1: Dat hoor ik eigenlijk een beetje. Dankjewel, David. Leuk om je even gesproken te hebben en tot de volgende weer.
0: Ja, jullie bedankt.
1: Oké, groetjes. Hij is van de podcast Versus en volgt de Engelse clubs en de Brabantse clubs op de voet. En ook hier dus, toch?

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op de donderdagochtend. We hebben net met David ook de stelling besproken die we hebben gelanceerd. Natuurlijk eigenlijk niet zo'n hele ingewikkelde stelling, maar we hebben eens gekeken naar de Nederlandse competitie met name. We zijn hier tot de conclusie gekomen dat PSV lachend winterkampioen wordt. Of je het daarmee eens bent of niet, dat zijn we eigenlijk wel benieuwd naar. En dat kun je ons laten weten.
1: Zeker, zeker. Ga even in de app, tegenwoordig kan het. Kan je reageren, dus dan kan je de groene knop aan de rechterkant. En het kan ook op de site gprsportradio.nl. Groene knop aan de rechterkant. En daar klik je even op en dan kan je een leuk berichtje achterlaten. En dan kan je natuurlijk zeggen dat je het eens of oneens bent. Maar geef daarbij ook even een leuke reden. Dan kunnen we daar wat meer over zeggen.
0: Ik ben benieuwd hoe het gevoel is in Friesland. Want Heerenveen heeft gisteren op vlak voor het einde van Deadline Day nog een hele opvallende transfer gedaan. Ze hebben Robert Uldrikus teruggehaald naar Nederland. Dat is die spits die eigenlijk altijd heel erg succesvol is geweest. Komt uit Letland, 28 jaar, en speelde bij Cambuur. En gaat nu voor Heerenveen spelen. Ik weet zeker dat dat kwaad bloed gaat zetten. Hij speelde tussen 2021 en 2024 voor de ploeg uit Leeuwarden en maakte 23 goals. Nou ja, die goals hebben natuurlijk aandacht gegeven voor hem en opgeleverd. En hij is naar Arminia Bielefeld gegaan in Duitsland. Nou ja, dat was toch niet helemaal wat hij ervan verwachtte. Hij komt nu terug naar Nederland en tekent in Heerenveen voor één seizoen. Ja, ze zochten nog een ander type spits. En dit is echt zo'n lange targetman, die Uldrikus. En nou ja, hij moet iets toevoegen aan de selectie wat er nog niet was. Dus Cambuur, Heerenveen, ja, dat gaat toch altijd in Friesland een beetje bijten, volgens mij. Dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe men daar in Friesland over denkt. Als je dat misschien weet, of misschien woon je wel in Friesland en ben je een luisteraar van ons, laat dat dan ook even weten. Via de app of via de site, eventjes ons laten weten wat je ervan vindt. Komt hier binnen in de studio en wij nemen er direct kennis van en delen het weer met de rest van Nederland. We

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Hackersgroepen recruteren steeds vaker kinderen en jongeren voor cyberaanvallen. Ze worden benaderd via gamesites zoals Roblox en Minecraft, zegt justitie. Zo werden vorig jaar 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van de overheid in kaart zouden hebben gebracht. Waarschijnlijk voor een pro-Russische hackersgroep. Het water in zwemplassen en meren is overal in ons land vervuild, zeggen onderzoekers. Er zit bijvoorbeeld PFAS in, landbouwgif of resten van mest. 10 jaar geleden was er nog wel wat schoon zwemwater. Toen voldeed 1 op de 5 zwemplekken aan de norm. De Verenigde Staten hebben meer dan 200 mensen gedood bij aanvallen op schepen die drugs zouden smokkelen. De operatie tegen drugs op zee duurt nu precies 1 jaar. De Verenigde Naties wil dat de Amerikanen ermee stoppen en noemt het onwettig dodelijk geweld. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruik. Onder andere de Efteling, Bol en een fabrikant van bedrijfskleding doen mee. De politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen, later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Wat opvalt zijn bijvoorbeeld de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je door rommel op de weg 20 minuten vast, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Van Gorkum naar Utrecht sta je daardoor 20 minuten vast voor knooppunt Rijnsweerd. Tot 10:30 zijn daar 2 rijstroken dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Loopt daardoor ook vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten heb je ruim 30 minuten tijdverlies. En op de A7 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad sta je voor knooppunt Zaandam 1 uur vast. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Hij Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
13: Loco.
14: De Lulu.
13: Gek.
12: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go. Mediamarkt.

0: loterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Schat?
3: Hm?
2: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
3: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
10: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
11: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
12: Goedemorgen, daar zijn we. Uur 3 van dit programma, de ochtendshow op GPR Sportradio. Hoe is het in de Eredivisie? De Vriendenloterij Eredivisie. We praten zo meteen met de trainer van Fortuna Sittard en dat is Danny Buis.

0: de film Michael gaat kijken. En je denkt, hè? Zat er ook een Janet Jackson in het gezin Jackson? Ja, die komt in die hele film niet voor. Dat is buitengewoon opvallend. Ik heb ook in de pauze voor het eerst dat gegoogeld en van de film. En toen kwam ik erachter dat zij geen toestemming had gegeven. Zij wilde geen onderdeel zijn van het project. Daarom gelukkig hebben we er plaatjes nog. Together again. Goedemorgen, GPR Sportradio. Op weg naar het gesprek met Danny Buijs. Maar eerst even het laatste nieuws. De NBA heeft hard ingegrepen bij de Los Angeles Clippers. De club heeft een boete ontvangen van omgerekend 26 miljoen euro. Er is salarisfraude gepleegd rondom de sterspeler Kawhi Leonard. Naast de financiële sanctie is de eigenaar van de club ook geschorst. De straf volgt na een onderzoek naar onregelmatigheden in het contract van deze speler. En de maatregelen zijn een heel duidelijk signaal van de competitieleiding dat dergelijke overtredingen van de salarisregels zeer serieus worden genomen. En dan is Rotterdam-Zuid in rep en roer. Het is nog onzeker of Anis Hajmoussa het seizoen gaat afmaken bij Feyenoord. Buitenspeler staat naar verluid in de nadrukkelijke belangstelling van Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië. En een mogelijk vertrek zou een aderlating betekenen voor de Rotterdammers.
1: Ja, zeker. En dan hebben we natuurlijk bij tennis Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong, die allebei door zijn naar de tweede ronde van de US Open. En die mogen vanavond weer gaan tennissen.
0: Ja, en dan hebben we een prachtige dag. Althans, het wordt tussen de 20 en 22 graden. Maar het is wel een hele natte dag.
2: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op donderdag, de 3 september. Op weg naar weer een prachtig sportweekend. Je hoorde Daughtry en Home. We gaan praten een dag naar de transferdag. Hè, de sluiting van de transferdag met Danny Buijs, de trainer van Fortuna Sittard. Ook over het komend weekend en de start van het seizoen. Danny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij nou opgelucht dat dit voorbij is? Dat hele transfergebeuren, dat het klaar is? Dat je de ramen weer open kan zetten en zo?
1: Nou ja, voor het grootste gedeelte is het voorbij. Hè. Sommige markten zijn nog steeds open, dus je kan nog steeds spelers kwijtraken. Je kan daarentegen nog wel transfervrije spelers terughalen voor een bepaalde periode. Maar ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat deze window eigenlijk veel eerder dicht moet gaan en dat een betere situatie is voor iedereen.
0: Ja, het was de laatste dagen rustig bij jullie, volgens mij.
1: Ja, zeker. Klopt.
0: Dat is ook wel prijzenswaardig, toch? Dat betekent dat je je zaken eigenlijk goed voor elkaar hebt.
1: Ja, en ook wel dat je probeert te kijken wat is ook verantwoord en haalbaar om te doen. En ja, soms heb je nog wel eens in de laatste dagen dat je dan iets kan binnenhalen wat je graag wil en waarvan je denkt dat je daar beter van wordt. En soms valt dat anders of kiest een speler voor een andere club en dan moet je dat ook accepteren en dan ja, ga je weer verder.
0: Ja, want het is gewoon een kwestie van accepteren. Dit zijn wij op dit moment. Zo gaan wij nu het seizoen in. En als je dan kijkt naar de eerste wedstrijden, en dan doe ik even scorebordjournalistiek, dan zit ik op dit moment niet te praten met een ontevreden trainer, denk ik.
1: Nee, qua punten mogen wij, en gezien het programma, absoluut niet klagen. Mogen we heel tevreden zijn. Uiteraard zijn er nog wel heel veel dingen die beter moeten gedurende dit seizoen.
0: Ja, maar de tevredenheid zit hem in de punten. De ontevredenheid zit hem dan met name in?
1: Nou, ontevredenheid. Er kunnen heel veel dingen beter. Ja. Maar op dit moment, gezien de fase van het seizoen, je komt net uit de voorbereiding, pittig programma om te beginnen. Ja, dan mag je je handen dichtknijpen met dat we 7 punten hebben. Dus we hebben ook een flink aantal dingen al heel goed gedaan. Alleen, het seizoen is nog lang en daar probeer je wel kritisch naar te kijken dat wel dingen beter moeten in de komende periode.
0: Maar dat je dus je zaakjes voor elkaar hebt, hè, en dat het dus rustig is geweest de afgelopen weken, dat werkt ook door, denk ik, in de resultaten. En uiteindelijk naar het werken naar betere resultaten en vastigheden.
1: Ja, zeker. Ik bedoel, topsport draait om resultaat. Dat geeft een goed gevoel, dat geeft vertrouwen. Heel soms kan het omslaan in wat gemakzucht of arrogantie. Nou ja, dat moeten we voorkomen, zeker bij een club als Fortuna. Maar ik denk op elk niveau dat je dat moet voorkomen. En je krijgt ook niks cadeau in topsport, dus je moet het wel zelf afdwingen. En dat hebben we dan in deze wedstrijden goed gedaan.
0: Wat mij opviel, je bent eigenlijk net even een andere generatie, denk ik, als de trainer nu van Cambuur en de trainer van ADO Den Haag. Hoewel, zoveel scheelt het nou ook weer niet. Maar het realisme overheerst altijd bij jou, als je kijkt naar hoe jij speelt met jouw ploegen. Je hebt zelf tegen Cambuur gespeeld. ADO Den Haag heeft ook in het begin veel goals tegen gehad. Zij hebben het elke keer over, we willen ons eigen spel blijven spelen. Jij kiest voor het realisme. Is dat een verschil in generatie, of wat is dat?
1: Ik word al een oude lul, hè, terwijl ik ben gewoon pas 44.
0: Snap je wat ik bedoel, of niet? Want zij blijven maar zeggen, ja, we zijn gepromoveerd, maar we blijven ons eigen spel spelen. Terwijl als promovendus moet je, denk ik, vooral in de eerste fase heel realistisch zijn.
1: Ja, het kan succesvol zijn om ergens aan vast te houden. Je moet zeker ergens in geloven. Alleen, dit is mijn 8e seizoen al in de Eredivisie. Uh-huh. Ik weet ook wel uit ervaring. Ondanks dat ik niet de KKD heb getraind. Dus ik ben niet gepromoveerd met een club en in de Eredivisie gekomen. Alleen na mijn 8 jaar, of dit dan mijn 8e seizoen in de Eredivisie. Ja, heb je wel in de gaten dat hoe een beetje de verhoudingen liggen. Laat ik het zo zeggen. En ik denk dat het altijd moet gaan om realisme. Je moet je plek kennen in een competitie. En natuurlijk kan je soms wat boven jezelf uitstijgen. En anderen kunnen een mindere fase hebben of een minder jaar. Maar ja, als rechter rijtje club ga je niet zomaar in het linker rijtje spelen. Laat dat duidelijk zijn. En je wil zo snel mogelijk wegblijven bij die onderste ploegen. Alleen ja, iedereen kiest daarvoor om dat op zijn eigen manier te proberen en te realiseren.
0: Dan ga je tegen ADO Den Haag spelen komend weekend. Dat is leuk, want heb je zelf ook nog gespeeld. Maar dat is zo'n ploeg die nu een beetje aan het bijstellen is al. Hè? Klopt dat een beetje? Als je kijkt naar de eerste wedstrijden en de wedstrijd tegen Feyenoord, is daar ook wel wat realisme inmiddels in de ploeg gekomen?
1: Ja, ik denk dat Feyenoord uit hebben ze zeker een aanpassing gedaan. Maar tegen topclubs word je ook vaak meer en meer teruggedrongen ten opzichte van als je thuis moet voetballen. En in dit geval is dat tegen Groningen. Ja, ik heb ook zelf bij Den Haag gespeeld. Fantastische periode gehad als speler. Ongekend publiek, hè. Mm-hmm. Enorm loyaal en fanatiek. Die jagen je ook naar voren. Dus daar heb je ook mee te maken. Speel je thuis of speel je een uitwedstrijd bij een topclub. Dat zorgt ook voor bepaalde verhoudingen binnen de lijnen. Ja, het zal in de komende weken blijken hoe die ploegen zich gaan opstellen. Uiteraard hoop ik, gun Den Haag het beste gezien mijn verleden. Maar uiteraard hoop ik dat wij erin slagen om zondag daar met een goed resultaat weg te gaan.
0: Ja, en daarna moet je naar Ajax. Het zijn heftige weken zo.
1: Ja, wij krijgen Ajax dan op bezoek. We hebben net Groningen uit gehad. Ja, Groningen uit gehad, nu Den Haag uit en dan Ajax thuis. We hebben PSV en AZ ook al gehad. Dus het is een pittige start van de competitie. Aan de andere kant, voor ploegen die over het algemeen in het rechte rijtje spelen, er zitten geen makkelijke wedstrijden bij in de Eredivisie, zo simpel is het. Er zitten geen wedstrijden bij waarvan je voorhand al weet, oh, deze gaan wij wel even winnen.
0: Nee, zo is het ook. Hey, je hebt ook tegen AZ gespeeld. Ja, ik denk toch dat AZ wel eens kan gaan verrassen dit seizoen. Hebben ze jou verrast in de wedstrijd waar jij coach was van Fortuna, zeg maar?
1: Nou, eigenlijk was het geen wedstrijd, want wij kregen na 3 minuten een terechte rode kaart.
0: Ja, dat is waar.
1: Dan moet je de hele wedstrijd bijna 10 tegen 11 spelen. Maar ik moet zeggen, in de analyse die ik daarvoor heb gedaan van AZ, maken ze zeker een hele goede indruk aan het begin van het seizoen. Alleen wat je wel vaker ziet is dat de kunst in het voetbal is dat je het een heel jaar moet volhouden. En over het algemeen zie je dat zeker de grote clubs, ook al beginnen ze misschien soms wat minder aan een seizoen, dat over het algemeen in een heel seizoen wel weer recht breien. Dus de grote vraag voor AZ gaat worden, ook dadelijk met de Europees, of ze dat vol kunnen houden.
0: Ja, het is een beetje zoals Gary Lineker zei, er spelen 35 ploegen en uiteindelijk winnen de Duitsers. He? Dat geldt dan een beetje voor de topploegen ook.
1: Ja, vaak wel, vaak wel.
0: Danny, dank je wel voor je tijd in elk geval. Leuk om even te kletsen. Heel veel succes tegen ADO natuurlijk. En laten we hopen dat dit een seizoen wordt om nooit te vergeten voor Fortuna. Want daar ben je ook wel eens aan toe, aan zoiets, toch?
1: Daar gaan we voor, dankjewel.
0: Dankjewel, Danny. En tot de volgende. Groetjes.
1: Ja, groetjes.
0: Hoi.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
10: Ik heb hier de biefstuk Bali.
11: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
10: Geniet ervan.
9: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
0: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
15: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper, nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Nieuws. Headlines.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Er blijven voorlopig zwaar bewapende agenten staan bij het huis in Overasselt, waar deze week een man werd doodgeschoten. Ook werd het aangevallen door tientallen bewapende mensen. Rond het huis worden ook camera's geplaatst. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit een onderzoek van BNR. De sites zijn bijvoorbeeld gehackt en de eigenaren hebben het waarschijnlijk helemaal niet door. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds, meldt RTL. Het fonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in voor nieuwe technologie om de economie op den duur sterker te maken.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt behoorlijk druk, zoals gebruikelijk op donderdag. En door buien vallen files nog wat langer uit. Wat ook opvalt is in Noord-Holland de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam heb je ruim een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel over ongeveer een kwartier vrij te geven. De A27 van Gorkum naar Utrecht sta je in de file tussen Lexmond en knooppunt Rijsweerd door een ongeluk. De politie doet daar onderzoek. Vertraging is nu 20 minuten op die A27. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Woerden en knooppunt Lunette daardoor ook bijna een uur extra reistijd.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
23: Goedemorgen, hoe komen die spelers in Engeland nou toch zo duur ineens? Of is dat niet ineens? En zit er een heel verhaal achter? Je hoort het zometeen hier op GPR Sportradio van Frank Schouten. Hij is zaakwaarnemer.

0: toch de belangrijkste bijzaak in het leven is. Dat is namelijk de sport. En tennis is daar een mooi onderdeel van. Dat kun je lekker zelf doen. Maar als er een Grand Slam is, dan willen we toch massaal weten hoe het met onze Nederlandse vrienden allemaal gaat. En vriendinnen, laten we duidelijk zijn.
1: Ja, ja. En gisteren hadden we natuurlijk twee Nederlanders die in actie kwamen. Botik van der Zandschulp, die won vrij eenvoudig in drie sets van Jan Choinski, de Brit. En na afloop was hij zelf erg tevreden.
2: Ja, zeker. Helemaal in de veronderstelling dat ik morgen weer aan de bak moet. Altijd fijn om het dan hier zo snel mogelijk af te maken eigenlijk. En gelukkig won ik die tiebreak in de derde set. En was het een 3-0 overwinning. Ik had het gevoel dat ik eerste twee sets echt goed speelde. En dat hij eigenlijk niet echt een idee had wat hij moest doen. En derde set besloot hij denk ik om er vol voor te gaan. En ik moet zeggen, in zijn service games liep dat heel erg goed. Maar gelukkig goede punten gespeeld in de tiebreak.
1: Ja, je hoorde het hem al zeggen. Hij moet morgen weer. En dat zei hij gisteren. Dus hij speelt vandaag weer. Ja. Dat is tegen Alex de Minauer. Dat is de nummer 7 van de wereld. Dus dat is een pittige tegenstander. Een hele snelle speler. Waar hij overigens nog nooit van heeft gewonnen.
0: Kijk, dan heeft hij een mooie extra uitdaging, vind ik dan.
1: Ja, precies. Ja. En die wedstrijd is om 10:30 vanavond Nederlandse tijd. En dan hebben we natuurlijk nog Jesper de Jong, de andere Nederlander. Die mocht gisteren zijn wedstrijd tegen Francesco Passaro, de Italiaan, uitspelen. Hij stond op dat moment 2-1 achter in sets. En moest dus nog wel wat rechtzetten. Maar dat is gelukt. Hij deed het erg goed en wist terug te komen. Waardoor hij ook door is naar de volgende ronde. En hij heeft zijn wedstrijd, tweede wedstrijd dus ook vandaag. En dat is tegen de Belgische Zizou Bergs, de nummer 37 van de wereld. En dat is om 10:00 vanavond. Dan hebben we daarnaast natuurlijk Medvedev. Die won in 3 sets. En is dus al door naar de derde ronde, waar de Nederlanders nog de tweede ronde moeten gaan spelen. En Alcaraz, die speelde vanochtend zijn tweede ronde. En verloor daar de eerste set, maar won daarna vrij eenvoudig. En won dus met 3-1. En dan hebben we nog toch voor ons wel een leuke nieuwe naam. Hoewel die al een tijdje meegaat. Mariano Navone, misschien ken je hem nog.
0: Nou ja, in elk geval van de veelbesproken uitschakeling van Djokovic.
1: Ja, ja, precies.
0: Daar was hij verantwoordelijk voor.
1: Klopt, de man die Djokovic uit het toernooi knikkerde, mocht het opnemen tegen Berrettini in de tweede ronde. Nou, ook geen makkelijke tegenstander, want die stond op Roland Garros nog in de kwartfinale.
0: Kijk.
1: En daar heeft hij dus ook van gewonnen. Dus hij staat gewoon in de derde ronde en heeft toch wel zijn visitekaartje afgegeven.
0: Nee, je hebt altijd zo'n man die boven zichzelf uitstijgt. Dat was Jesper de Jong natuurlijk eigenlijk een beetje in Parijs. Hè? Daar was hij de grote verrassing. Maar ja, elk toernooi kent sowieso verrassingen. Dat zou zomaar eens deze meneer kunnen zijn. Dus die gaan we extra in de gaten houden. Laat dat duidelijk zijn. Tot zover de US Open. We gaan straks nog praten. Uitgebreid trouwens over tennis en dan over ook de vorm van de heren.

0: Simply Red hier op GPR Sportradio op donderdagochtend. Goedemorgen. Leuk dat je luistert naar het ochtendprogramma hier tot 10 uur nog. Waarin we natuurlijk het laatste nieuws met je doornemen. Maar ook sommige onderwerpen eens eventjes voor het voetlicht brengen. En vragen om wat uitleg. En we hebben deze week natuurlijk met verbazing gekeken naar alles wat er in Engeland gebeurde. Op het gebied van voetbaltransfers. Ja, wat was het nou? Een 500 miljard? Nee.
1: Manchester City had 526 miljoen uitgegeven. Ja. Maar in totaal was er meer dan 4 miljard uitgegeven.
0: Het is echt ongelooflijk. En dan hebben we het gewoon over voetbal. En dan is er nog niet eens een favoriet. Het is echt van de zotte. Maar ja, dat komt natuurlijk ergens vandaan. En die vraag is ook gesteld. Hoe kan het dat Engelse spelers ineens zo duur zijn? En dat antwoord gaan wij proberen te krijgen van Frank Schouten. Hij is een van de zaakwaarnemers in Nederland. En al jarenlang natuurlijk actief in de voetballerij. Frank, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ronald.
0: Kan jij je nog wel eens echt verbaasd voelen in de voetballerij? Dat je denkt, hè? Ik dacht altijd dat het niet gekker kon.
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, deze window heb ik dat wel een paar keer gehad met het Engelse nieuws. Dan krijg je die push-up berichten. Dan zie je natuurlijk bizarre bedragen. En daar is eigenlijk de laatste dag, op Deadline Day zelf in Engeland, daar werd 500 miljoen nog even gespendeerd. Ja. Op de laatste dag. Enzo Fernandez maakt nog even een stap. NDA maakt nog even een stap van 60 miljoen. Dus ja, je ziet natuurlijk bizarre bedragen in Engeland op dit moment.
0: Ja, het mooie vond ik, Frank, dat Enzo Fernandez werd verkocht door Chelsea. Die was ooit geloof ik voor 121 gekocht. En die wordt gewoon, dan verwacht je, nou, daar ga je nooit meer 1 cent winst op maken. En die wordt gewoon met winst verkocht. Dat is toch ongelooflijk?
2: 125 miljoen pond ging die laatste dag nog even weg. Ja, dus ja, dat is toch ongelooflijk.
0: Waar is dit begonnen, deze gekte, Frank?
2: Dat is eigenlijk begonnen een tijd geleden. Heeft de Premier League en ook de EFL, dus de lagere leagues, hebben besloten om de squad-kostratio te gaan wijzigen. Dus dat betekent dat die kosten niet meer beperkt zijn. Zij mogen 85% van de voetbalinkomsten mogen zij gaan spenderen aan transfers. En dan zit er nog een keer 30% tussen, als we een soort extra buffer mogen gebruiken. Nou ja, als je dan alleen al kijkt dat de Engelse Premier League, ja, die heeft geloof ik een omzet uit mijn hoofd van 7,5 miljard. Dan kom je heel snel uit op 3,5 miljard pond wat ze hebben uitgegeven deze zomer. Dus doordat ze die parameters en de spelregels gewijzigd hebben in Engeland, hebben ze een enorme voorsprong op de rest. En ja, dat zie je nu natuurlijk. In deze dagen zie je dat Engeland ver vooruit loopt ten opzichte van alle andere competities in Europa.
0: Maar dit moet toch een keer ergens stoppen, of niet?
2: Nou ja, kijk, de concurrentiepositie is natuurlijk weg, hè, want je ziet natuurlijk dat alleen de Premier League geeft wel meer uit dan de Serie A en La Liga en de Bundesliga en Ligue 1 en de Nederlandse competitie bij elkaar. Dat gaat een keer een plafond moeten bereiken, zegt men. Maar het is steeds meer en meer en meer. Maar als je alleen al ziet, de promovendussen, die hebben allemaal voor meer dan 100 miljoen gekocht.
0: Ja.
2: Dus ja, dat blijft maar doorgaan.
1: Ja, en als we even kijken naar specifiek Engelse spelers. Je hebt bijvoorbeeld Morgan Rogers, dat is natuurlijk het grootste voorbeeld. Die volgens mij voor bijna 140 miljoen vertrok.
2: Ja.
1: Ja, ja. Hoe kan het dat die specifiek zo duur zijn? Heeft dat te maken met het homegrown, de regels daaromheen?
2: Ja, de homegrown regels spelen natuurlijk een enorm voordeel voor de Engelse clubs. Die kijken eerder in de vijver van hun eigen spelers. Dat ze aan de voorwaarden voldoen om die spelers te kunnen kopen. Het valt trouwens ook op dat je veel ervaren spelers ziet die enorme transfers hebben gemaakt. En daarmee schakelen ze eigenlijk de rest van Europa schakelen ze uit. Hè? Want je ziet goede spelers uit Duitsland en goede spelers uit Frankrijk. Die kunnen daar intern niet meer concurreren. Die worden gehaald door de middenmoot van de Premier League. Hè? Je ziet dat Brighton, Ipswich Town, Hull, Coventry. Ja, die zijn veel kapitaalkrachtiger dan de Dortmunds en Leipzigs van deze wereld. En dan zie je eigenlijk dat alles speelt zich af in Engeland. Ja, je ziet één grote transfer naar Real Madrid, Diomande van Leipzig, voor 100 miljoen. Maar voor de rest zie je natuurlijk eigenlijk al het geweld speelt zich allemaal af in de Engelse Premier League. Maar ook in de Championship, want die hebben zich ook enorm gepositioneerd. En die geven nu op dit moment geven ze al uit mijn hoofd 300 miljoen uit. En dat is het dubbele van de Eredivisie. Dus ja, ook de Championship is gewoon een hele sterke competitie geworden. Dus ook die gaan eraan komen.
0: En even voor ons gevoel, wat verdient een gemiddelde speler in de Championship? Want er wordt natuurlijk gezegd, ga je naar het tweede niveau in Engeland, maar dan kun je natuurlijk gewoon nog steeds schatrijk worden, of niet?
2: Ja, zeker voor de clubs die gedegradeerd zijn. Hè. Die hebben die parachute payments. Dus die kunnen nog twee competities lang. Kunnen die eigenlijk gewoon nog de Premier League salarissen betalen. Dus dat loopt wel heel erg uiteen bij de Championship clubs. Maar zeker de clubs die de afgelopen 3 jaar zijn gedegradeerd. En niet zijn teruggekomen, die zie je dat ze veel spenderen. Dus ja, er is daar gewoon meer geld beschikbaar dan in de Nederlandse competitie.
0: Nog even over dat wat Cas net zei, die homegrown spelers. Hè. Daarom zie je ook, dat vind ik dan zo grappig, dan hebben ze hele dure selecties, maar dan hebben ze een derde keeper voor 2 ton, zeg maar. En die is 39. Dat moet, hè, want ze moeten zoveel spelers uit eigen land hebben, toch?
2: Ja, dus we moeten voldoen aan de eisen van de Premier League. En dat betekent ook een aantal homegrown spelers. En aan die eisen moeten ze voldoen. Dus dan maken ze dit soort verbanden maken ze door een wat oudere keeper neer te zetten. Of een wisselspeler die ze op die manier halen. Overigens zijn die regels ook weer voor de Championship. Hè. Daar kunnen ze ook niet onbeperkt jonge spelers zomaar halen. Die moeten aan punten voldoen. Een Nederlandse Eredivisie-speler kan makkelijker naar de Championship dan een KKD-speler. Die moet aan veel meer voorwaarden voldoen, wat eigenlijk bijna niet haalbaar is. Of ze moeten een joker inzetten. En dan kunnen ze eventueel een speler halen uit de lagere divisie. Maar het is al redelijk beschermd in de Championship.
0: Dankjewel voor je heldere uitleg, Frank. Als wij weer vragen hebben op voetbalgebied, dan weten we wel wie we moeten zoeken. En waar we het moeten zoeken.
2: Graag gedaan. Tot snel. Succes met jullie programma.
0: Oké, dankjewel. Frank Schouten, hij is een van de zaakwaarnemers in Nederland. En al jarenlang actief. En goed geïnformeerd.

GPR Sportradio, goedemorgen. Ochtendshow nog tot 10 uur met zometeen praten. Over tennis, ja, en over de vorm natuurlijk van onze Nederlandse deelnemers aan de US Open op dit moment. Mag ik je erop wijzen dat er weer een nieuwe aflevering online staat van Autosport aan tafel. Gemaakt op het hoofdkantoor van de KNAF in Houten. Rick Winkelman is de grote tafel hier. En hij ontvangt Jaap van Lagen. Dat is een coureur in de Porsche Supercup. En ook aan tafel zit Wim den Hollander. Hij kreeg tijdens de Dutch Grand Prix van Max Verstappen de FIA Lifetime Achievement Award. En dat was voor zijn inzet in de Nederlandse autosport. Dat en nog veel meer dus in de aflevering van Autosport aan tafel. Zorg ervoor dat je luistert. Je kunt hem vinden op gprsportradio.nl of je favoriete podcast-app. Of anders kun je hem als videocast ook even binnenhalen. Kun je kijken hoe de mensen eruit zien. Maar dan moet je even naar de kijk-app gaan. Want dan heb je een goed zicht over hoe alles eruit ziet. Zometeen dus nog 1 uur hier in de vroege ochtend. En dan praten we over tennis. We hebben ook nog een stelling. PSV wordt volgens ons lachend winterkampioen. Je kunt via de site en via de app. Moet je maar even kijken. Er staat een grote groene knop. En dan kun je appen met ons. En dan kun je je mening doorgeven. Eens of oneens.

0: NTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij plaatsvond, wordt voorlopig beveiligd door zwaar bewapende agenten. Dat duurt in ieder geval nog zolang de politie daar onderzoek doet. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend, maar als de politie klaar is, wil de gemeente camera's bij het huis ophangen. De overheid moet zwemwater beter controleren en de vervuiling aanpakken, zegt Natuur en Milieu. Uit onderzoek blijkt dat natuurwater waarin wordt gezwommen overal vervuild is met chemische stoffen zoals PFAS. Maar de overheid controleert alleen op blauwalg en bacteriën. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat gebeurt vaak zonder dat de eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht en omgetoverd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien. Die trekken later ook het hele land over. In de middag breekt dat vaker de zon door. Het wordt een graad of 21.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. Vooral bij Utrecht loopt het vast door een ongeluk op de A27... van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. En het loopt daardoor vooral vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je nu ruim een uur tijdverlies vanaf Bodegraven. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Daar is de vertraging nu 50 minuten vanaf Heemskerk. Er zijn twee rijstroken dicht. En de A7 van Horen naar Zaanstad, ook in Noord-Holland, die is weer vrij. Tussen de afritten Avenhoorn en Weidewormer is de vertraging nog wel bijna een half uur.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Vliegt

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
14: Goedemorgen. We hebben zometeen even de US Open voor liggen. Want we willen natuurlijk weten of de Nederlandse tennissers een goede vorm tonen. Nou ja, dat kan Stefan Cox ons zeker vertellen. Gaat hij ook zometeen doen.

0: EPR Sportradio, goedemorgen. Wij hebben niet alleen het alfabet, het ABC van de muziek, maar natuurlijk ook van de sport. Praat hierbij. Zorgen dat je niet met de mond vol tanden staat straks. Als in de koffiecorner ineens wordt gezegd: heb je het gehoord van Max Verstappen? Nou, dan moet je toch het antwoord schuldig blijven. Tenzij je nu even door een spits. Want ik kan je vertellen dat Max Verstappen de eerste vrije training voor de Grand Prix van Italië aan zich voorbij laat gaan. Hij staat zijn auto af op het circuit van Monza. Alleen vrijdag. Naar reservecoureur Ayumu Iwasa. Het is de derde keer dit seizoen dat deze Japanse coureur in actie komt tijdens een officiële trainingssessie. En voor Verstappen betekent het kortere voorbereiding op de rest van het reeks weekend. Hij gaat zich richten op de latere trainingen en de kwalificaties. En dan Ajax en PSV. De vrouwen dan zijn er gisteravond niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Ajax verloor in de slotfase van Real Madrid, is uitgeschakeld. En ook landskampioen PSV redden het niet. De ploeg moest met twee doelpunten verschil winnen bij Deense HB Keugen, maar slaagde niet in die missie. Ja, en de aanvoerder van de PSV, dat is Janice Kaiman, die liet toch wel weten dat ze daar stuk van is.
1: Ja, zeker. Helemaal.
0: Dat is Janice niet. Even kijken. Ja, nu wel.
2: Ja, super lief ben. Dit is gewoon balen. We hadden zo gedroomd van die Champions League. En dan moeten we nu onze droom aanpassen. En ja, dat is gewoon echt balen. Maar we moeten gewoon echt goed samen blijven nu.
0: Ja, we zeker geen paniek maken. Overigens zullen er nu wel voor het eerst sinds het seizoen 2022-2023 geen Nederlandse clubs actief zijn in de groepsfase van het belangrijkste Europese toernooi. En dat is de Champions League.
3: Ja, en dan hebben we nog wat nieuws natuurlijk over de US Open. Want Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong zijn allebei door naar de tweede ronde op de US Open. En zometeen spreken we met Stefan Kok, maker van de podcast De Tennistafel. Hier verder over en over de verdere ontwikkelingen natuurlijk rond de US Open.
0: Ja, die kan ook echt zien of een slag goed is en of ze hem afmaken. En,
3: ja, precies. Wij kijken alleen maar.
0: Ja, wij gaan de diepte niet in, zeg maar. Duitse voetbal nog even. Bayern München heeft gisteren de volgende ronde van de DFB-bokaal bereikt. Bekerhouder maakte geen fout, speelde uit bij Osnabrück. De ploeg uit de tweede Bundesliga kwam trouwens nog wel op voorsprong met een fantastisch doelpunt, maar daarna stelde de recordmeister orde op zaken. Bayern won overtuigend. Bij Bayern maakte Ismael Saibari ook nog even zijn opwachting. Sterker nog, hij stond in de basis. Dat was de eerste wedstrijd dat hij in de basis stond. En er is nog even een tip van ons. Je moet even op de socials kijken, dan moet je intoetsen. Osnabrück, DFB-bokaal, Bayern München, spandoek.
3: Ja, schitterend. Echt schitterend. Het was aan het begin heel mooi duidelijk. Er kwam eigenlijk uit het spandoek, was een spandoek op de korte zijde.
0: Ja.
3: En er kwam een soort achtbaankarretje voorbij rijden. Die kwam uit het spandoek en die reed zo de hele korte zijde langs.
0: Het is waanzinnig, hè?
3: Ja, echt heel mooi.
0: Dat je het, dat je het verzint, maar ook dat je het kunt uitvoeren.
3: Ja.
0: En dat je eigenlijk in een voetbal staat die onder een soort achtbaan bouwt.
3: Ik vind het niet normaal.
0: Die creativiteit wordt zeker beloond. Goed, wij gaan de

0: hadden net een stelling neergelegd bij jullie als luisteraar hier van GPR Sportradio. PSV wordt lachend kampioen. Dat lachend hadden we natuurlijk een beetje als uitdaging erbij gezet. We hadden een beetje die transfermarkt bekeken. En daar is op gereageerd, onder meer door Kees. Hoewel Kees wel een Ajax-supporter is, dat zegt hij er eerlijk bij. Nou, gelukkig, maar we prijzen je eerlijkheid, Kees. Maar hij is er niet mee eens. Hij denkt dat Ajax PSV zeker concurrentie kan bieden. Ze hebben goed ingekocht met ervaren spelers, zegt hij. En met zo'n spits als Tolu kan je wel potten breken. Maar dat zeg ik dan wel als Ajax-supporter. Nou, bij deze dan geaccepteerd. Hendry laat ook weten dat hij het er wel mee eens is. En we hadden eerder al René die zei: nee, ik denk dat AZ hoge ogen gaat gooien. Nou, dat kan allemaal. Je kunt nog altijd reageren.
1: Ja, dat kan je doen via de app. Daar staat een hele mooie groene knop aan de rechterkant. En dat kan ook via de site gprsportradio.nl.
2: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, we gaan het hebben over de US Open. Dat hebben wij natuurlijk ook wel vaak bij praten over de US Open. Maar met Stefan Kok kunnen we de diepte in. Hij is de maker van de podcast De Tennistafel. En naast dat hij aan tafel zit, daar zit hij ook hier aan de ontbijttafel. Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je al lasse ogen van het kijken naar al dat tennis of niet?
3: Oh nee, dat kan altijd aanstaan. Ik heb zelfs twee tv's hier, ik zie alles tegelijk.
0: Oké, okay. Nee, dan kunnen we je ook niet verrassen dat je zegt: nee, dat heb ik niet gezien. Hey, wij hebben het hele ochtend over de Nederlanders natuurlijk. En goed, we hebben afscheid genomen van Ranja Rus. Maar als we naar de twee Nederlandse heren kijken, wat heb jij voor indruk bijvoorbeeld van Jesper de Jong gekregen?
3: Ja, dat het natuurlijk weer een vechter puur sang is. Hè? Hij stond achter tegen Francesco Passaro, de Italiaan. En Regen was spelbreker, dus ze moesten de baan af met een 2-1 achterstand in sets voor de Jong. En de volgende dag terugkomen, ja, en dan eigenlijk in straight sets winnen. Want hij wint de vierde en de vijfde set met 6-3, 6-2. En dat is natuurlijk wel razend knap.
0: Is hij onverstoorbaar?
3: Oeh. Nou, dat ook weer niet. Maar hij is wel, moet ik zeggen, echt een vechter op de baan. Mentaal weerbaar. En hij doet er echt alles aan om het maximale uit zijn carrière te halen. Het is misschien niet, hij heeft geen wapens, zeg maar, in zijn spel. Waar je goed weg kan komen met een service of een big forehand, zoals dat heet in het tennis. Dus hij moet het ook van zijn werklust hebben. Is een beetje kleiner. Dus is zo opgevoed. En ja, hij geeft altijd alles op die baan.
0: Is dit een beetje de nieuwe Raymond Sluiter? Want dat was eigenlijk ook de minder getalenteerde, maar wel de keiharde werker altijd, hè, in zijn tijd.
3: Dat is wel een statement. Minder getalenteerd. Ja, het zag er misschien bij Raymond Sluiter een beetje lastig uit met die dubbelhandige slagen, ja, van hem. Dat waren eigenlijk twee backhands, hè? Ja. Dus hij moest heel snel zijn grip veranderen. Hij had gewoon geen voorhand. En dat, ja, daar moet je ook wel talent voor hebben om dat te kunnen. Dus
0: nee, dat is waar,
3: dat wil ik
0: waar
3: niet zo zeggen.
0: Nee, oké. Okay, maar even ik bedoel, hij moest er ook keihard voor werken. Waar het bij andere, ja, tennissers soms wat eenvoudiger leek te gaan eigenlijk. Ja. En hij vervult eigenlijk die rol ook nu.
3: Ja, daar heb je wel gelijk. En Raymond Sluiter was heel goed op hele snelle banen. En die had je in die tijd ook nog wel. En Jesper is toch meer van het greffeltennis. Hè? Het spinballen slaan, veel ballen halen. Wat verdedigend spelen. Wil ook wel wat meer naar voren tennissen. Wat Sluiter bijvoorbeeld heel goed deed. Hè? Op die baseline staan en die bal snel nemen. Dat wil hij wel, maar dat vindt hij dan lastig. Ja, en op spannende momenten gaat het er ook maar eens doen. Hè? Dan verval je toch wel terug in je oude patronen.
0: Ja.
1: Ja, en nou, als we even kijken naar Botik van der Zandschulp. Die won uiteindelijk vrij eenvoudig in 3 sets. En ja, dan zien we zijn volgende tegenstander, Alex de Minaur. Dat is wel een serieuze test.
3: Dat is zeker een serieuze test. De Australië is al 60 geplaatst in New York. En ze hebben al 4 keer tegen elkaar gespeeld. En nog nooit wist Botik te winnen. Dus dat pleit niet in zijn voordeel. Maar het waren wel altijd wel close wedstrijden. We herinneren zich misschien nog de laatste kwartfinale in Rotterdam dit jaar. Ja, Botik was echt heel dichtbij. Verloor 7-5 in die derde set. Dus ik heb het gevoel, hij kan hem echt verslaan. En die Minaur is niet in wereldse vorm. Botik laat goed tennis zien daar op het Noord-Amerikaanse hardcourt. Dus ja, ik zou het dan toch wel denken. Nu is de kans van Botik om die derde ronde te gaan halen op de US Open.
0: En dat zou zeer welkom zijn voor het Nederlandse tennis. Zijn er grote verrassingen? Spelers die jou tot nu toe in de eerste dagen eigenlijk verrassen op dit toernooi?
3: Verrassen. Iedereen kijkt natuurlijk wel uit naar Carlos Alcaraz. Hè? Ja. 4,5 maand aan de kant met die polsblessure. Ja, en polsblessures, dat is gewoon pittig voor een tennisser. Dat gaat, je hebt pijn in je pols, maar dat gaat ook in je hoofd zitten. Van hoe vrij kan je daarna tennissen? En dat was ook de vraag voor Alcaraz. Hoe ging je dat doen? Hij was bloednerveus in zijn eerste ronde. Nou, die won hij dan in straight sets. Nu verloor hij de openingsset van de Portugees Faria. Maar ja, daarna orde op zaken. Hij gunde de Portugees nog maar 5 games. We zagen weer lekkere dropshots, lopjes. Hij had het naar zijn zin. Dus dat zit wel goed. Medvedev, die verrast misschien wel een beetje. Want die was helemaal niet in vorm. Maar die gaat nu hartstikke goed door het schema. Die won goed. Sabalenka lijkt de vorm weer een beetje te vinden. En ja, ik ben fan van Jessica Pegula. En ik denk dat zij echt heel ver gaat komen, de Amerikaanse, dit jaar.
0: Ja, wij hadden het vanochtend heel eventjes over. Maar goed, wij zijn ook maar een beetje passanten en toeschouwers. Maar de man die Djokovic uitschakelde, die doet het toch ook goed?
3: Ja, zeker, de Argentijn Navone. En dat is altijd wel knap. Als je dan van zo'n wereldster wint. Ja, dat is natuurlijk in het hoofdstadion. Iedereen komt op je af, ze willen wat van je. Geweldig, maar die ronde daarna, dan speel je vaker op een kleinere baan, want zelf ben je niet zo'n grote naam. En dan moet je het ook laten zien. Hè? En dan zie je vaak dat ze dan toch onderuit gaan. Maar nu niet, want hij versloeg niemand minder dan Matteo Berrettini. En dat is echt heel knap van de Argentijn.
0: Ja, wat is zijn kracht? Zou hij de verrassing van zo'n toernooi kunnen worden?
3: Oh, nou ja, dat is hij eigenlijk al natuurlijk, als je van Djokovic wint.
0: Ja, maar de omstandigheden waren natuurlijk anders. Kijk, als je van een fitte Djokovic wint, is het iets anders dan de manier waarop hij het gedaan heeft.
3: Ja, dat is ook zo. Dat je van een 29-jarige Djokovic wint, is natuurlijk ook weer anders dan een 39-jarige. Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
0: Daarom.
3: Kan hier een verrassing worden? Ja, hij zit best wel redelijk in het schema. En ja, wat is de kracht van Argentijn? Dat hij voor elke bal gaat. Het is gewoon een soort van muur. Hij haalt heel veel. Hij lijkt wel niet moeten worden. Dat is geweldig. Hij neemt het nu op tegen zijn landgenoot Etcheverry. Nou, daar kan hij ook gewoon winnen. Ja, en hij zit best wel goed in het schema. Eventueel Mikkelsen of Merida, de Spanjaard, daarna in ronde 4. Dus ja, voor hem kan het toernooi denk ik al niet meer stuk.
0: We gaan de komende maanden gaan we weer eens even de balans opmaken, als je het goed vindt. En dan kletsen we weer eens even over wie er dan nog in het toernooi zitten. En eens kijken, dan hoop ik ook dat we maandag kunnen praten over Nederlandse deelname en Nederlands succes, Stefan.
3: Ja, daar gaan we voor.
0: Dankjewel in elk geval voor zover. En onze tenniskenner en de maker van de podcast, luister er eens naar, de tennistafel. Dankjewel voor je tijd, man.
3: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Mindshift, dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
11: Coco.
12: De Lulu.
11: Gek.
10: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
18: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken. Zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
19: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe.
6: En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
12: PR, Sportradio. Nieuws. Headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Even tanken is nog nooit zo duur geweest. De adviesprijs voor benzine is vandaag €2,69. Dat is 2 cent meer dan gisteren. Experts denken dat door oorlogen de prijs alleen nog maar verder zal stijgen. De overheid moet zwemwater beter controleren, dat zegt Natuur en Milieu. De controles gaan nu alleen over blauwalg en bacteriën... maar het zwemwater is ook vervuild met PFAS en andere stoffen. Het onderzoek van de politie bij het huis in Overasselt... waar van de week een dodelijke schietpartij was, is nog steeds in volle gang. Zolang dat onderzoek gaande is, wordt het huis bewaakt door zwaar bewapende agenten.
12: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op veel wegen rijdt het nog altijd langzaam. Het is een drukke ochtendspits. De regen helpt ook niet bepaald mee. En ongelukken veroorzaken extra vertraging. In Noord-Holland op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Daar heb je 50 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. De A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Nieuwkuik wel weer vrij... maar je hebt daar nog een half uur oponthoud vanaf de afrit Dussen. Verder staat er een lange file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Ook door de nasleep van een ongeluk. Tussen Heerde en Apeldoorn heb je nog 50 minuten oponthoud. Bij Utrecht staat het helemaal vast na een ongeluk op de A27. Vanuit Gorkum heb je voor knooppunt Lunette een kwartier vertraging. En daardoor heb je een uur oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Het staat vast tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunette.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
25: Goedemorgen, dit is onze eindsprint voor deze donderdag, de 3e september. Spelers die hun eigen spelersmakelaar zijn. Bestaan ze? Ja, we hebben zometeen twee voorbeelden hier op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, goedemorgen. Donderdagochtend, 3 september. Ik zeg goedemorgen tegen Nick Simon. Hij komt uit Nijmegen. Hij heeft een berichtje gestuurd via de app en volg zijn voorbeeld, zou ik zeggen. Hij schrijft met een vrachtwagen vol verf op weg naar Tiel. En lekker luisteren naar GPR Sportradio. En zegt hij, PSV winterkampioen. Nee, dat is natuurlijk NEC. Groeten van Nick Simon uit Nijmegen en succes. Jij succes. En ze zeiden vroeger altijd bij van die truckerprogramma's, hou de glimmende kant boven. Doe dat dan ook, Nick, hè, met je vrachtwagen. Maar ja, als je ook een leuke reactie wil sturen nog. Wij hebben gezegd, PSV wordt lachend winterkampioen.
1: Winterkampioen, ja.
0: Je kunt reageren nog altijd.
1: Zeker. Doe dat vooral via de app. Hebben wij een groene knop, de WhatsApp-knop aan de rechterkant. En je kan dat natuurlijk ook doen via de website. Dat is gprsportradio.nl.
0: En je bent een vermelding waard in deze ochtendshow, sowieso. In Argentinië wordt komend weekend een bijzonder eerbetoon gehouden voor Lionel Messi. Alle wedstrijden in de nationale competitie zullen in de 10e minuut tijdelijk worden stilgelegd. En die actie volgt op de aankondiging van Messi, die afgelopen maandag bekend maakte te stoppen als international voor zijn land. En met het collectieve applaus, want dat komt er dan ook bij, willen de Argentijnse clubs en supporters hun dankbaarheid tonen voor zijn indrukwekkende carrière en natuurlijk zijn bijdrage aan het nationale elftal gedurende vele jaren. Ik weet zeker dat dat mooie geluiden en beelden gaat opleveren.
1: Dat kan niet anders. En verder hebben we in voetbal natuurlijk Viking FK, de tegenstanders van onder andere Feyenoord en PSV in de Champions League. Daar is Romano Postema de spits en die krijgt stevige concurrentie. Ze hebben zich namelijk versterkt met de 26-jarige spits Erik Botheim. Die hebben ze teruggehaald, waardoor de strijd om de basisplaats wel er eentje gaat worden.
0: Ja.
1: En hij zegt zelf ook dat hij zich echt nadrukkelijker moet bewijzen om de basisplek te verdienen.
0: Outfit van FC Groningen, die redelijk succesvol daar was in de punt van de aanval. Over wel wisselend succes, Sidney van Hooijdonk. Ik kondigde net al aan dat we twee voetballers hebben die zichzelf een beetje als zaakwaarnemer in de markt zetten. Gisteren hadden we Cedric Hatenboer. Die zegt, ik heb op dit moment geen zaakwaarnemer. Ik ben zelf maar eens even in contact getreden met Sparta. En heb ook zelf de onderhandelingen gedaan. Dat is op dit moment beter voor mij. Niet helemaal zonder zaakwaarnemer, maar wel een mooi voorbeeld van iemand die zelf initiatief neemt. Die is de nieuwe spits van PEC Zwolle. Dat is Sidney van Hooijdonk. Sidney van Hooijdonk speelde in Portugal. En had daar toch wel het gevoel dat hij weg moest. En daar ging hij zelf toch maar eens over nadenken. En nam het initiatief tot een transfer. Hij is terechtgekomen bij PEC Zwolle. En hij vertelt eens hoe dat nou is gegaan.
2: Ja, zeker. Helemaal in de veronderstelling dat ik morgen weer aan de bak moet.
0: Dat is Botik van de Zandschulp. Nee, deze moest ik
2: eigenlijk hebben. Vanuit mezelf. Ik wist al wel langere tijd dat de kans groot was dat ik zou vertrekken. Nou, dat wilde de club in ieder geval zijn overgenomen. En die wilde van mijn contract af. Ik wilde niet zomaar weg. En de dingen die kwamen waren eigenlijk geen dingen waar ik blij van werd.

0: Dus toen op een gegeven moment dacht ik eigenlijk, denk zaterdagavond, dacht ik ja, als ik ook verhuurd zou kunnen worden, dan ja, Nederland zou dan ook gewoon kunnen. Dus toen eigenlijk ging ik zelf eens kijken in de Eredivisie, wat zijn nou opties waar ik zou bij kunnen passen en wat voor de club goed zou kunnen zijn. En toen zag ik Zwolle. Heb ik eigenlijk via het nummer van Gerry Halmstra gevraagd. En de volgende dag in mijn zaakwaarnemer een berichtje gestuurd. En eigenlijk 24 uur daarna was alles rond.
1: Nou ja, zo passief is dat niet. En goed gedaan ook. Ja,
2: heel bijzonder verhaal eigenlijk.
1: Dat vind ik ook. Ik vind het een leuk verhaal ook. Dat hij zeker zelf denkt, nou ja, waar zou ik terecht kunnen? Hé, die Gerry Halmstra, die moeten we gewoon even spreken. En dan laat hij zijn zaakwaarnemer uiteindelijk wel een berichtje sturen. Maar nou, het ziet er toch verder fantastisch uit.
2: Ja, zo zie je. Het kan zomaar.
1: Het kan zomaar. En Cedric Hatenboer hadden we ook. Al zo zie je toch dat er voetballers zijn met initiatief. Hè? Zijn we gewoon blij om. Dit is GPR Sportradio met nou ja, zometeen nog wat laatste sportnieuws ook. En als je wil reageren, even doen hè, via de app. Vinden we leuk. Groene knop, zowel bij de app als bij de site. Het is kinderlijk eenvoudig. En geef even aan. PSV wordt lachend winterkampioen. Vinden wij allebei, toch?
2: Nou, dat lachend heb jij ervan gemaakt.
1: Oké, dat is
3: GPR Sportradio.

0: BNR Sportradio met Chaka Khan en Rufus. En Ain't Nobody. We gaan hard richting Rick van Veldhuizen. Hij is er straks. Koffie en Classics hier op GPR Sportradio tussen 10 en 12. Wij moeten nog even het bureau schoonvegen. En er liggen nog wat dingetjes. Loting is verricht voor de World Series of Darts Finals in Amsterdam. De titelverdediger is Michael van Gerwen. En de in vorm verkerende Wessel Nijman. Zij hebben op papier een gunstige loting getroffen in de eerste ronde. Danny Noppert daarentegen. Het is altijd nog maar kijken natuurlijk hoe de vorm van de dag is. Maar die wacht een aanzienlijk zwaardere opgave om de volgende ronde van het toernooi in de hoofdstad te bereiken. En dan atlete Femke Broedersbol. Ze zal samen met 6 andere Nederlandse atleten afreizen naar Brussel voor de finale van de Diamond League. Deelname van de 7 atleten aan dit prestigieuze eindtoernooi van het atletiekseizoen is daarmee bevestigd. Het hing al een tijdje boven de markt. Voor Broedersbol en de andere Nederlanders is dit de climax van een lang seizoen waarin ze zich hebben weten te kwalificeren voor de eindstrijd. Ja, en in Brussel zullen ze dan strijden om de eindoverwinningen in hun respectievelijke disciplines tegen de wereldtop. En het leuke is, daar staan centjes tegenover. Hè? Dat zijn de commerciële dingen.
1: Zeker, ja.
0: Dus daar kun je eigenlijk een beetje je eer en metaal ten gelde maken. Dat is ook lekker.
1: En dan even naar het vrouwenvoetbal. Geen Champions League voetbal dit seizoen voor de vrouwen van Ajax en PSV. Beide clubs zijn helaas uitgeschakeld in de laatste voorronde. PSV moest thuis een 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaken. Maar kwam helaas niet verder dan 1-1. Liz Rijsbergen maakte de Eindhovense treffer. De uitschakeling kwam bij PSV hard aan.
2: Ja, super dichtbij. En dit is gewoon balen. We hadden zo gedroomd van die Champions League. En dan moeten we nu onze droom aanpassen. En dat is gewoon echt balen. Maar we moeten gewoon echt goed samen blijven nu.
1: Dat was Janice Kaiman, de aanvoerder van PSV. En Ajax stond na de 0-2 thuisnederlaag tegen Real Madrid voor een nogal lastige opdracht. In Spanje kwam Ajax dankzij een prachtige volley van Katja Snoeys nog wel op voorsprong. Maar Real draaide de wedstrijd om en won in de slotfase nog met 2-1. Daardoor staat er voor het eerst sinds het seizoen 2022-2023 geen Nederlandse club in het hoofdtoernooi van de Champions League voor vrouwen. Maar er was natuurlijk ook goed nieuws. Feyenoord maakte tegen Anderlecht een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd ongedaan. De Rotterdammers wonnen met 3-1 en gaan bij hun Europese debuut dus een ronde verder.
0: En dat is in de Europa Cup, hè, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, ja. En Ajax, PSV en Feyenoord gaan nu verder in de Europa Cup. Ajax en PSV die zullen daar dus sowieso in spelen. En we hopen natuurlijk voor het Nederlands voetbal dat Feyenoord dat ook doet.
0: Aansluiten maar!

0: mooi. Ik vind dit eigenlijk net twee werelden, hè? Coldplay en BTS, maar goed. My Universe. We zijn klaar met deze ochtendshow, maar we gaan gewoon door natuurlijk. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn we er met GPR Sportradio. Rick van Veldhuizen is er zometeen direct na het nieuws van 10 uur. En hij praat je weer bij over het meest actuele sportnieuws. Fijne donderdag.
1: Ja, hele fijne dag.
0: Zullen we morgen doen weer?
1: Morgen zijn we er gewoon weer.
0: 6 uur erbij, hè? Alsjeblieft.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De bewoner mag er 2 weken niet komen, hij zou crimineel zijn. In 2019 werd het huis ook gesloten, toen was er een drugslab gevonden. En vorig jaar ging het huis een aantal weken dicht nadat erop geschoten was. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van 3 euro gaat doorbreken. De controle van het zwemwater in de natuur moet beter, vindt Natuur en Milieu. Er wordt nu alleen gecontroleerd op blauwalgen en bacteriën, maar niet op PFAS en andere stoffen, terwijl die overal in het water zitten. De Loosdrechtse plassen bijvoorbeeld bevatten 10 soorten schadelijke stoffen, blijkt uit een test. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet, meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen snel korter. Je hebt nog wel een kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Rotterdam voor de Benelux-tunnel. Er zijn een paar rijstroken dicht door een pechgeval. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat bij Geldrop een pechgeval. Daardoor heb je daar bijna een half uur oponthoud. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn sta je bij Epe 10 minuten in de file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je ook nog 10 minuten oponthoud. Dat is voor knooppunt Oude Rijn.
4: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
9: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
14: Nu met de Gamma Voordeel.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
4: Ja, het Nederlandse vrouwenvoetbal die heeft gisteren toch een stevige Europese reality check gekregen. Ajax en PSV missen de Champions League. Je hoort het ook al bij Ronald van der Geer. En Feyenoord redden ondertussen juist zijn Europese avontuur. Hey.

0: The First Last Eternity. Joh, de snap. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Een hele goede donderdagmorgen, 3 september 2026. Tweede uur van dit uur gaan we praten met Jack Ploy. De rechter en linkerhand van Olaf Mol, dat straks hier. Laten we beginnen met iets dat gisteravond een beetje tussen al het transfergeweld dreigde te verdwijnen. Nederland krijgt geen Ajax en geen PSV in de league-fase van de Champions League voor vrouwen. Ajax had thuis al met 0-2 verloren van Real Madrid. Gisteravond in Spanje kwam Ajax via Katja Snoes wel nog even op voorsprong. Even lekker dus nog iets mogelijk, maar Real Madrid draaide dit om na rust. Het werd 2-1. En over twee wedstrijden dus 4-1 voor Madrid. Ajax gaat verder in de Europa Cup. PSV had een vergelijkbare zaak. Thuis verloren met 0-1 van het Deense HB Kuggen. En gisteravond in Denemarken werd het 1-1. Lisse Rijsbergen maakte de gelijkmaker, maar de tweede treffer die PSV nodig had kwam er dus niet. Ook PSV gaat daardoor verder in de Europa Cup. En dan is het interessant om even naar de derde Nederlandse club te kijken. Want na de 2-1 nederlaag bij Anderlecht won Feyenoord gisteravond op Varkenoord met 3-1 en plaatste zich daarmee voor de volgende ronde van de Europa Cup. Mooi. Dus Europees vrouwenvoetbal vanochtend ziet er als volgt uit. Ajax ligt eruit bij de Champions League. Idem PSV. Feyenoord gaat door daar waar ze begonnen, namelijk in de Europa Cup. Tenminste, daar proberen ze voor op te gaan. Ja, en dan voor PSV is het extra zuur, omdat ze over twee wedstrijden bepaald niet zijn weggespeeld. Maar uiteindelijk telt in Europa natuurlijk altijd maar één ding: doorgaan. En dat besef overheerst nu ook bij Janice Kaiman.
3: Ja, super die ik ben. Dit is gewoon balen. We hadden zo gedroomd van die Champions League en dan moeten we nu onze droom aanpassen. En dat is gewoon echt balen, maar we moeten gewoon echt goed samen blijven nu.
0: En daarmee zitten zowel de vrouwen van Ajax als die van PSV een niveautje lager dan waar ze deze zomer op hadden gemikt. Alle clubs komen nu dus uit voor de Europa Cup. Maar goed, wij hopen dat daar dan eventueel mooie resultaten gaan ontstaan. En wij zijn van GPR Sportradio.

0: Huey Lewis en the News en Hip to be Square. Maken we dat in ons leven allemaal niet een klein beetje mee, deze situatie?
1: GPR Sportradio.
0: Eigenlijk als we jong waren, waren we rebels. En daarna lopen we netjes in de pas. Alhoewel, bij de radio zijn we vaak weer net iets anders. Even wat korte berichten. Een dartsbericht, een basketbalbericht en gewoon het bericht over het weer. Want ja, het is toch ook even anders geworden vandaag. Noah Lin van Leuven heeft gisteren een 9-darter gegooid tijdens de Modus Super Series in Portsmouth. Met 9 pijlen dus 501 punten gooien en uit zijn. De perfecte leg. En daarmee is ze de eerste Nederlandse vrouw die tijdens een live-registratie een 9-darter weet te gooien. Pas de derde vrouw ter wereld die dat heeft weten te presteren. Opmerkelijk genoeg verloor ze de wedstrijd wel. Waarschijnlijk ze ondersteboven van die 9-darter tegen Daniel Klozen. Het werd vervolgens 4-2. Dus, historisch schrijven en toch verliezen. Ja, ook dat kan alleen bij darts, mensen. En dan, dit is groot nieuws in Amerika. De NBA straft de Los Angeles Clippers na onderzoek met betrekking tot het omzeilen van de salarisregels, de salary caps. De straf is $30 miljoen boete. Eigenaar Steve Ballmer is een jaar geschorst en misschien wel pijnlijker. De 5 eerste ronden van de draft picks die raken ze kwijt daar bij de Clippers uit LA. Het onderzoek draaide om een sponsorconstructie rond sterspeler Kawhi Leonard, die volgens de NBA feitelijk extra betaling buiten het salarisplafond opleverde. De Clippers bestrijden deze conclusie. $30 miljoen boete, bedoel, dat is één ding. Maar dan ook nog eens even 5 toekomstige toptalenten niet te mogen kiezen. Ja, daar kun je een club jarenlang mee beschadigen. Dat mag duidelijk zijn. En ja, het weer is tegenwoordig ook topsport. Het gaat alle kanten op, je moet je constant aanpassen. Vandaag is het wisselvallig. Vanochtend bewolkt met af en toe wat motregen of regen. Later breekt de zon op sommige plekken door. Vanmiddag ongeveer 20 tot 22 graden. De wind draait naar het westen en is aan zee vrij krachtig tot krachtig. En dat laatste is voor de ZLM-tour vandaag bepaald niet onbelangrijk. Vanmorgen trouwens even een waarschuwing. Het KNMI heeft voor de ochtend, morgenochtend dus, in het westelijk kustgebied code geel aangekondigd vanwege windstoten tussen de 75 en 90 km per uur. Houd daar dus rekening mee. Wij zijn GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
6: Yes!
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
5: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl.
12: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
13: Ik heb hier de biefstuk Bali.
14: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
13: Geniet ervan.
12: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
15: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Gun jezelf een Holland America Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
20: Nu halen, hè? Dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
21: Fans van voordeel.
23: Aldi.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari.
0: Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog een paar files over van de ochtendspits. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven door een autobrand. Op de A67 in Brabant staat een vrachtwagen met pech van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Gelderop heb je ook een half uur tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. En je hebt een kwartier vertraging op de N35 van Zwolle naar Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
3: Zometeen de man die echt heel veel Formule 1-historie met zich meedraagt, maar ook de kijk heeft op wat er dit weekend gaat gebeuren op Monza. De linker en rechterhand van Olaf Mol. Inderdaad. Zometeen Jack Ploy. Hier bij GPR Sportradio.

0: Sam Hunt en Take Your Time. Dat is precies wat we gaan doen. Precies iets wat we graag willen doen met de gast die we iedere ochtend proberen uit te nodigen. Vandaag is dat Jack Ploy. Een goede donderdagmorgen, Jack.
1: Goedemorgen deze morgen.
0: Goedemorgen, wat een gezelligheid al, nu al. Het is zo dat wij ruim voor de Grand Prix van Monza staan. Ik zit even te kijken in de annalen van Monza, maar daar staat ook in opgenomen dat in 1998, en dat voel je me waarschijnlijk al aankomen, of niet?
1: Nee.
0: In 1998 vroeg ene Olaf Mol aan jou.
1: Oh, ja.
0: En volgens mij is het bijna op dezelfde datum. Zou jij misschien in de pits willen gaan staan? En zou jij dan af en toe even willen vertellen wat de situatie is? En volgens mij is toen het moment begonnen, dus zeg maar 28 jaar geleden, dat jij, ja, toch een zeer voornaam mens bent geworden in de Formule 1 in Nederland, of niet dan?
1: Ik zou het wat willen downgraden. Voornaam vind ik wat overdreven, maar ik was in de pits. Dus Olaf vroeg aan mij, wil je hier blijven?
0: Ja.
1: Ik was in de pitstraat vanwege het feit dat we met het team van Frans Verschuur uit Nijmegen een Europese race reden.
0: Ja.
1: En ik was daar in de pitstraat in Monza. Inderdaad, het was echt een feest. En nadat de support races, want zo heten die races die voor in het voorprogramma mogen rijden van de Formule 1, als die klaar zijn, wordt die hele pitstraat altijd helemaal leeggeveegd. En moet iedereen eruit die er niks te zoeken heeft. En daar hoorde ik dus bij. Maar ik dacht van, die kans krijg ik nooit meer om in de pitstraat van de Formule 1 te zijn. Dus ik heb mezelf verstopt in de wc bij Williams. Bij het team van Williams.
0: Ja.
1: Dus ik ben daar in de wc gaan zitten en gewacht tot die gasten voorbij waren die pitstraat gingen schoonvegen. En toen ben ik gewoon weer terug in die pitstraat gaan staan. En dan ben ik gewoon gaan wandelen. En ik had natuurlijk een shirt aan van Team Verschuur. Dat als je van ver kijkt, daar zitten ook allemaal stickers op met Shell, weet ik veel, noem ze allemaal maar op. Dus het lijkt alsof ik dan ook bij die Formule 1 hoor. En ik daar mijn pas had ik zo tussen mijn knoopjes geduwd. En ja, dat de mensen ook van een afstand niet konden zien van, hé, die pas hoort hier helemaal niet. Dus ik denk, jongen, nou, dit was geweldig. Dit is Jack in de snoepwinkel, fantastisch.
0: Ja, je was toen toch al volgens mij ergens in de 40. Dus je zou denken, oké, dit is een qua jongensstreek van iemand die net als student klaar is. En je kon in feite ook goed studeren, heb ik altijd begrepen.
1: Volgens mij was ik net iets jonger. Ik dacht dat het net half 30 of zo, zoiets, 30, 35.
0: Maar goed,
1: zoiets.
0: Je was volwassen genoeg.
1: Ja, absoluut. Dus ik was helemaal aan het genieten. En ik had zo'n camera bij. Nou, de jonge luisteraars weten helemaal natuurlijk niet wat een fototoestel is.
0: Nee.
1: Maar dat is de voorganger van een telefoon, zeg maar.
0: Uitgevonden ook door Alexander Graham Bell.
1: En er zat zo'n mooi telelensje aan, dus zo'n X's. En jongen, ik stond echt helemaal stiekem foto's te maken. En fantastisch. En toen kwam dus het moment dat Olaf Mol op mijn schouder tikte van, what the fuck doe jij hier? Je mag hier helemaal niet zijn.
0: Ja.
1: En toen zei ik ook echt, mijn eerste reactie was, nee, niet doen, man, niet doen. Ze flikker gaan maar eruit hier, niet doen.
0: Ja.
1: En toen zei hij, maar dat is geweldig, ben jij hier de hele dag? Ik zeg, als jij dat wil, dan ben ik hier de hele dag.
0: Ja,
1: maar toen zei hij echt legendair, daar is het wel begonnen allemaal, heb je absoluut gelijk.
0: Ja, nee, precies. Dus dat wil ik je toch even in herinnering brengen, dat je toch een kleine 30 jaar al bezig bent. En dat Monza voor jou toch eigenlijk de aanvang is voor iets wat je daarna bent geworden. De rechter en de linkerhand van Olaf Mol.
1: Ja, nee, absoluut. Absoluut. En ik denk er nog heel veel. En precies wat jij zei, vanmorgen was ik natuurlijk nog even aan het kijken. Laatste nieuws, even wat gebeurt er. En toen zag ik allemaal prachtige foto's. En dan komt dat moment absoluut altijd terug.
0: Ja. Maar ben je echt zo'n wanker geweest, of niet?
1: Wat is een wanker?
0: Een wanker is wat de Engelsen hebben over iemand die heel graag iets wil bereiken. En dan echt heel erg hinderlijk iedere keer, zeg maar, in de nabijheid van de plek waar hij heel graag zou willen werken, gaat zichzelf...
1: Nee, absoluut niet. Want ik wilde er helemaal niet werken. Nee, want ik was gewoon lekker met andere dingen bezig in mijn leven.
0: Ja.
1: En dit was voor mij een mooie uitlaatklep om samen met andere gasten een team te bouwen. Want dat vond ik het allermooiste op dat moment.
0: Okay.
1: Met Team Verschuur waren we met een heleboel gasten. Op Nederland waren we in eerste instantie eigenlijk helemaal niks. Waren we veldvulling.
0: Ja.
1: Maar toen gingen we opeens wat leuke dingen bedenken, waar ik zelf ook aan mee gedacht heb. Gingen we wat trucken bedenken om de auto illegaal sneller te maken, zonder dat de technische commissie dat kon vinden. En toen gingen we opeens winnen. Toen werden we dus ook Europees kampioen met een illegale truc die ik mee bedacht heb.
0: Oké, okay, wil je daar nu over uitweiden? Wil je dat eerlijk gaan vertellen? Wat was dat dan?
1: Ja, we hadden de turbodruk hadden we illegaal verhoogd.
0: Ja.
1: En het is echt een bizar verhaal. Daar gebruikten we een remkabeltje voor van de voorremmen van een fiets.
0: Okay.
1: En die deden we onder het dashboard.
0: Ja.
1: Bij Frans naar de motor toe. En dan hadden we een klein gaatje geboord in de turbopin. En dan deden we de turbo op veel te hoge druk, wat niet mag. Hè, want je hebt een maximale turbodruk die toegestaan is.
0: Ja.
1: Maar dan deden we daar dat pinnetje in. Dus Verschuur, die reed de hele race met een veel te hoge turbodruk. Waardoor die gewoon iedereen bij het uitkomen, bij het assureren, iedereen zo zoek reed. Dus die Italianen die riepen al dat wij illegale turbodruk hadden. Maar wat gebeurt dus als je over de finish rijdt, trekt Frans Verschuur dat kabeltje onder zijn dashboard vandaan, stopt dat in zijn overal, ritst ze overal dicht. En die auto wordt voor technische controle aangeboden. En ze kunnen dus niks vinden.
0: Oké. Okay.
1: Want ja, die turbodruk omhoog. Ja, geen idee. Ik ben een keer met mijn wielen losgegaan. Ja, weet ik veel hoe die turbodruk op 1,2 komt. Geen idee. En ze kunnen dus niets bewijzen.
0: Nee.
1: Ze kunnen alleen maar zien dat die druk heel omhoog geweest is. Dus ja, fantastisch. En het leuke is, als je volgens mij kun je die, is die foto wel van internet gehaald. Maar Frans heeft hem thuis hangen. Op zijn bureau,
0: ja.
1: Zie je Frans juichen met de beker dat hij Europees kampioen wordt. En je ziet die fietskabel uit zijn overal hangen.
0: Maar is dit verjaard of niet? Ik bedoel dat jullie met terugwerkende kracht al jullie bekers kwijt zijn?
1: Nee, ben je gek, man. Wel gek, 25 jaar geleden. Maar we hadden nog veel meer leuke dingen bedacht. En de Italianen ook. En ik weet nog heel goed, daar in Monza kwamen de Italianen s'nachts bij ons in de tent. En die probeerden de wieldruk achter los te draaien. Dat als Verschuur een keer heel hard zou remmen, dat hij uit de bocht zou vliegen. Dus er werden allerlei toestanden op dat niveau. Hè?
0: Mafia.
1: Waar hebben we het over? Ja. Ja, dat werd allemaal gedaan. En wij waren er allemaal om het te doen. En ik zelf ook. Ik heb zelf ook meegemaakt. Ik weet nog zelfs een keer in België. Reed Frans Schuur met een illegale nokkas.
0: Ja.
1: En de technische controle nam overal de tijd voor altijd. Van, dan moesten de remmen er weer af. En dan moesten die wel. Maar ze hadden nog nooit gezegd na een overwinning. Haal je motor maar uit elkaar.
0: Oké. Okay.
1: Want dat kost gewoon
0: dat
1: 3 uur.
0: Veel tijd.
1: En,
0: ja.
1: Dat veel te veel tijd. Dus, maar verdorie, zeg, wij reden met een illegale nokkas. Zegt die technische keuring, ik wil die nokkas zien.
0: Oh.
1: Die was dus getipt door de Italianen.
0: Ja.
1: Dus ja, iedereen in paniek. En mijn vriendje van het team, de hoofdmonteur van Verschuur, die is wat zenuwachtig.
0: Ja.
1: Als die jokt, dan zie je dus van boven naar beneden dat die jokt.
0: Ja. Ja.
1: En dus Frans zegt tegen mij, ik heb weer een klusje voor je. Dus oké, okay, nou, ik met een tijltje met zwarte gebruikte olie.
0: Ja.
1: En onderin die olie, wat je dus niet kon zien,
0: ja,
1: ligt de goedgekeurde nokkenas. Die we wel verwarmd hadden.
0: Ja, ja.
1: He, dus die lag in warme olie en die nokkas hadden we wel warm gemaakt. Dus ik loop met een tijltje, met een pasje, probeer ik bij de technische keuring te komen. Mag niet. Want mijn vriend, die de hoofdmonteur is van Verschuur, die zit aan die auto te sleutelen.
0: Ja.
1: Maar ik zeg, yes, but it is absolutely necessary and he needs this. En zoveel mogelijk slap Engels, want die Italianen die snappen er allemaal geen reet van.
0: Nee.
1: Dus ja, absolutely necessary and he needs this.

0: knokkaas die ik meegenomen heb. En haalt hem zo. Zo, nou, hij is nu een beetje afgekoeld hoor. Zo, nou, hij legt hem zo neer ter beoordeling. En we zijn goedgekeurd.
1: Prachtig verhaal, Jack. We praten zo meteen even verder.

0: Flaming Fisher, Rise to the Occasion. We waren net in een goed gesprek met Jack Lloyd. Goede donderdagmorgen gesprek. We zijn nog niet eens toegekomen aan de actualiteit. Maar man. Je had gewoon een boek kunnen schrijven, Jack.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh, nee, er komt alles erboven. Je zit het nu gewoon te vertellen op de Nationale Radio. Verder alles goed.
1: Bij onze vrienden. Ja. Bij Sportradio. Bij GBR Sportradio. Dan durf ik het wel te vertellen.
0: Oké, goed zo.
1: Maar zo hebben we nog veel meer mooie verhalen.
0: Ja, kijk, dit soort dingen, dat mis ik af en toe. Want als ik jou hoor, dan gaat het vaak over het laatste info die hier is te melden over een Formule 1 race die aanstaande is, overigens.
1: Ja.
0: En ik denk dat ze bij Maranello ook helemaal in extase zijn. Zitten ze te wachten totdat ze kunnen. Want er gaat veel gebeuren dit weekend, hè? Ik bedoel, ja, Ferrari heeft een nieuwe... Ja, eigenlijk roepen ze dat allemaal iedere keer weer. Dat ik denk van, op een gegeven moment wordt het ook gewoon... We hebben nieuwe updates en nieuwe livery hebben we ook. Maar ze zijn daar ook om te eren dat 30 jaar geleden... Schumacher natuurlijk ook iets te magistraals deed.
1: Ja, absoluut. En dat is echt bizar als je die beelden ziet. Hè? En dan zie je die jongens op dat plein met al die fans. En dan zie je de shirts die ze aan hebben met die 7 sterren achter op hun rug van de wereldkampioenschappen van Michael Schumacher. Als je kijkt naar de livery die ze, de pakken die ze aan gaan doen dit weekend. Met die herkenbare 2 witte strepen van Schumacher erop. Met het logo van Schumacher erop. Ja, dat is wel echt goed gedaan hoor. Maar waar ze het meeste naar uitkijken

0: is de nieuwe turbocharger die ze hebben gebouwd.
1: Ja.
0: Die gaan ze dit weekend gebruiken.
1: Okay.
0: En dat zou kunnen betekenen dat ze... Want ze zitten natuurlijk al twee podia, zitten ze er niet bij.
1: Ja.
0: En dat zou natuurlijk geweldig zijn als ze voor hun eigen tifosi... wel weer een beetje in de buurt van het podium kunnen komen.
1: Ja, want ja, er is natuurlijk veel aan gelegen. Het is de thuiswedstrijd van Ferrari. Alles ja. al heel erg Ferrari-rood kleuren daar. Ja. Maar ik zie ook dat de liefde voor Schumacher nog steeds heel groot is. Wat ik me altijd afvraag... is hoe bestaat het toch dat de man tijdens een ski-ongeluk... op jammerlijke wijze in een situatie is beland... dat hij eigenlijk niet meer toonbaar is... maar dat hij ook al die tijd gewoon uit het beeld is geraakt? Hoe is dat mogelijk?
0: Nou, dat is ook wel een heel speciaal moment geweest. Schumacher had een eigen persdame, Sabine Kaim. Die liep altijd overal mee. Ik weet niet of je nog kunt herinneren... als ik interviews met hem deed... was er altijd een mevrouw bij met zo'n recordertje. Die nam die gesprekken op. En als je dan de verkeerde vraag stelde... werd je op je vingers getikt. Of als het te lang duurde... dan tikte ze ook op je hand van het klaar nou.
1: Ja.
0: En Sabine Kaim, die heeft ooit in een persconferentie huilend... ons allemaal, alle Formule 1 persen waren allemaal bij elkaar... was muisstil in die zaal. Heeft ze ons gevraagd... of wij als Formule 1 pers wilden respecteren... pas berichten naar buiten te brengen over Schumacher... als zij ze met ons zou delen.
1: Ja.
0: Of wij dat aan haar plechtig wilden beloven.
1: Ja, wat denk je
0: zelf? Dat hebben wij allemaal gedaan.
1: Toch wel?
0: Ja.
1: Dus jullie hebben meegewerkt aan de mysterie rondom Schumacher. Maar weet jij iets meer over Michael Schumacher dan?
0: Ja, we weten natuurlijk iets meer. Wij horen natuurlijk de geruchten. We horen natuurlijk via het team van Ferrari. Ik hoor van Charles Leclerc hoor ik af en toe wel eens wat. En van die hoor ik wel eens wat. Vroeger was Jean Todt. Die was een goede vriend van Michael. Die ging daar vaak naartoe. En dan lekte er wel wat dingetjes uit. Maar dat kun je natuurlijk nergens checken.
1: Nee.
0: Dat zijn allemaal geruchtjes. En ja, we hebben natuurlijk afgesproken om daar verder niks over te zeggen. En dan vind ik, dan moeten we ons daaraan houden.
1: Oké. Okay. Maar het gaat goed met hem?
0: Ja, wat is goed. Ja. Hij leeft nog.
1: Oké, dat zegt genoeg.
0: Ja.
1: Terug even naar de race van dit komend weekend.
0: Yes.
1: Er zijn er heel velen die hun contract hebben verlengd, want dat deed Max ook. Er zijn er velen die weer melden dat ze updates hebben, dat ze spannende dingen gaan doen. Er zijn mensen met een historisch verleden die zoiets hebben van... ja, maar wat er hier ook gaat gebeuren, wij moeten dit podium rood laten kleuren dit komend weekend. Wat verwacht je eigenlijk zelf van deze editie van Monza 2026?
0: De belangrijkste informatie die ik tot nu toe heb gekregen... is dat Isaac Hadjar nog steeds niet instapt naast Max.
1: Nee.
0: Dus dat is treurig.
1: Ja.
0: Ik vermoed dat hij ook de volgende race volgende week in Madrid er ook niet in zit.
1: Madrid.
0: En dat opent wel weer wat voor Yuki Tsunoda. Die stapt dus weer in het stoeltje van Liam Lawson die naast Max zit.
1: Ja.
0: Maar het meest verrassende eigenlijk wat ik vind rondom het Red Bull Racing verhaal... is dat Max de eerste vrije training niet rijdt.
1: Ja, dat wordt een Japanner.
0: Ja,
1: ja.
0: Iwasa. En ik denk, waarom doen ze dan niet Lawson uit de auto en Max? Dus ik vond dat wel een beetje verrassend. Ik heb mijn vinger er ook nog niet achter waarom dat is.
1: Nee.
0: Maar misschien hebben ze gedacht, we geven... Liam Lawson nog even wat meer ervaring in de auto.
1: Ja, maar is dat nodig? Ik bedoel, de focus ligt toch op Max?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar kijk, je gaf het net heel mooi aan... hè, dat die stoelendans is een beetje weer aan het rondkomen.
1: Yep.
0: Maar dat heeft eigenlijk Max zelf weer ingezet. Hè? Max is degene die daarmee begon. Die heeft gezegd, oké, ik blijf tot 20-30 punt.
1: Ja.
0: Nou, toen ging Lando opeens tot 20-30. Want daar was natuurlijk ook even een gesprekje geweest. Of daar nog wat mogelijkheden waren. En hup, meteen bij Williams, hup, meteen. Dus Max is degene geweest die ervoor gezorgd heeft... dat iedereen nu weer opeens een plek gaat vinden. Dat is ook wel heel bijzonder.
1: Ja, toch?
0: Maar wat verwacht ik dit weekend? Ja, ik hoop zo dat Ferrari mee gaat doen. Dat zou zo leuk zijn als we en Red Bull Racing... want dus vlak verstappen natuurlijk nooit uit. Hè. Dat hele team van Red Bull Racing komt echt weer dichterbij. Maak je geen zorgen. En dan gaat Ferrari en Mercedes meedoen. Ja, dan wordt het alleen maar leuker.
1: Ja, absoluut, absoluut. En is er nog zeg maar een Black Horse die zichzelf gaat manifesteren?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik Pierre Gasly de laatste tijd wel heel sterk vind rijden. Met een wat matige auto, maar wel een goede motor. Dus die Gasly, die kan zomaar ook opeens zeggen, piep, hier ben ik.
1: Ja.
0: Maar voor de rest, ik hoop dat Kimi Antonelli, en dat is natuurlijk ook best wel leuk drama in Italië natuurlijk. Want voor wie moeten de tifosi nu zijn?
1: Ja, ook een ding.
0: Moeten ze nou voor Ferrari zijn?
1: Of Mercedes? Ja, dat wordt een lastige. Er zal ook wel een bepaalde splitsing zijn. zijn.
0: Ja, dus... ja, maar ik denk wel dat als Kimi Antonelli wint, dat die tifosi enorm voor hem gaan juichen.
1: Toch wel, toch wel.
0: Dat denk ik wel. Ja,
1: één ding wil ik nog even van je weten. Misschien dat je daar ook antwoord op kan geven. Ik vind Max Verstappen de laatste paar maanden eigenlijk een beetje afwezig. Ik ken hem geconcentreerder. Ik ken hem dus ook meer gefocust. En ook meer met de wil om te winnen. Waar zit die berusting momenteel in? Is dat het feit dat hij zich heeft overgeleverd aan het feit dat Red Bull zijn karretje nog niet voor elkaar heeft? Of is er toch thuis iets aan de hand? En dat is het ook thuis. Want zijn meisje heeft wat verdriet over het kind dat ze samen niet hebben gehad. Speelt daar iets waardoor Max minder die focus kan maken, waardoor hij dus ook minder goed op dit moment presteert en zelfs domme fouten maakt, zoals over het wit rijden terwijl het nat is?
0: Ja, ik vind het wel een goede gedachtegang, maar ik heb hem toevallig zelf gezien.
1: Ja.
0: Ik was in Zandvoort, ik mocht een aantal interviews met hem doen voor Heineken. En ik vond hem echt nog wel gewoon gefocust, maar hij was gewoon hartstikke ziek.
1: Ja.
0: En hij vroeg ook aan mij van, joh, kan je alsjeblieft dit zo kort mogelijk doen, want ik voel me zo beroerd. En hij is wel gewoon op zijn werk verschenen. Nou, dat is natuurlijk al bravo, dat je dat gewoon doet. Hè. Je kan ook zeggen toedeloe, maar hij heeft zoveel verplichtingen en hij is gewoon gaan racen.
1: Ja.
0: Ik denk niet dat hij minder gefocust is.
1: Okay.
0: Dat denk ik niet.
1: Okay.
0: Ik denk wel dat hij zwaar teleurgesteld is dat hij niet mee kan doen voor overwinningen.
1: Ja.
0: Want zo is hij. Hij wil elke keer zo'n weekend aanvallen en gaan voor die overwinning. En als je dan na vrijdag of zaterdag merkt, want dat weet hij natuurlijk al veel eerder, dat voelt hij al veel eerder dan wij zien, van dit gaat hem niet worden. Ik ga deze niet winnen. Ja, dan dat slaat wel toe bij Verstappen.
1: Ja.
0: Die denkt, fuck, zeg, wat zit ik hier te doen, man? Ik wil meedoen over die overwinning en ik rij nu een beetje voor Jan Joker hier. En dat werkt wel heel sterk bij Max. Maar die fouten die hij maakte op Zandvoort heb ik ook nog nooit zien doen.
1: Oké. Okay. Nee, ik ook niet, maar ik vond het heel bijzonder. Ik heb dat destijds al als eerste geleerd toen ik mijn motorrijbewijs moest halen. Ja, dat flikt hier gewoon niet. Dat kreeg je op je donder.
0: Ja, maar goed, hij dacht wellicht, zo zei hij dat later ook, dat het droog was daar.
1: Ja, maar sliks en wit, dat verhoudt zich sowieso slecht.
0: Ja,
1: en als het maar een beetje nat is, dan ga je. Maar,
0: Ja, okay.
1: We moeten er helaas eind aan breien, Jack. Want ik kan volgens mij uit dat grote Jack Ploy boek ook nog heel veel meer dingen halen. De 1, 2, 3 voor dit weekend Monza. Wat gaat het worden?
0: Kimi Antonelli, Charles Leclerc en...
1: Verstappen?
0: Ja, toch maar Verstappen.
1: Ja, toch?
0: Okay. Ja, toch maar.
1: Lange rechte einde, dat wel, hè?
0: En die haalt toch weer ergens weer iets vandaan. Als die zich beter voelt. Ik heb hem nog niet gesproken. Ik heb nog geen appje. Ik heb zijn vader nog niet gesproken. Dus ik weet niet of die weer goed en beter in zijn vel zit. Dat is wel heel belangrijk.
1: Okay.
0: Maar laten we het gewoon doen. Dat hij dat podium gaat pikken. Dat is heel geweldig.
1: Staat genoteerd, Jack. Ik wens je heel veel plezier. Zit je naast Olaf dit weekend? Of zit je weer bij Zico?
0: Ja, ik zit naast Olaf in de studio. Live.
1: Ja, met alle respect voor alle mensen die je hebben waargenomen. Maar ja, dan is het duo weer compleet, om zo maar te zeggen.
0: Yes.
1: Oké. Okay.
0: Hebben we zin aan.
1: Jack, ik wens je nog een hele fijne dag.
0: Dankjewel, je ook een hele mooie donderdag.
1: Zie je. Hoi, hoi.

weet niet hoe het bij jullie zit, maar bij types als Jack Ploy kan ik altijd urenlang aan zijn lippen blijven hangen. Altijd die mooie verhalen van toen, vooral ook vaak uit de pits. En die achtergrondverhalen die je dan toch even meeneemt. En daarmee het plaatje van onder andere de Formule 1 een beetje meer completer maakt. Formule 1 natuurlijk, dit weekend de Grand Prix van Monza. En daar is het natuurlijk het Ferrari rood niet geheel onbelangrijk. Zometeen ben je terug met uur nummer 2.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt,

0: bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld, zegt het Centraal Planbureau na doorrekeningen. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zou wel zorgen voor een veel grotere uitstoot. De ouders van de tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief te zien krijgen die destijds is geschreven door artsen. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat 1 jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. Hij zou een veroordeelde crimineel zijn. Voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. In het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd doorgepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwater op peil te houden. Maar dat is nu stilgezet. De olie wordt eerst opgeruimd. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens heb je een kwartier vertraging voor de grens door controles. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven staat een auto in brand. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven kost dat je 1/2 uur extra. De rechterrijstrook is dicht.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
9: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes.
14: Gadver.
12: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
15: Lekker bezig.
12: Milner.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
15: Lekker bezig.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Deze week is het de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
20: Jij waarschijnlijk ook.
21: Iemand die je dierbaar is.
22: Of was.
20: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
22: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
23: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF,
0: Tegen kanker voor het leven.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
21: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
0: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
23: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
24: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is Tia van Jumbo.
23: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
27: Wat zijn we de afgelopen dagen toch enorm verwend met heerlijk weer. Vooral ook terrasjes weer als we nu naar buiten kijken. Tenminste hier, dan valt de regen verschrikkelijk hard naar beneden. Maar wij blijven vrolijk en zonnig. Zometeen meer over de wielersport hier.

0: Donderdagmorgen, 3 september 2026. Het is Cher op de radio en brief.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Tour update.
0: Ja, het is natuurlijk niet de Tour de France, het is de Vuelta. Maar ik heb al eerder uitgelegd, Vuelta staat eigenlijk voor de Tour. Qua, als je het dan letterlijk vertaalt, dus ook een Tour update in dit geval. Vandaag wordt het serieus, etappe nummer 12 in de Vuelta a España. En die gaat tussen Vera en Calar Alto. Dat is een afstand van 166,6 kilometer. Ik weet niet of ze dat zo bewust hebben gekozen, maar 666 is het getal van iemand die heel veel mensen met bijbelkennis niet leuk vinden. Dus dan wordt het waarschijnlijk ook een helse etappe. Maar vooral ruim 4400 hoogtemeters. De Alto de Bellifique, die is 13,1 kilometer aan ruim 7%. En daarna de slotklim naar het observatorium Calar Alto. Dat is bijna 17 kilometer omhoog. En de finish ligt boven 2000 meter. Erik Mas begint in het rood. En dan hebben we het over zijn trui. Het tenue dat aangeeft dat hij de nummer 1 is in het algemeen klassement. Vervolgde Roglic op 1.18, Gal op 1.39 en Only op 2 minuut 20. Gisteren won Matthew Brennan alweer zijn derde rit in deze Vuelta. Na een perfecte lead-out van Wout van Aert. Ja, vandaag wordt absoluut geen sprintersfeest, kan ik je vertellen. Vandaag moet Mas laten zien of hij de Vuelta daadwerkelijk zou kunnen gaan winnen of niet. En dan, ja, gaan wij terug in de tijd, lieve luisteraars. Naar 3 september 1967. En dan hebben we het over Heerlen. Het WK wielrennen op de weg. Dat ging toen over 265 kilometer. En aan de finish Eddy Merckx tegen Jan Janssen. Eddy Merckx was toen nog maar 22 jaar, maar versloeg Jan Janssen in de sprint en werd wereldkampioen. De Spanjaard Ramon Saas die werd derde. En dat is uitgerekend vandaag de dag, terwijl de ZLM Tour door Zeeland rijdt. Weliswaar een stukje van Heerlen en Limburg vandaan. 59 jaar geleden werd de kannibaal in Nederland dus wereldkampioen. En een Nederlander, Jan Janssen, werd toen tweede. En diezelfde Jan Janssen zou een jaar later trouwens iets heel bijzonders gaan winnen. Want hij werd toen de glorieuze winnaar van de Tour de France. Maar dat is dus een jaar later en dan hebben we het over 1968. Wij zijn GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Uit de categorie klassiekers is dit er eentje.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Marillion Hordy en Kaylee bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Dit kwam rond 9:15 vanochtend binnen. Saoedi-Arabië zet namelijk de volgende stap in zijn voetbalproject. De vier grote clubs van Saoedi-Arabië, Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad en Al Ahli, kunnen voortaan voor 100% in handen komen van investeerders. En tot nu toe moest nog een kwart van zo'n club bij een non-profit organisatie blijven. Maar dat hoeft niet meer. Het Staatsinvesteringsfonds, het PIF, het PIF dus, had bij deze clubs al 75% in handen. En nu kan dus ook het laatste kwart worden verkocht aan private investeerders of uiteindelijk opnieuw aan zo'n investeringsfonds. En dat is natuurlijk heel interessant, want Saoedi-Arabië probeert zijn voetbalclubs op termijn juist minder afhankelijk te laten maken van de directe staatssteun. Of zouden ze het geld dan toch nodig hebben voor andere zaken? Dat weet je niet. Maar goed, dat betekent meer commerciële inkomsten, professionelere besturen. Want ja, overheid blijft overheid. Buitenlandse investeerders en uiteindelijk clubs die economisch op eigen benen kunnen staan. Ja, als ik naar kijk, dan zeg ik, ja, je kunt natuurlijk van alles vinden van het Saoedische zandbak voetbalproject. Maar ja, één ding kun je ze moeilijk verwijten. Dat ze daar geen plan hebben. Ze hebben dat echt heel zorgvuldig opgebouwd. Weliswaar met belachelijk hoge bedragen. En er worden ook sommige Nederlanders die voetballen heel erg blij van. Maar ze worden wel een beetje aan ons zicht ontnomen. Dat is wel jammer. Maar ze kopen niet alleen spelers. Ze veranderen inmiddels ook de hele structuur waarin die clubs dus ook functioneren. Dus ook daar zijn ze bezig om heel langzaam toch weer een slag te maken. Het Saoedische voetbal blijft bijzonder. Maar hoor je ook hier bij GPR Sportradio.

0: Queen en It's a Kind of Magic bij GPR Sportradio. Het is vandaag donderdag 3 september 2026. En dit is toch wel een van de meest sterke sportverhalen van deze ochtend. Carlos Alcaraz die plaatste zich vannacht voor de derde ronde van de US Open in New York. Maar eenvoudig was het niet. De nummer 3 van de wereld verloor tegen de Portugees Jaime Faria. De eerste set verloor hij namelijk in 4-6. Daarna werd het natuurlijk wel voor Alcaraz 6-0, 6-3 en 6-2. Maar na afloop ging het nauwelijks nog over die overwinning van Alcaraz. Alcaraz begon vooral over de tenniskalender. Hij kwam pas op de US Open terug nadat hij door een polsblessure sinds april vrijwel niet had gespeeld. En hij zegt nu: ik wil nooit meer gedwongen 4 maanden thuis moeten zitten door een blessure. Dan neem ik liever zelf de rust. Hij kondigt daarom aan dat hij in de toekomst bewust langere periodes zal gaan overslaan. Misschien 1 maand of zelfs 2 maanden. Want, zegt hij, het is onmogelijk om alles te spelen. Sinds vorig jaar duren 7 van de 9 Masters 1000 toernooien inmiddels 12 dagen. Alleen Monte Carlo en Parijs hebben nog het oude, kortere format. En als een speler alle verplichte toernooien afwerkt, praat je volgens Alcaraz over ongeveer 40 weken aan tennis per jaar. En daar komt bij: Jannik Sinner ontbreekt op de US Open. Jack Draper ontbreekt ook. Holger Rune ontbreekt ook. João Fonseca ontbreekt. Allemaal met fysieke problemen. En Alcaraz zegt heel duidelijk: als de schema niet gaat veranderen, worden er nog meer blessures een feit bij alle topspelers. Ja, en ik vind het eerlijk gezegd nogal een signaal van Alcaraz. Want wanneer 1 speler klaagt, dan kunnen we zeggen: ja joh, plan je agenda heel even beter, want je zit nou heel erg veel te klagen. Maar in dit geval is het toch even net iets anders. De beste spelers van de wereld, en die dan ook op alle toernooien moeten verschijnen. Ja, en als je die gaat missen omdat hun lichaam de kalender absoluut niet aan kan, ja, dan ligt het misschien aan meer dan alleen die speler. Dan is er ook iets verkeerd in het complete systeem.
1: De spraakmaker.
0: Ja, die voelde je aankomen natuurlijk. De professionele tenniskalender moet korter, ook als dat betekent dat er toernooien moeten verdwijnen. Ben je het daarmee eens? Of ben je het daarmee oneens? Check even gprsportradio.nl of via de app. Dan vind je rechtsbovenin de mogelijkheid om even gezellig een WhatsApp te sturen. Laat ons even weten hoe jullie naar kijken, want we willen iedere week de beste spelers zien. Maar als dat ertoe leidt dat ze juist op Grand Slams geblesseerd ontbreken, dan schiet je ook een beetje je doel voorbij, lijkt mij. Laat maar even weten hoe jij er tegenaan kijkt. De professionele tenniskalender moet korter, ook als dat betekent dat de toernooien moeten gaan verdwijnen. Eens of oneens, zometeen jouw reactie hier bij GPR Sportradio.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
3: Zo.
2: Oh, wat een geld.
4: 50.000, potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Sea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
18: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
22: Koekoe.
23: Lulu.
22: Gek.
21: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
24: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
25: Simyo.
26: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
27: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
28: Wie was je aan de beurt?
29: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
28: Hit it!
30: Voor die

0: Oldewest 18+.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, tussen Zevenaar en de grens. Je hebt daar 20 minuten oponthoud door controles. De A50 van Arnhem naar Eindhoven sta je 25 minuten in de file tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven. Het komt door de nasleep van een autobrand.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
5: Na de uitspraak van Carlos Alcaraz afgelopen nacht tijdens de US Open is de vraag die wij stellen:
6: de spraakmaker.
5: De professionele tenniskalender moet korter, ook als dat betekent dat er toernooien moeten gaan verdwijnen. Eens of oneens? Kom maar door bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Lekkere muziek. Laatste sportnieuws met Script. The Script. En If You Could See Me Now. Goedemorgen. De professionele tenniskalender moet korter. Dat is even een uitspraak naar aanleiding van de opmerkingen van Carlos Alcaraz. Die zegt, jongens, het staat echt veel te vol. Ik bepaal zelf wel wanneer ik er even tussenuit ga. Ook als dat betekent dat er toernooien moeten verdwijnen. Dus mijn vraag is, ben je het daarmee eens of ben je het daarmee oneens? Dan hebben wij reacties van Jorrit uit Vorden. Die zegt, ik zie liever 20 weken de echte wereldtop dan 40 weken toernooien waarin de helft geblesseerd is en iedereen loopt te tobben. Manon uit Rode zegt, nee, een speler kan zelf beslissen om een toernooi over te slaan. Niemand verplicht Alcaraz overal te spelen. Maar ja, goed, gaat natuurlijk ook op die ranking, hè? Dat is natuurlijk ook een dingetje. Frank uit Kaatsheuvel, of de Cats, zoals ze zeggen daar in Brabant. Dat klinkt makkelijk, maar er zijn ook rankings, precies, en verplichte masters. Als overslaan punten kost, is dat niet echt een vrije keuze. Nou, dat is precies wat ik bedoel, Frank. Dan hebben we Hanneke uit Eils, Friesland. In voetbal klagen ze over de vele wedstrijden en nu in tennis dus ook. Misschien zijn we de sport gewoon een beetje helemaal aan het volproppen. Alles vanuit het commerciële belang. Bas uit Blaricum in Noord-Holland. De toppers verdienen miljoenen en kunnen rust nemen. Voor de nummer 100 van de wereld is het toernooi juist inkomen. Dus ja, dan hebben we het niet over dat hij in het toernooi moet komen, maar inkomen als in dat hij daarmee geld kan verdienen. Mireille uit het Verre Oosten, Gramsbergen. Als blessures structureel toenemen, moet je daarnaar luisteren. Een lichaam kun je niet met een nieuw reglement langer gaan maken. René uit Sas van Gent. Ik zou niet minder toernooien organiseren, maar wel minder verplichte deelname. Dat is de keuze aan de speler. Ja, nogmaals, dan hebben we het ook over de ranking. Hè. Dat is ook nog een probleempje. En Carla uit Gulpen, Limburg. 2 maanden rust nemen vind ik eigenlijk verstandig. In andere sporten noemen we dat gewoon een off-season. Ja, zou je af en toe kunnen doen. Maar ja, de portemonnee, de belastingdienst, je ex-vrouw, noem het maar op. Het kan er toch voor zorgen dat je genoopt bent om weer aan de slag te gaan. Zo gaat het ook in het echte leven. Dit is GPR Sportradio. Ja, laat het lichtje hier maar even aan, want wij schijnen dat over de sport met liefde en plezier, ook deze donderdagmorgen.

0: Belinda Carlisle en Leave a Light On. Wij vonden haar vroeger leuk.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Ja, we waren toen een stuk jonger, dat begrijp je natuurlijk ook wel. Maar wij vonden destijds Belinda Carlisle heel erg leuk. Misschien even kijken of we nog wat recente foto's kunnen vinden. Kan dat nog in 2026? Ja, goed. Kijk zelf maar even. Er was natuurlijk een heel verhaal met Alcaraz. En zijn verhaal over de intensieve manier van moeten spelen. 40 weken in het jaar. Dat is echt, naar zijn idee, belachelijk. Dan zijn we dus niet toegekomen aan de andere belangrijke zaken tijdens de US Open in New York. Zoals dit verhaal. Aryna Sabalenka die heeft vannacht werkelijk geen enkele seconde verspild. Tegen qualifier Polina Lachenko werd het 6-1. 6-1. Eerste set duurde ongeveer 24 minuten. Sabalenka heeft nu 16 wedstrijden achter elkaar gewonnen op de US Open. En jaagt op haar derde titel op rij. Lukt dat, dan komt ze in een heel klein rijtje van mensen die in staat zijn geweest om voor de derde keer de US Open te winnen. We noemen hem Serena Williams en Chris Evert. Die vonden we vroeger ook leuk. Maar heel lang geleden. Dan even het verhaal van Daniel Medvedev. Die is net zoals Alcaraz door naar de derde ronde. Hij versloeg de Amerikaanse wildcard Sebastian Gorsny in 3 sets. Het meest opvallende moment was wel het moment van, ja, 2 vogels op het net. Midden in een rally. Het punt moest opnieuw. Medvedev, die was... of Medvedev, wat je wil, was heel erg kwaad op de umpire. Wat zoveel betekent als de scheidsrechter in tennisterminologie. Zelf noemt Medvedev dit een van de meest 5 vreemdste momenten die hij ooit heeft meegemaakt in een wedstrijd. Nou, ik vond hem zelf erg lachen. Kijk hem anders even terug via YouTube. Het zal ongetwijfeld ergens staan. En soms heb je helemaal geen Hawkeye nodig om een wedstrijd stil te leggen. Nee, die hawk zit gewoon dan op het net. Samen met nog een andere vogel. Het blijft heel leuk om naar te kijken. Check hem nogmaals gezegd heel even op YouTube. Dit is GPR Sportradio. Dat vermoed je al. Een goede donderdagmorgen.

is enough bij GPR Sportradio. Goedemorgen. We gaan even kijken in de zijlijnen van de sport. Wim Kieft is regelmatig co-commentator bij voetbalwedstrijden. Maar vanochtend vraagt hij zich hardop af of zo'n co-commentator eigenlijk überhaupt wel nodig is. Hij zegt, ja, je wordt al zoveel geluld. Dat is waar. Kieft vindt dat een commentator ook prima alleen de wedstrijd kan verslaan. En dat analyses soms vooral bestaan uit de dingen die de kijker zelf ook wel ziet. Dus ja, daarmee krijgt hij zichzelf een beetje weg, lijkt mij. Ja, ik vind dit natuurlijk wel een hele gevaarlijke gedachte van Wim Kieft. Want straks komt er nog iemand op het idee dat één radiopresentator tussen 10 en 12 ook wel voldoende is. En misschien kan die ook wel weg. Maar inhoudelijk snap ik zijn punt wel. Een analist moet iets toevoegen. Niet vertellen, ja, daar had hij hem beter naar links kunnen spelen. Ja, dat zag iedereen ook wel. Vertel me waarom die ruimte dan ontstond. Wat de trainer veranderd heeft in het elftal. Wat een speler anders doet dan normaal. Ja, anders heb je inderdaad twee mensen die ongeveer dezelfde wedstrijd beschrijven. En daar heb je dan geen co-commentator voor nodig. Al dus Wim Kieft. En dan toch ook nog een bijzonder verhaal. Nederlandse international krijgt vanochtend een behoorlijk onprettig rapportcijfer vanuit Engeland. Emmanuel Emega die wordt door The Athletic genoemd als de slechtste Premier League aankoop van deze zomer. Chelsea betaalde ongeveer 25 miljoen euro aan het Franse Strasbourg. En Strasbourg, je weet het kunnen zeggen. De kritiek zit vooral in de vraag waarom Chelsea hem eigenlijk nodig had binnen een selectie waarin al ontzettend veel aanvallers rondlopen. Dat zegt overigens helemaal niets over Emega. En over hoe hij uiteindelijk gaat presteren. Maar dit is dus de andere kant van Deadline Day. Dinsdag word je voor 25 miljoen euro gepresenteerd. En donderdag maakt The Athletic al een lijstje waarin dan staat... Jij, Emega, bent de slechtste aankoop van deze zomer. En, by the way, welkom in de Premier League. Ja, welkom sowieso als luisteraar van GPR Sportradio. Wij zijn wel blij met jullie, dus maak je geen zorgen.

Zion van Bob Marley en de Wailers. Nog even het laatste dienstmededelingen voor deze donderdagochtend. Rick Winkelman die heeft weer een nieuwe autosport aan tafel online staan. En hij presenteert dat vanuit het hoofdkantoor van de KNAF. Met onder andere Jaap Verlagen en Wim den Hollander. Die tijdens de Dutch Grand Prix de VIA Lifetime Achievement Award heeft gekregen. Online te beluisteren via gprsportradio.nl, jouw favoriete podcast app. En anders via de videocast van Kijk. Evenzo geldt dat voor de uitzending van morgenochtend. Tenminste, de uitzending niet, maar de podcast. Die staat om 6:00 online. En dat is F1 aan tafel. En ditmaal met Rob van Zomeren, Olaf Mol, Roland Molendijk, daar is hij weer. En de presentatie in handen van Frank Evenblij. Dat dus morgenochtend voor de mensen die heel vroeg naar hun werk gaan en even iets lekkers te beluisteren willen hebben. Vanaf 6:00 kun je dat gewoon gaan beluisteren. Zometeen na 12:00 kan je hem ook gaan beluisteren. Het is onze eigen Alexander Stevens. Ik zet er hiervoor deze donderdag een punt achter. Maar ja, GPR Sportradio nog lang niet. Dat gaat maar door. Dus straks veel plezier met Alex. En ik wens je nog een hele fijne donderdag. Tot morgen.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die 3 jaar geleden overleed door euthanasie, hebben recht op openheid, vindt de rechter. Een groep artsen stuurde een brief aan het OM waarin de ouders de schuld kregen van haar dood. De ouders mogen die brief nu inzien met de namen van de artsen die hem ondertekenden. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wat duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West Nijl-virus. Dat zegt het RIVM. Het West Nijl-virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er helemaal niks van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs aan overleden, maar de kans dat dat gebeurt is erg klein. En het plan van Brussel voor soepele klimaatregels helpt bedrijven niet om kosten te besparen. Wel zorgt het voor veel meer CO2-uitstoot, zegt het Centraal Planbureau na doorrekening. Brussel wil de bedrijven tegemoetkomen die klaagden over de regels. Het CPB vindt dat het klimaatbeleid ongeloofwaardig wordt door de versoepeling. Het is bewolkt en het regent op veel plekken. Vanmiddag wordt de regen minder en breekt zo nu en dan de zon door. Ook vanavond blijft het rustig. Het wordt 20 tot 23 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door Duitse grenscontroles. Op de A12 vanuit Arnhem heb je een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En op de A76 is het oponthoud 5 minuten vanuit Geleen tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18 plus.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
15: Yes!
16: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
17: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
14: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
19: Nog 309.000.
20: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
21: 7 stuur.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
21: Ik heb hier de biefstuk Bali.
23: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
21: Geniet ervan.
15: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
24: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
25: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
26: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
27: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
3: Smakelijk eten, het is je donderdagmiddaglunch. Het is 12 uur geweest en zojuist is bekend geworden dat wielrenner Christophe Laporte zijn contract heeft verlengd bij Visma Leasebike. Zometeen meer.

GPR Sportradio, je donderdagmiddag smakelijk eten. Een grijze dag met misschien in het noorden nog wel een zonnetje, maar eigenlijk in de rest van het land links en rechts wat buien. Het zonnetje komt er trouwens overal wel een beetje aan te pas, maar nat is het ook. Morgen trouwens veel regen en wind. Wel warm trouwens, hè, voor de tijd van het jaar. Wielrenner Christophe Laporte heeft zijn contract bij Visma Lease Bike verlengd. Je hoorde het zojuist al. Het gaat om een contractverlenging van 3 jaar. En de Fransman zal daardoor langer verbonden blijven aan de Nederlandse wielerformatie. Laporte heeft zich de afgelopen seizoenen eigenlijk ontwikkeld tot een best wel belangrijke kracht binnen de ploeg. Want zowel in de klassiekers als in de ondersteuning van de kopmannen is hij groots. En dat doet hij goed in de rondes. Met de nieuwe overeenkomst is zijn toekomst bij het team in ieder geval verzekerd voor de komende jaren. En kan zijn focus dus op zijn sportieve doelen weer gericht worden. En dat is belangrijk. In het voetbal heeft PSV zich op het randje kunnen versterken met een Deense spits. Mikkel, of Miguel mag je ook zeggen, of Mikkel Brohansen. Het is een jong ventje. Hij komt over vanuit de Noorse club Bodø Glimt. Hij is pas 17 jaar en heeft in Eindhoven een contract voor 3 jaar ondertekend. Gisteravond laat werd de transfer bekendgemaakt, vlak voor het sluiten van de transfermarkt. En werd ook alles afgerond. En volgens de rapporten betaalt PSV een transfersom van ongeveer 3 miljoen euro voor deze jonge aanvaller. Hansen sluit direct aan bij de eerste selectie van de Eindhovense club. Het is dit weekend weer tijd voor Formule 1. En coureur Lando Norris heeft zijn eigen raceteam en talentenprogramma gelanceerd. Ja, hij zit een beetje hetzelfde te doen als Max Verstappen. Hij is natuurlijk de regerend wereldkampioen in de Formule 1. En gaat met zijn raceteam vanaf 2027, volgend jaar dus, deelnemen aan de Europese single-seater-klasse. Hij is voor dit project een samenwerking aangegaan met het Engelse karteam Fusion Motorsport. En het doel van het programma is om jonge, talentvolle coureurs te begeleiden en ze een route te bieden. Een route richting de hogere klasse van de autosport. Met natuurlijk de Formule 1 als uiteindelijke doel. Straks meer over Formule 1, want Kimi Antonelli krijgt een gridstraf komend weekend in Italië. Je hoort er zometeen nog meer over. Het is je donderdagmiddaglunch hier. Smakelijk eten, wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, je donderdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten en ik zei het net al, de Formule 1. Kimi Antonelli krijgt een gridstraf in Italië dit weekend. Hij is de leider in het wereldkampioenschap en hij heeft de limiet van het aantal toegestane power units die hij mag gebruiken dit seizoen bereikt. Het team van Mercedes zal een Monza dus een nieuwe motor monteren, wat volgens de reglementen automatisch leidt tot een straf. Hij wordt dus teruggezet op de grid, verder naar achter. Dat gaat zijn race niet makkelijker maken, maar wel spannender. In het voetbal. Komend weekend worden in Argentinië alle wedstrijden tijdelijk stilgelegd. Dat is niet zomaar. Dat heeft alles te maken met een eerbetoon aan Lionel Messi. Want hij maakte namelijk eerder deze week bekend dat hij stopt als international. Hij is bijna 40 jaar. En om hem te eren zullen namelijk alle duels in de Argentijnse competitie in de 10e minuut worden onderbroken. En die 10e minuut heeft alles te maken met zijn rugnummer. Want Messi speelde het grootste deel van zijn interlandcarrière met nummer 10. En met dit gebaar wil de Argentijnse voetbalbond de speler bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het nationale elftal. Even naar New York, want bij tennis heeft Carlos Alcaraz zich zonder veel moeite geplaatst voor de derde ronde in de US Open. De titelverdediger was in New York gisteren te sterk voor de Portugees Faria. En Alcaraz, die toernooi vorig jaar wist te winnen, is als tweede geplaatst en geldt opnieuw natuurlijk logischerwijs als een van de grote favorieten voor de eindzege daar. In de volgende ronde zal hij zijn jacht op een nieuwe Grand Slam titel dus gaan voortzetten op het hardcourt van Flushing Meadows. Straks gaan we het even hebben over Sabalenka. Hoe het met haar gaat. Ja, de Belarussische speelster in New York. Maar ook met de Nederlanders. Het gaat niet verkeerd met Van der Zandschulp en De Jong. Je hoort er zometeen meer over. Het is je donderdagmiddaglunch. Smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Sportradio, je donderdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten en ik moet er nog even bij je op terugkomen.
1: GPR Sportradio, tennis update.
0: Ik zei het net al, ik moet even terugkomen op het tennis namelijk, want ik was bezig met de US Open zojuist. Want ik moet je even bijpraten over de titelverdedigster. Ja, Sabalenka, want ook zij heeft de volgende ronde bereikt. De derde in dit geval, in New York. De Belarussische speelster won in haar partij overtuigend van de Russische Lachenko. Sabalenko, die vorig jaar de titel bij de vrouwen veroverde, kende eigenlijk weinig problemen en zette eigenlijk de hele wedstrijd naar haar hand. Ze vervolgt daarmee haar weg op het laatste Grand Slam toernooi van het jaar, waar ze hoopt haar titel natuurlijk met succes te kunnen verdedigen op het hardcourt daar in New York. Over Amerika gesproken, in dit geval basketbal gesproken in Amerika, daar heeft de Amerikaanse competitie NBA hard ingegrepen bij de Los Angeles Clippers. De club heeft namelijk een boete van $30 miljoen gekregen vanwege salarisfraude. Wat daar precies speelde, dat zetten we zo meteen even voor je op een rijtje. Het is je donderdagmiddag met landinwaarts een enkel buitje en maximaal 23 graden. Wij zijn GPR Sportradio.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
7: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
6: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Amazon presenteert... Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs... shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
13: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn voor de afrit Hoenderlo. Er is een auto met aanhanger geschaard en er is één rijstrook dicht. Vertraging is een kwartier. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij Hardingsveld-Giessendam een pechgeval. Daar heb je nu 10 minuten tijdverlies.
1: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
19: Smakelijk eten, je donderdagmiddag lunch. En in het voetbal heerst optimisme bij de Belgische Voetbalbond over de afgelopen transferzomer. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen hier.

GPR Sportradio, we zijn inmiddels richting 1:15 aan het gaan op je donderdagmiddag tijdens de lunch met landinwaarts een enkel buitje. Temperaturen rond de 23 graden. Morgen trouwens veel bewolking, regent het ook. En morgen in de loop van de middag gaat de temperatuur dalen naar 18 graden. Hou er vast rekening mee. Ik zei het net al, in het voetbal heerst optimisme bij de Belgische Voetbalbond. Dat heeft alles te maken met de resultaten van de afgelopen transferzomer. Technisch directeur daar in België, Vincent Manaert, stelt de aanwezigheid van 8 Belgische spelers bij de 100 duurste transfers als een belangrijk signaal voor het Belgisch voetbal. Volgens hem toont dit de kracht van de Belgische jeugdopleidingen en de status van de spelers op de internationale markt. De bond in België ziet de succesvolle transferperiode als een bevestiging dat België op de goede weg is met de ontwikkeling van talenten. In het voetbal kunnen clubs geen transfervrije spelers trouwens meer inschrijven voor de Europese competities, want de deadline daarvoor is inmiddels verstreken gisteravond. En hoewel de Nederlandse transfermarkt sinds gisteravond 11:58 is gesloten voor betaalde transfers, mogen de clubs nog wel spelers zonder contract vastleggen. Deze nieuw aangetrokken spelers zullen echter dit seizoen dan niet meer in actie mogen komen in de Europese toernooien. Voor de nationale competitie zijn zij na registratie natuurlijk wel gewoon speelgerechtigd. Dan was een stukje handleiding, een stukje gebruiksaanwijzing. Smakelijk eten tijdens je lunch. We zitten deze donderdagmiddag aan een boterhammetje met GPR Sportradio.

0: VPR Sportradio met Coldplay en Higher Power. Dit weekend de grote prijs van Italië.
1: VPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, daar is toch wat nieuws over, want de FIA, de Internationale Autosportfederatie, heeft een hitteprotocol afgekondigd voor de Grand Prix op Monza. Ja, alles heeft te maken vanwege de verwachting van hoge temperaturen dit weekend daar. In het zuiden van Europa liggen die nog behoorlijk hoger dan in Nederland. Dus zijn er extra maatregelen van kracht daar. Coureurs worden verplicht om speciale koelvesten te dragen.

verlichten. Of er moet extra ballast aan de auto's worden toegevoegd om de omstandigheden het hoofd te bieden. Het protocol is bedoeld om de veiligheid, maar ook vooral het welzijn van de coureurs te garanderen. Hoe dat precies uitpakt en hoe Max Verstappen daarmee omgaat, dat kan je uiteraard hier beluisteren. Morgen de vrije trainingen hier te beluisteren als het gaat over de updates vanuit die vrije trainingen. In het programma van de Oud van Sommeren Morgen zit hier Olaf Mol en praat je dan in flitsen bij over die vrije trainingen. Zaterdag en zondag natuurlijk kwalificatie en race hier ook te luisteren met onder andere Olaf. In de motocross, gaan we het nog even snel over hebben, moet het Nederlandse team bij het aanstaande WK voor landenteams het doen zonder Kai de Wolf, is bekend geworden. Hij is namelijk niet beschikbaar vanwege een blessure. En de afwezigheid van de Wolf is echt wel toch wel behoorlijk tegenvallen voor de equipe die op 4 oktober moet gaan strijden tijdens de Motocross of Nations in het Franse Ernée. De selectie werd afgelopen dinsdag bekendgemaakt, 1 dag nadat duidelijk werd dat de Wolf niet op tijd fit zou zijn voor het evenement. Kijk eens op de klok, we gaan richting 1 uur. Smakelijk eten tijdens je lunch. Op de donderdag, wij zijn GPR Sportradio.

WPR Sportradio, je donderdagmiddag lunch smakelijk eten. En ik zei het al eerder, in het basketbal heeft de Amerikaanse competitie de NBA hard ingegrepen. Dat hebben ze gedaan bij de Los Angeles Clippers. De club heeft namelijk een boete gekregen, 30 miljoen euro in totaal. Dat heeft alles te maken vanwege salarisfraude rondom een speler. Een van hun sterspelers, Leonard. Naast de financiële sanctie is ook de eigenaar van de club, Steve Ballmer, voor onbepaalde tijd geschorst door de NBA. De straffen werden gisteren uitgedeeld en zijn toch wel een redelijkerwijs behoorlijke klap voor de organisatie. Ze volgen naar aanleiding van een onderzoek naar onregelmatigheden in het contract van de topspeler bij het team uit Los Angeles. Hoe dat verder gaat lopen en hoe het staartje zal zijn, dat hoor je uiteraard hier. We houden je van alles op de hoogte. Ook deze donderdag. Wij zijn GPR Sportradio. Come on, yeah.

0: GPR. Sportradio. GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die overleed door euthanasie, gaan een tuchtklacht indienen tegen artsen die een brief naar het OM stuurden. In die brief kregen de ouders de schuld van haar overlijden. De rechter besloot vandaag dat de ouders die brieven in mogen zien, waardoor ze nu alle artsen ter verantwoording kunnen roepen. Zeker 9 mensen zijn in Nederland besmet met het West-Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker. De meeste mensen merken er niks van, maar sommigen krijgen koorts en in Utrecht is zelfs iemand overleden. De besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen en bij een bloeddonor. Een verdachte van extreem misbruik via social media komt op vrije voeten. Hij zou onder andere meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. Hij zat bijna een jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint. Op voorwaarde dat hij niet op social media gaat. En schapen en koeien mogen weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. De grasmat was door de droogte slecht geworden, dus moest al het vee er een tijdje af, anders zou de dijk zelf beschadigd raken. Maar door de regen is het gras genoeg verbeterd. Vanmiddag is het overwegend droog met veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het tijdelijk droog en rustig, maar komende nacht begint de wind flink in kracht toe te nemen.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je bij knooppunt Prins Klausplein een kwartier vertraging door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn is een auto met aanhanger geschaard. Bij de afrit Hoenderlo kost dat je een kwartier extra. Daar is ook 1 rijstrook dicht. En op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: 18 plus, speel bewust.
19: Ja. Is echt serieus?
20: Zo.
19: Wat een geld.
20: 50.000.
19: Godverdikke me.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Nog 309.000.
22: Oké. Elektrisch en garantie?
23: 7 sturen.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
26: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel.
8: alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
23: nu
15: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
23: Nu halen, hè? Dus niet straks.
25: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
26: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
25: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
27: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Sheemoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een...

0: GVR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
1: Smakelijk eten, 1 uur geweest. Je donderdagmiddag lunch. Straks gaan we het hebben over Jackie X. Die zich uit heeft gelaten over het hypercar-programma van Genesis in het WEC. En we gaan het hebben over de FIA. Zometeen meer.

0: GPR Sportradio.
1: One love.
0: Ja. Lekker. Het is je donderdagmiddag lunch met U2 en Mary J. Blige en One. In de autosport heeft racelegende Jackie X zich uitgelaten over het hypercar-programma in de World Endurance Championship van Genesis. Volgens de racelegende is het merk tevreden met de vooruitgang die in de beginfase van het project is bereikt. Genesis werkt toe naar een uiteindelijk doel om de 24 uur van Le Mans te winnen. En de huidige progressie wordt gezien als een hele positieve stap in de richting van die ambitie in de hoogste klasse van de lange afstandwedstrijden. En het lange afstand racen. Jackie X is er ook heel positief over. En als we dan toch in de autosporthoek zitten in aanloop naar het raceweekend Formule 1 van Italië. In de Formule 1 heeft de president van de FIA, Mohamed Ben Sulayem, gereageerd op de kritiek van de stewards. Na de Grand Prix van Nederland kwamen de straffen voor Franco Colapinto, maar ook Arvin Lindblad onder vuur te liggen, terwijl zij voor de punten streden. En Ben Sulayem ging in op de kwestie en de perceptie rondom de beslissingen van de FIA. Hij merkte op dat er soms ook wordt gedacht dat de FIA bevooroordeeld zou zijn tegen Britse coureurs, wat niet het geval is. Over die Britse coureurs gesproken, Lando Norris, regerend wereldkampioen, heeft zijn eigen raceteam en talentenprogramma. Inmiddels, ja, dat heeft hij gelanceerd. Hij bundelt krachten met Fusion Motorsports in Engeland en gaan vanaf volgend jaar deelnemen aan de Europese single-seater-klasse. En ze gaan zich richten op het begeleiden van jonge talenten. Eigenlijk hetzelfde als Max Verstappen doet, hè, met Verstappen Racing. Lando Norris, die voor McLaren rijdt, zet natuurlijk hiermee een belangrijke stap in het ondersteunen van de volgende generatie op weg naar de top van de autosport, maar ook een belangrijke stap in zijn eigen toekomst na de Formule 1. En in die Formule 1 zal Kimi Antonelli een gridstraf moeten incasseren dit warme weekend in Italië, met een warmteprotocol daarbij. De leider in het wereldkampioenschap heeft door het reglement de vastgestelde limieten van toegestane power units een gridstraf opgelopen, want hij moet namelijk een nieuwe power unit plaatsen. En dat betekent dat hij op de startgrid naar achter zal worden geplaatst. Het nieuws is een belangrijke ontwikkeling natuurlijk in aanloop naar het raceweekend. Kan invloed hebben op de titelstrijd, maar voorlopig gaat hij vier aan de leiding, Kimi Antonelli. En hij wil, denk ik, als Italiaan in Monza wel schitteren. Dat zal niet meevallen. We gaan het daar straks nog even over hebben, over dat circuit in Italië wat bekend staat om zijn hoge snelheden. En natuurlijk niet te vergeten, morgen tijdens de vrije trainingen hoor je hier updates van die vrije trainingen in het programma van Nout van Sommeren. De updates worden uiteraard verzorgd door Olaf Mol. De kwalificatie en de race live, en direct, zoals de Fransen dan zeggen. Oftewel, geheel en rechtstreeks hier live uitgezonden. Met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten tijdens je lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

I've been thinking about you. De London Beat op je donderdagmiddag met landinwaarts een enkel buitje bij 23 graden. Morgen ook van tijd tot tijd regen en de temperatuur gaat morgenmiddag dalen. In de middag naar 18 graden. Bij het tennis hebben Botik van de Zandschulp, maar ook Jesper de Jong gisteren de tweede ronde van de US Open bereikt. Dat is goed nieuws. En ook de titelverdedigers hebben zich geplaatst voor de derde ronde. Dan hebben we het over Carlos Alcaraz en natuurlijk ook de dame Sabalenka. Want zij kwamen allemaal woensdag op donderdag zonder veel problemen, althans deze twee, door hun partijen. Alcaraz was te sterk voor de Portugese Faria en Sabalenka versloeg de Russische Lachenko. Beide spelers die de Grand Slam US Open in New York vorig jaar wonnen, ja, willen natuurlijk prolongeren en zetten dus hun jacht op een nieuwe titel overtuigend voort in het enkelspel. We houden het voor je in de gaten hier. Vanmiddag natuurlijk nog veel meer aandacht, ook bij Twan van Peperstraten. Tussen 4 en 7 hier, als het gaat over de US Open.

GPR Sportradio met de nieuwe single van Taylor Swift. En die heet I Knew It, I Knew You. Onder het motto, ik ken jou toch ergens van. Het is je donderdagmiddag smakelijk eten tijdens je lunch. Land inwaarts een enkel buitje bij 23 graden. Dus ga je hardlopen vandaag. Neem voor de zekerheid in ieder geval een regenjack mee. Morgen is er veel bewolking, regent het van tijd tot tijd. In de loop van de middag gaat de temperatuur ook dalen. Dan gaat hij richting de 18 graden. Het weekend is droog, zonnige periode, warm ook. En na het weekend dan toch weer regen en minder warm. Over dat weer gesproken tijdens de Grand Prix in Italië. Dit weekend op Monza een warmteprotocol. Gaan we het zo meteen over hebben hier bij GPR Sportradio.

0: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
9: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Wie was er aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
13: Voor die €2 haal je nog geen bakje vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar €2 in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
15: Nu halen, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
19: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
20: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen, te beginnen op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en Leidschendam staat 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En ook pech op de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo staat een geschaarde auto met een aanhanger. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 20 minuten oponthoud. Ze gaan daar nu bergen en dit gaat waarschijnlijk tot 3:30 vanmiddag duren.
21: GPR Sportradio.
22: Sportradio.
21: Alexander Stevens.
23: We zitten inmiddels rond 2:30 en in het voetbal heeft in Rotterdam Feyenoord op de slotdag gisteren van de transfermarkt afscheid genomen van Lotomba. Die gaat richting Schotland. Hij gaat naar Celtic.

Je donderdagmiddag met Jennifer Page en Crush. Smakelijk eten. In het voetbal krijgt Romano Postema te maken met behoorlijk wat concurrentie bij zijn clubje. Ja, Viking FK, want de Noorse ploeg waar hij speelt, in dit seizoen trouwens ook Champions League uitkomt tegen Feyenoord en PSV. Ze hebben zich versterkt op de valreep. Ze hebben namelijk aangetrokken daar Erik Botheim. Die hebben ze teruggehaald. En dan wordt de strijd om een basisplaats in de aanval, dat wordt knokken voor Romano Postema. Hij zal zich nog nadrukkelijker moeten gaan bewijzen, denk ik, om zijn plek in het elftal te behouden. En in navolging van Lotomba, die van Feyenoord naar Schotland gaat, naar Celtic, heeft ook Joël van den Berg zijn transfer van PSV naar Celtic afgerond. Het is een middenvelder, 19 jaar, enkele duels gespeeld in Eindhoven, maar hoopt zich nu in Schotland verder te kunnen ontwikkelen. Zijn nieuwe manager bij Celtic is lovend over de komst. En dat is natuurlijk altijd positief. Hij sprak de verwachting uit dat de fans gaan genieten van de kwaliteiten die hij meebrengt naar Celtic. En Van den Berg zelf kijkt natuurlijk ook uit naar deze nieuwe uitdaging in de Schotse hooglanden. Je donderdagmiddag lunch met landinwaarts een enkel buitje bij 23 graden. Morgen eigenlijk hetzelfde weerbeeld, maar dan gaat de temperatuur in de middag behoorlijk naar beneden. Dan gaat hij naar 18 graden. Smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Het is je donderdagmiddag tijdens de lunch. En het is een bijzondere dag, want gisteren hebben we een podcast uitgebracht. En morgen is er weer een nieuwe podcast. En die moet ik allebei toch even onder je aandacht brengen. Want een nieuwe autosport aan tafel is er, met Rick Winkelman. Die is gisteren gereleased. En morgen is er een nieuwe Formule 1 aan tafel. Ja, allereerst even autosport aan tafels, veel breder. Dat is vanuit het hoofdkantoor van de KNAF. Dat is de Autosportfederatie. Rick Winkelman zit daar met toch wel behoorlijk grote namen uit de Nederlandse autosport. Jaap van Lagen, coureur in de Porsche Supercup. En niet geheel onverdienstelijk. Plus, Jaap is een oké jongen. Wim den Hollander is aangeschoven. Die kreeg tijdens de Dutch GP, oftewel de Dutch Grand Prix van Max Verstappen, de FIA Lifetime Achievement Award voor zijn inzet in de Nederlandse autosport. Wim zit er dus bij. Presentatie in de handen van onze eigen Rick Winkelman. Ik zou hem even checken. Je vindt hem bij ons in de app en op de website. En hij praat je eigenlijk bij in ruim een half uur over alles wat er speelt in de autosport. En met name natuurlijk waar Nederlanders bij betrokken zijn. Morgen is er dan weer een nieuwe F1 aan tafel. Zoals ieder wat er speelt in de autosport. En met name natuurlijk waar Nederlanders

Frank even blij. Natuurlijk is Formule 1 aan tafel jouw kans op een volle tank brandstof voor je auto. In het spelletje Raad het Autogeluid. Een volle tank brandstof. Kijk, dat zijn tenminste leuke prijzen. Check dus vanaf morgenochtend F1 aan tafel. Ook te vinden bij ons in de app en op de website.

GPR Sportradio Zoutelanden. Hoe toepasselijk, want vandaag zijn de renners namelijk weer op de pedalen gestapt in Zeeland voor de tweede etappe van de ZLM Tour. De rit van vandaag. Het peloton is gestart in Westkapelle. Ze moeten richting Eindkensand. Het is een afstand van bijna 200 kilometer. Ze zijn begonnen om 12 uur. Rond een uur of vijf verwachten we dat de koers over de eindstreep gaat. Onderweg krijgen ze, zoals bijvoorbeeld Lou van Bellen, maar ook Nick van Dijk, te maken met behoorlijk wat verraderlijke zijwind. Want er zijn veel open polders. En die wind speelt een grote rol. En het belooft dus een spannende strijd te worden richting de meet. Die meet houden we in de gaten. Vanmiddag hoor je er meer over natuurlijk bij Twan van Peperstraten. Ook in de Vuelta, de ronde van Spanje, bereiden de renners zich voor. Zij bereiden zich voor op de 12e etappe. Ze zijn al in de pedalen, maar het voordeel is dat het nog even rustig aangaat. Uiteindelijk wordt het wel zwaar, want het is een bergetappe. En een zware ook namelijk als hij uiteindelijk echt gaat beginnen en ze de beklimming starten. Want de finish ligt uiteindelijk ook boven op een lange klim richting Calar Alto, waar de renners waarschijnlijk rond 5:30 verwacht worden. Op deze col van 20 kilometer, ja, daar zullen de klassementsrenners zich moeten laten gelden. Maar dus een rustige start en een zwaar einde in de Vuelta. Dat kan wel eens voor sommigen bijltjesdag betekenen. Zometeen duiken we nog even in het actuele voetbalnieuws. Als het gaat over de transfers in Nederland, maar ook in het buitenland. Gisteren natuurlijk in Nederland de markt gesloten, maar in het buitenland zijn ook nog wel wat opmerkelijke zaken gebeurd. We praten hier er zo meteen over bij. Blijf lekker hier. Het is je donderdagmiddag. Wij zijn GPR Sportradio.

NTR Sportradio met Kim Wilde. Het origineel was van Yvonne Eilemen en If I Can't Have You. Het is je donderdagmiddag richting 2 uur. Afgelopen weekend een droomrentree natuurlijk bij NEC met Per Schuurs. Je weet het, afgelopen weekend gelijk in zijn eerste minuten dat hij het veld opging, maakte hij een doelpunt bij NEC. Was direct trefzeker. Maar ondanks dat heeft inmiddels Dick Schreuder, de trainer van NEC, een beetje de verwachtingen getemperd. Hij zegt dat Schuurs er nog lang niet is. Hij zegt, hij krijgt voor mij alle tijd en ruimte om volledig fit te worden. Hij zegt, hij is zo lang afwezig geweest. Hij zegt, het was misschien wel een beetje geluk dat hij op het juiste moment op de juiste plek stond. Hij zegt, maar het belangrijkste is, de treffer geeft hem, maar ook NEC, een flinke opsteker. Hij zegt, ik ben er blij mee. Hij zegt, maar we zijn er nog niet. En verwacht ook niet te veel in de volgende wedstrijden. Per Schuurs dus. En wat dat betreft de uitspraken van de trainer Dick Schreuder bij NEC. Zometeen na 2 hier meer over sport. Heel veel meer zelfs. We zijn overal zo'n beetje waar er wat sportief te beleven valt. Zo direct met Nout van Sommeren. Vanmiddag tussen 4 en 7 het staartje van de Vuelta. Maar ook in Zeeland waar er gefietst wordt. Het wordt nauw in de gaten gehouden door Twan van Peperstraten. En vanavond natuurlijk zijn we op alle velden wat dat betreft erbij. En zijn onze ogen gericht op de prestaties van de diverse voetbalclubs. Vanavond met Rob Spijker en stiekem Robert Meder er volgens mij ook al bij. Zoiets heb ik in de wandelgangen gehoord. Afijn, hou het in de gaten. Wij doen dat ook. Lekker hier blijven. Wij zijn de GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Er is geen watertekort meer, zegt het landelijk crisisteam. Het heeft 7 weken geduurd, maar door de regen is het nu voorbij. De gevolgen van de droogte blijven nog wel merkbaar. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de KNVB-beker tussen Berkel en Katwijk is gisteravond uitgelopen op een grote vechtpartij. Die begon op de tribune en ging door in het clubhuis. Er werd met stoelen gegooid en de politie moest ingrijpen. 3 mensen raakten gewond, dat waren juist de mensen die de boel wilden sussen. En in Amsterdam is de renovatie begonnen van het Amsterdam Museum. De 16e-eeuws pand in een zijsteeg van de Kalverstraat. Het is al jaren dicht en de renovatie gaat waarschijnlijk nog 3 jaar duren. Het is de bedoeling dat het daarna beter zichtbaar is als een etalage voor de verhalen van de stad. Dat zei burgemeester Halsema. Vanmiddag steeds minder regen, wel veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het droog en rustig, maar vannacht kan het hard gaan waaien.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Apeldoorn gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Ze zijn er nu aan het bergen, de rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier tijdsverlies.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Nog 309.000.
9: Oké, elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Mama!
12: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
13: Smint. Boost yourself.
16: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen?
10: Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Pak eens een podium.
20: Pak eens een podium.
14: Pak zelf eens een podium.
21: Pak eens een podium.
22: Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
23: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
24: Loco.
25: De Lulu.
24: Gek.
23: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
26: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
27: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
28: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
28: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: GPR Sportradio. Nout van Sommeren. Hey, goedemiddag. Het is donderdagmiddag. Langzaam maar zeker richting het weekend. Dus zo dadelijk meer over de Formule 1 in Monza. Maar ik heb ook tennis, wielrennen en voetbal voor je onderweg.

BPR Sportradio met Poco. Call it love. Het is donderdagmiddag en ook deze middag ben je goed sportief bezig door bij ons te zijn. Heel veel sport voor je. Dit weekend natuurlijk de Formule 1 in Monza. Inmiddels is bekend geworden dat Max Verstappen de eerste vrije training aan zich voorbij laat gaan. Niet dat hij geen zin heeft. Maar de Red Bull rider die staat zijn auto af op het circuit van Monza aan reservecoureur Ayumu Iwasa. Het is de derde keer dit seizoen dat de Japanse coureur in actie komt tijdens een officiële trainingssessie. Ja, voor Verstappen betekent een kortere voorbereiding op de rest van het raceweekend, waarin hij zich zal richten op de latere training en de kwalificatie. Dat dus dit weekend in Monza. Daarover trouwens morgen meer in een nieuwe Formule 1 aan tafel. Die award-winning podcast van Grand Prix Radio, die verschijnt elke maandag en vrijdag morgen vroeg vanaf 6 uur. Dus alles in voorbereiding op het raceweekend daar in Monza. Met morgen natuurlijk al de eerste vrije trainingen. En vandaag is het mediadag op het circuit. Dus daar zal nog het een en ander over naar buiten komen, verwacht ik zo. Even naar het wielrennen. Matthew Brennan die heeft gisteren zijn derde etappezege in de Vuelta a España behaald. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike was in de 11e etappe de sterkste in de massasprint. Na uitstekend voorbereidend werk van zijn ploeggenoten wist hij dus de concurrentie voor te blijven. Voor de jonge Brennan is zijn debuut in een grote ronde daarbij nu al een doorslaand succes met een hat-trick aan overwinningen in de Spaanse rittenkoers. Vandaag een nieuwe koers dus, de 12e etappe. De peloton is vanmiddag om 12:30 vertrokken vanuit de Vera voor een bergetappe van ruim 166 kilometer. De finish ligt bovenop de lange klim naar het observatorium Calar Alto, waar de renners rond de klok van 17:30 worden verwacht. Op deze col van 20 kilometer zullen de klassementrenners zich moeten laten gelden. Ja, straks tussen 16:00 en 19:00 bij Twan van Peperstraat hoor je alles live in aanloop naar de finish van de Ronde van Spanje. Hier zo dadelijk nog meer sport. Gaat onder andere met je hebben over voetbal. Er is veel aan de hand. Onder andere met Sidney van Hooijdonk en Sam Lammers. Die reageren op hun overstap, zeg maar, naar een nieuwe club. Dat en meer onderweg

0: in my face.
1: GPR Sportradio met OMC.
2: GPR Sportradio.
1: Ja, Sidney van Hooijdonk die heeft iets toch wel bijzonders gedaan. Hij heeft zelf de eerste stap gezet richting PEC Zwolle. De aanvaller zat bij zijn Portugese club Estrela Amadora op een doodspoor en wist al een tijdje dat hij daar waarschijnlijk zou gaan vertrekken. Hij wilde alleen niet zomaar ergens heen en werd niet enthousiast van de opties die voorbij kwamen. Nou ja, afgelopen zaterdagavond besloot van Hooijdonk daarom zelf op zoek te gaan naar een nieuwe club. Zo kan het natuurlijk ook. Een verhuurperiode in Nederland leek hem wel wat. Hij kwam uit bij PEC Zwolle en wist via het telefoonnummer van technisch directeur Gerry Hamstra te bemachtigen. Nou, de volgende dag nam zijn zaakwaarnemer contact op met Hamstra. Daarna ging het allemaal razendsnel. Binnen 24 uur was de huurtransfer eigenlijk al helemaal rond. Ja, van Hooijdonk keert daarmee terug naar Nederland nadat hij afgelopen winter nog door Estrela Amadora werd overgenomen van NAC. Dat had toen ook nog wat met zijn vader Pierre van Hooijdonk. Dat was ook nog wat over te doen. Goed, daar gaan we maar niet op terugblikken. Ja, Sidney van Hooijdonk heeft zelf verteld aan ESPN hoe dat nou in zijn werk is gegaan. Die overstap richting PEC Zwolle.
3: Wat zijn nou opties waar ik zou bij kunnen passen en wat voor de club goed zou kunnen zijn? En toen zag ik Zwolle. Heb ik eigenlijk via het nummer van Gerry Hamstra gevraagd. En de volgende dag hebben we zaken in mijn berichtje gestuurd. En eigenlijk 24 uur daarna was alles rond. Nee, ja, het is heel snel gegaan. Heel snel gegaan eigenlijk. Ik had het een week geleden ook niet verwacht, eerlijk gezegd. Ik wist al wel langere tijd dat de kans groot was dat ik zou vertrekken. Nou, dat wilde de club in ieder geval zijn overgenomen. En die wilde van mijn contract af. Maar ja, ik wilde niet zomaar weg. En de dingen die kwamen waren eigenlijk geen dingen waar ik blij van werd. Dus toen op een gegeven moment dacht ik eigenlijk, denk zaterdagavond, dacht ik ja, als ik ook verhuurd zou kunnen worden, dan ja, Nederland zou dan ook gewoon kunnen.
1: Ja, zo zie je maar. Heel veel goede ideeën komen dus op een zaterdagavond. Sam Lammers die is teruggekeerd bij PSV. De 29-jarige spits komt over van FC Twente en heeft in Eindhoven een contract voor 2 seizoenen getekend. 6 jaar na zijn vertrek keert Lammers terug bij de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep. Hij gaat spelen met rugnummer 29. Ja, de transfer biedt trainer Bos een extra tactische optie in de aanval naast de huidige spits Ricardo Pepi. Lammers was bij FC Twente op een zijspoor beland. En zodoende is hij dus teruggekeerd richting Eindhoven. Hij sprak erover bij ESPN.
4: Ja, blij, goed. Voelt vertrouwd. Ik zei net ook al, er is veel qua faciliteiten veel veranderd. Maar verder, veel dezelfde mensen nog gezien. Dus het voelt ook wel weer vertrouwd om weer hier te zijn. Ja, ik ben even toch 6 jaar weg geweest. Maar ja, wat ik zeg, heel veel dingen in voetbal veranderen. Selecties natuurlijk heel snel, maar heel veel dingen veranderen ook niet. Dus dat is goed om weer hier te zijn. Ze zijn heel blij met me. Ik ben heel blij dat ik hier weer ben.
1: Nou, iedereen blij. Hartstikke mooi. Sam Lammers dus over zijn terugkeer bij PSV. Zo dadelijk blik ik nog even met je terug op de US Open, want die is in volle gang. Jesper de Jong heeft goede zaken gedaan. Ook Botik van der Zandschulp. Die vertelt het trouwens zelf over hier bij GPR Sportradio.

0: Sportradio met Ella Langley, Choosing Texas. Daar zal het iets warmer zijn dan hier in Nederland vanmiddag. Want hier is er af en toe zon, maar er trekken ook enkele buien van west naar oost over het land. 19 graden aan zee tot 22 in het zuidoosten. Ja, vanavond zijn er wolken en opklaringen. In het oosten kan eerst nog een bui vallen. Later gaat het vooral in het noordwesten af en toe regenen.
1: GPR Sportradio. Tennis Update.
0: Botik van der Zandschulp die heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. In New York was hij in 3 sets te sterk voor de Britte Jan Schowinski. De Nederlander had iets meer dan 2 uur nodig om de partij te beslissen en plaatste zich zo voor de 5e keer in zijn loopbaan voor de tweede ronde van het Amerikaanse Grand Slam toernooi. Na eerdere nederlagen van andere Nederlanders zorgde Van der Zandschulp voor het eerste succes op het hardcourt in New York. Na afloop van de wedstrijd sprak hij bij Eurosport.
2: Helemaal in de veronderstelling dat ik morgen weer aan de bak moet. Altijd fijn om het dan hier zo snel mogelijk af te maken eigenlijk. En gelukkig won ik die tiebreak in de derde set. En was het een 3-0 overwinning. Ja, ik had het gevoel dat hij wat voller ging. Ook in de rally dat hij voller ging. Ik had het gevoel dat ik eerste 2 sets echt goed speelde. En dat hij eigenlijk niet echt een idee had wat hij moest doen. En derde set besloot hij denk ik om er vol voor te gaan. En ik moet zeggen, in zijn service games liep dat heel erg goed. Maar gelukkig goede punten gespeeld in de tiebreak.
0: Aldus Botik van der Zandschulp die dus door is op de US Open. En vandaag alweer in actie moet komen om te zien of hij de derde ronde kan bereiken. Jesper de Jong heeft trouwens ook goede zaken gedaan. Daarover straks meer. Zo dadelijk ook meer over de Formule 1. Want dat strijkt neer, het circus van de Formule 1, op het circuit van Monza dit weekend. Goedemiddag.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Jongens, eten.
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

0: 25 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een aantal korte files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo, is de vertraging 5 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg, 5 minuten. A325 Nijmegen richting Arnhem, voor Presikhaaf 5 minuten oponthoud.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
4: Goedemiddag, met zo dadelijk meer over het gedonder bij de NBA. Het basketbal in Amerika. Daar zijn wat mensen stout geweest. En ik blik met je vooruit op de grote prijs van Monza Formule 1.

VPR Sportradio met Bruno Mars. Het is donderdag 3 september. En in het basketbal heeft de Amerikaanse competitie NBA hard ingegrepen bij de Los Angeles Clippers. De club die heeft een boete van $30 miljoen gekregen vanwege salarisfraude rondom sterspeler Kawhi Leonard. Naast de forse geldstraf is ook de eigenaar van de ploeg voor onbepaalde tijd geschorst. De straffen zijn vandaag uitgedeeld en vormen een zware sanctie voor de organisatie die de regels met betrekking tot het salarisplafond op een serieuze manier zouden hebben overtreden. En dat mag niet. Daar moet voor geboet worden, hebben ze in Amerika gedacht. En in de Formule 1 bereidt het circus zich voor op de Grand Prix van Italië. Na een weekend zonder race wordt op het iconische circuit van Monza de volgende wedstrijd van het seizoen verreden. Het evenement in Italië vormt het begin van de laatste Europese reeks van het jaar voordat de teams zich opmaken voor de overzeese races. Ja, alle ogen zullen dit weekend hier in Nederland natuurlijk weer gericht zijn op de prestaties van Max Verstappen op het hoge snelheidscircuit dat traditioneel garant staat voor spektakel. Ja, kenners hebben al gezegd, ja, die auto van Max op het hoge snelheidscircuit, de Temple of Speed in Monza, ja, verwacht er niet te veel van. Nou goed, we zullen zien. Max weet ons nog wel eens te verrassen, zeg maar. Ja, en Ferrari, in het hol van de leeuw zitten ze dit weekend natuurlijk. Die hebben maar voor de zekerheid een upgrade voor de motor geïntroduceerd. Het is de tweede update die dit team dit seizoen doorvoert als het gaat om de motor. De Italiaanse renstal hoopt met de verbeterde krachtbron een goede prestatie neer te kunnen zetten voor het eigen publiek op het hoge snelheidscircuit. De update moet de prestaties van de auto een impuls geven. Nou, morgen gaan we misschien al de eerste resultaten daarvan zien tijdens de eerste twee vrije trainingen. Zaterdag de derde training en de kwalificatie. En zondag natuurlijk de race die hier live te volgen is met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij GPR Sportradio.

NPO Sportradio met de boss, Bruce Springsteen. De Glory Days, ja, die zijn voor Tadej Pogačar voorlopig eventjes weg, zeg maar. Want hij lijkt het wereldkampioenschap wielrennen eind deze maand te moeten missen. Volgens de Sloveense bondsarts is deelname aan het WK in Zurich niet realistisch voor de titelverdediger. Hoewel het herstel van Pogačar na zijn vage valpartij in de Vuelta sneller verloopt dan verwacht, komt het toernooi te vroeg. De arts tempert daarmee de Sloveense hoop op een wonderbaarlijke terugkeer van hun kopman, die zich nu op andere doelen zal moeten richten voor de rest van het seizoen. En ondertussen, ja, is Erik Mas de show aan het stelen. Hij ontpopt zich tot een van de grote verrassingen in de Ronde van Spanje. De 31-jarige Spanjaard presteert onverwacht sterk en kon vorige week in de 6e etappe zelfs Tadej Pogačar bijbenen op een lastige gravelklim. Ja, zijn prestaties roepen de vraag op of hij een serieuze kandidaat is voor de eindzege in de Vuelta. Ja, zelfs Pogačar, die gaf toen, vorige week, in betere tijden, na die etappe nog aan, verrast te zijn door de kracht van zijn Spaanse concurrent in het hooggebergte. Momenteel is dus de 12e etappe van de Vuelta bezig. Kijken of Massa zich weer kan ontpoppen tot winnaar van deze etappe. Dat hoor je straks rond 5:30 bij Twan van Peek.

0: BPR Sportradio met het trompetgeschal van George Ezra. Je hoorde Shotgun. Langzaam maar zeker richting het 3 op deze donderdagmiddag. Voetbalicoon Marco van Basten heeft een bewogen leven achter de rug, kunnen we wel zeggen. En daarover verschijnt deze week de dramaserie Basta, gisteravond in première gegaan. Ja, de serie die is gebaseerd op zijn autobiografie, maar opvallend genoeg was Van Basten zelf nauwelijks betrokken bij de totstandkoming. Hij kende natuurlijk een indrukwekkende carrière. Hij werd 3 keer uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld. Won met Oranje het EK van 88. En pakte met Ajax en AC Milan meerdere landstitels en Europacups. Maar toch waren er ook moeilijke momenten. Zo moest hij door een enkel blessure al op 28-jarige leeftijd stoppen. En ook een traumatische gebeurtenis uit zijn jeugd komt in de serie voorbij. Als 6-jarige zag Van Basten zijn beste vriendje door het ijs zakken en verdrinken. Dat verhaal dat kennen we al uit zijn boek, maar wordt nu dus voor het eerst ook in beeld gebracht. Gisteravond bij de première sprak de NOS met Marco van Basten.
1: Ik moet zeggen dat me dit allemaal redelijk afgaat. En ik laat het me gewoon letterlijk en figuurlijk ook wel gevallen. Dus het komt allemaal wel zoals het komt. Je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant. Hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer? En misschien hebben ze wat aan.
0: Nou, misschien, ik denk het wel. Ik denk dat het een grote bron van inspiratie is. Marco van Basten dus over de dramaserie Basta, die gisteravond in première is gegaan. Straks onder andere meer over het wielrennen. Dat gaat maar door. Maar natuurlijk ook de US Open. Carlos Alcaraz, die heeft een overwinning binnengesleept. En hoor je daar zelf over hier bij GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien als je een Android-telefoon hebt, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurde als een videogesprek werd opgenomen zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen bleek dat je fotogalerij te zien was voor de ander. De rechtbank in Den Haag behandelt de Haagse moedermoord. De verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in Loosduinen in brand heeft gestoken. Er waren emotionele verklaringen. Zo mist zijn oudere zus haar moeder nog elke dag en volgens zijn oma was de zoon haar moeders oogappel. Het watertekort is na 7 weken voorbij, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is, zegt het crisisteam. Het kan op sommige plekken zelfs jaren duren voor alles weer bij het oude is. Dus de gevolgen van de droogte blijven voorlopig wel voelbaar. Daarom zijn er regionaal nog droogtemaatregelen van kracht. En de beheerder van meerdere vliegvelden rondom Manchester is geraakt door een datalek. Daardoor liggen ook gegevens van duizenden Nederlanders op straat, heeft BNR uitgezocht. Die informatie wordt verkocht via het dark web. Daarbij zijn ook gegevens van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen er ook stevige regenbuien bij.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog niet veel files. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderlo is de vertraging 10 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens, 5 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf, 5 minuten vertraging.
4: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1+1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens.
5: Nee. Hack. Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
12: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
0: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
22: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest op deze donderdag. Het is 3 september. Zo dadelijk blikken we samen met Carlos Alcaraz terug op zijn gewonnen wedstrijd op de US Open. En heel veel voetbalnieuws onderweg.

0: BPR Sportradio met Mooney. Het is donderdag 3 september. Ja, er kan her en der een buitje vallen. De zon laat zich ook zien. Het wordt zo'n 19 tot 22 graden vanmiddag. Bij tennis hebben de titelverdedigers op de US Open zich zonder problemen geplaatst voor de derde ronde. Afgelopen nacht won Carlos Alcaraz overtuigend van de Portugees Jamie Faria. Ook Arina Sabalenka kende weinig moeite in haar partij en was te sterk voor de Australische Olivia Gadecki. Beide favorieten voor de eindzege in New York denderen zo door in het toernooi en lijken hun vorm van vorig jaar vast te houden op het Amerikaanse hardcourt. En ja, Carlos Alcaraz die had het wel naar zijn zin. Hij vond het ook erg bijzonder om in zo'n stadion te spelen, vooral ja, zo in de late avond, begin van de nacht.
1: 100%, you know, the session comparing to the night session here is totally different game. The conditions here is different, and obviously the crowd super electric. You know, in the night session, I love playing. You know, in front such a great atmosphere, such a great people. So I just.
0: Hij begint een beetje op Lewis Hamilton te lijken, hè? De Formule 1-coureur. Ik vind het publiek ook heel geweldig en het circuit. Maar goed, Carlos Alcaraz had het dus erg naast zijn en zegt, ja goed, die dagsessie is toch echt heel anders dan die avondsessie hier in Amerika. Hij heeft dus gewonnen en is door naar de derde ronde op de US Open. En onze eigen Jesper de Jong, die heeft zich geplaatst voor de tweede ronde. De Nederlander had een zware kluif in de Italiaan Francesco Passaro. Maar wist de partij na een vijfzetter naar zich toe te trekken. De wedstrijd werd de afgelopen nacht afgerond nadat deze door uitstel over 2 dagen was verspreid. Samen met Botik van de Zandschulp houdt de Jong daarmee de Nederlandse eer hoog in het enkelspel bij de mannen in New York. Mooi nieuws dus. Zo dadelijk meer voetbalnieuws, want ja, er gebeurt genoeg natuurlijk op transferniveau. En daar worden ook een aantal wedstrijden gespeeld vanavond. Dat dan meer onderweg op GPR Sportradio.

0: WPR Sportradio met Massive. Unfinished Sympathy. Het is donderdag 3 september.
1: WPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: We hebben hier genoeg te melden als het gaat om transfers. Want dat is nog steeds in volle gang. In Nederland is het gisteravond in ieder geval op slot gegaan. Joël van den Berg die heeft zijn transfer van PSV naar Celtic afgerond. De 19-jarige middenvelder die in Eindhoven slechts enkele duels speelde, hoopt zich in Schotland verder te kunnen ontwikkelen. Zijn nieuwe manager bij Celtic is in ieder geval lovend over de komst van een Nederlander. En van den Berg kijkt ook zelf erg uit naar het nieuwe avontuur. En PSV, waar van den Berg dus vandaan komt, die heeft zich op zijn beurt weer versterkt met de Deense spits Mikkel Bro Hansen. Het 17-jarige talent komt over van de Noorse club Bodø/Glimt en heeft in Eindhoven een contract voor 3 jaar ondertekend. De transfer werd gisteravond laat, vlak voor het sluiten van de transfermarkt, afgerond. Volgens rapporten betaalt de landskampioen een transfersom van ongeveer 3 miljoen euro voor de jonge aanvaller. Hansen sluit direct aan bij de eerste selectie van de Eindhovense club. En komend weekend worden alle wedstrijden in Argentinië tijdelijk stilgelegd als eerbetoon aan Lionel Messi. De 39-jarige vedette maakte eerder deze week bekend dat hij stopt als international. En om hem te eren zullen de duels in de 10e minuut kort worden onderbreken, verwijzend naar zijn rugnummer. Messi speelde namelijk het grootste deel van zijn interlandcarrière met nummer 10. Ja, met dit gebaar wil de Argentijnse voetbalbond de legendarische speler bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het nationale elftal. Mooi gebaar inderdaad voor Lionel Messi in de Argentijnse voetbalwereld. Zo dadelijk ga ik nog eventjes met je vooruitblikken op komend Formule 1 weekend. Er is nog wel wat nieuws te melden uit het paddock. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio op deze donderdag. Het is 3 september en we moeten het doen met wat wisselvallig weer. De zon komt wel regelmatig tevoorschijn, maar enkele buitjes zijn ook mogelijk. 19 tot 22 graden.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, via president Mohammed Ben Sulayem, die heeft gereageerd op de recente kritiek op de stewards. Na de Grand Prix van Nederland kwamen de straffen voor Franco Colapinto en Arvid Lindblad onder vuur te liggen, terwijl zij voor de punten streden. Ben Sulayem ging in op de kwestie en de perceptie rondom de beslissingen van de Autosportfederatie. Hij merkte op dat er soms ook wordt gedacht dat de FIA bevooroordeeld zou zijn tegen Britse coureurs. Oh, oké. Okay. Dat gaan we eens even nauwlettend in de gaten houden, hoe dit zich gaat ontvouwen. Coureur Lando Norris die heeft zijn eigen raceteam en talentenprogramma gelanceerd. De regerend wereldkampioen Formule 1 bundelt de krachten met het Britse kartteam Fusion Motorsport. Het nieuwe team zal vanaf volgend jaar gaan deelnemen aan de Europese single-seater-klasse en richt zich op het begeleiden van jonge talenten. Norris, die zelf voor McLaren rijdt, zet hiermee een belangrijke stap in het ondersteunen van de volgende generatie coureurs op weg naar de top van de autosport. Goed dat ze dat doen, is mijn mening. En Kimi Antonelli, die zal een gridstraf moeten incasseren tijdens dit Grand Prix weekend in Italië. De leider in het wereldkampioenschap heeft door het reglement vastgestelde limiet van toegestaande power units bereikt. Dit betekent dat hij bij de start van de race op het circuit van Monza verder naar achteren zal worden geplaatst. Het nieuws is een belangrijke ontwikkeling in de aanloop naar het raceweekend en kan dus ook invloed hebben op de titelstrijd. Want ondertussen meldt Lando Norris zich weer in zijn McLaren dicht in de buurt van Kimi Antonelli. Dus is het allemaal niet meer zo zeker dat Kimi Antonelli richting de titel zal gaan van 2026. Ik denk dat het weer een spannend eind zal gaan worden aan het einde van dit Formule 1 seizoen. Nou goed, hier hoor je er in ieder geval alles over. Ook dit weekend de actie live te volgen hier bij GPR Sportradio. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo Coffee Pads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
13: 7, 7, 7, 7, 7.
12: Oh, wat een geld.
14: 18.000, potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Vlieg door je tijdlijn.
21: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
22: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
23: Vodafone. Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
25: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
26: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits komt langzaam op gang met 80 kilometer file in totaal. De langste file staan op de A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Driebergen en Houten, 10 minuten op onthoud. Er liggen voorwerpen op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A27 Almere richting Gorinchem, tussen Bilthoven en Knoppen Lunetten, 10 minuten op onthoud na een ongeluk, één rijstrook is dicht. Daardoor ook file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Voor Utrecht 20 minuten vertraging. En op de A28 Zwolle richting Groningen, tussen afrit Ommen en Staphorst, een kwartier op onthoud, bestaat een auto met pech.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
2: Goedemiddag, het is donderdag 3 september. Zo dadelijk meer over Noah Lyn van Leuven. De dartster heeft gisteravond voor een historisch moment gezorgd. Dat en nog veel meer sport onderweg. GPR.

GPR Sportradio met Maroon 5 en SZA. Dartster Noaline van Leuven die heeft gisteren voor een historisch moment gezorgd. Tijdens de Super Series in het Engelse Portsmouth gooide ze als eerste Nederlandse vrouw ooit een 9-darter op een televisietoernooi. Wereldwijd is ze pas de derde vrouw die deze perfecte leg live op televisie heeft geproduceerd. En ondanks dit hoogtepunt verloor van Leuven haar partij tegen de Duitse Daniel Klose wel met 4-2 in legs. Het unieke moment zal de pijn van die nederlaag echter enigszins verzachten, verwacht ik zo. Toch een bijzonder moment voor de Nederlandse Noaline van Leuven. Dan nog even iets heel anders. Autosport. Dan heb ik het over de podcast Autosport aan tafel. Sinds gistermiddag staat er een nieuwe online. Opgenomen vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontving Rick Winkelman grote namen uit de Nederlandse autosport. Namelijk coureur in de Porsche Supercup. Jaap van Lagen hoor je in de editie van deze week. Ook Wim den Hollander. Hij kreeg tijdens de Dutch Grand Prix van Max Verstappen zelf de FIA Lifetime Achievement Award voor zijn inzet in de Nederlandse autosport. Bijzonder moment dus. En daar gaat Wim den Hollander dus op terugblikken in Autosport aan tafel. Dat er nog veel meer in de in de aflevering van deze week. Dus zorg dat je hem beluistert. Autosport aan tafel is natuurlijk via onze website gprsportradio.nl te beluisteren of je eigen favoriete podcast-app. Hij is zelfs te zien in de Kijk-app als videocast. Dat is extra leuk. Dan zie je de gasten ook en Rick Winkelman met de podcast Autosport aan tafel. Ik wilde zeggen Formule 1 aan tafel. Maar goed, daarover gesproken, nu ik het er toch over heb. Morgen verschijnt weer een nieuwe editie. Daarover zo meer. En mocht je momenteel in de auto zitten en een verbrandingsmotor hebben, dan ben je nog prehistorisch bijna. Maar goed, mocht je een verbrandingsmotor, kijk eventjes naar je brandstofmeter. Hoe is het daarmee gesteld? Kan het nog even wachten dat je gaat tanken? Als dat zo is, wacht even met tanken. Zo dadelijk vertel ik waarom, want dat kan heel voordelig uitpakken. Dat hoor je zo hier bij GPR Sportradio. Goedemiddag.

0: Propaganda Duel Eye to Eye. Het is donderdagmiddag 3 september. En langzaam maar zeker gaan we richting een nieuw Formule 1 weekend.
1: GPR Sportradio.
0: En in aanloop naar dat nieuwe Formule 1 weekend wordt morgen vroeg weer een nieuwe F1 aan tafel gelanceerd. De award-winning podcast van Grand Prix Radio. De gasten morgen in de podcast. Rob van Zomeren, DJ hier bij GPR Sportradio. En weet ook heel veel van autosport. Zelf heeft hij ook nog een blauwe maandag bij Frans Verschuur in een auto gekrost. En dubbel gevouwen, zeg maar. Ook onze eigen Olaf Mol, hier autosportcommentator bij GPR Sportradio, hoor je in de Formule 1 aan tafel morgen vroeg. En ook de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk, hoor je in aanloop naar de grote prijs van Italië. En Ronald is groot Ferrari-fan, dus ja, die zal op puntje van zijn stoel zitten dit weekend. Presentatie is in handen van Frank Evenblij. En zojuist zei ik al, van kijk even naar de brandstofmeter van je auto, of je nog even kan wachten met tanken. Want met de F1 aan tafel, morgen vroeg, maak je weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto als je meedoet met Raad het Auto Geluid. Wordt gespeeld in de Formule 1 aan tafel die vanaf morgen vroeg 6 uur gelanceerd wordt. Te beluisteren is via GrandPrixRadio.nl of je favoriete podcast app. En hij is ook te zien als videocast in de Kijk-app. Morgen dus een nieuwe F1 aan tafel in aanloop naar de grote prijs van Italië die dit weekend verreden zal worden. De kwalificatie en de race live te volgen hier bij GPR Sportradio. Wielrennen. Christophe Laporte die heeft zijn contract bij Visma Leasebike met 3 jaar verlengd. De Fransman zal daardoor langer verbonden blijven aan de Nederlandse wielerformatie. Laporte die heeft zich afgelopen seizoenen ontwikkeld tot een belangrijke kracht binnen de ploeg, zowel in de klassiekers als in de ondersteuning van de kopmannen in grote rondes. Met de nieuwe overeenkomst is zijn toekomst bij het team voor de komende jaren verzekerd en kan de focus op sportieve doelen. Dat is dus mooi nieuws. Minder mooi nieuws. Motocross. Het Nederlandse team moet bij het WK voor landenteams op 4 oktober in Frankrijk het doen zonder Kai de Wolf. De selectie voor de zogeheten Motocross of Nations werd afgelopen zondag gepresenteerd, maar een dag later werd duidelijk dat de Wolf niet kan deelnemen. De reden voor zijn afwezigheid is een blessure. Het is nog niet bekend wie zijn plaats in de equipe zal innemen voor het prestigieuze evenement in Frankrijk begin volgende maand. We houden het nauwlettend voor je in de gaten. Vanavond trouwens ook weer internationaal voetbal. Daar ga ik zo direct even met je op vooruitblikken hier bij GPR Sportradio.

Sportradio met The Weeknd, Blinding Lights. Momenteel bezig, de Ronde van Spanje, de Vuelta. Vandaag een rit, de 12e etappe om precies te zijn, over ruim 166 kilometer. Rond 5:30 worden de eerste renners bij de finish verwacht. Bij Twan van Peperstraat is straks na vieren veel meer over de Ronde van Spanje. Maar dat is niet het enige wielrenner-evenement van vandaag. Want in Zeeland zijn de renners voor de ZLM-tour opgestapt. Dat gebeurde vanmiddag rond 12 uur en rond 4:30, straks dus al, worden ze bij de eindstreep verwacht. En onderweg krijgen de deelnemers te maken met een Nederlands weertje. Een verraderlijke zijwind in de open polders. En deze wind die speelt een grote rol en belooft een spannende strijd richting de meet. Zo dadelijk dus rond 4:30. Meer erover bij Twan van Peperstraat en zo dadelijk na vieren. Maar er is ook nog voetbal vanavond. Even een blik werpen op wat er allemaal gaat gebeuren. De bal rolt vanavond weer in de Spaanse competitie namelijk. Voor een vroege ontmoeting in de nieuwe speelronde. Real Sociedad die hoopt het eigen publiek te vermaken en 3 punten in huis te houden. Ze nemen het vanavond op tegen de bezoekers van Celta Vigo. Die wedstrijd begint om 9:00. En ook in de Franse competitie staat er een door de weekse mooie kraker op het programma. In het eigen stadion trapt Toulouse vanavond af voor het thuispubliek. Het belooft een zware en intense wedstrijd te worden tegen de bezoekers van Lille. En die wedstrijd begint om 9:15. Dat wordt vanavond in de gaten gehouden bij Rob Spijker. Die hoor je vanaf 7:00 vanavond en volgt de voetbalwedstrijden op de voet, zodat je er helemaal niets van hoeft te missen hier bij GPR Sportradio.

BNR Sportradio met de radio's. Zo dadelijk hier op de radio, Twan van Peperstraten. Met onder andere meer over de ontknoping van de 12e etappe in de Vuelta. Hij houdt je daarvan op de hoogte. Tussenstanden en dergelijke hoor je hier. Maar er is nog een tour bezig, de ZLM Tour. Vanmiddag gestart in Zeeland en straks rond 4:30 worden de eerste renners bij de eindstreep verwacht. Meer daarover hoor je zo dadelijk bij Twan.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de corona-enquêtecommissie werd al vaak gezegd dat er te weinig oog was voor de impact van maatregelen. En dat zegt nu ook oud-zorgminister De Jonge. Maar bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren konden ze niet meenemen in besluiten over leven of dood. Er moesten harde keuzes worden gemaakt om de ziekenhuizen niet te overbelasten, zegt hij. Bijna 2 weken na Cambuur Feyenoord is er nog steeds niemand opgepakt voor het gooien van vuurwerk naar andere tribunes in het stadion. De politie bekijkt nog altijd camerabeelden om mensen te herkennen. Dat kost veel tijd. Feyenoord heeft zelf wel al maatregelen genomen en neemt de volgende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. De jongen die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, krijgt als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging. De vrouw dreigde hem uit huis te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Volgens het Pieter Baan Centrum was de jongen psychotisch en kan hij weer de fout ingaan als hij niet wordt behandeld. En het lichaam van Ratko Mladic zou eind van de middag moeten aankomen in Servië. Dat zegt de president tegen Servische media. Hij verwacht dat er 10.000 mensen naar een ceremonie rond de uitvaart komen. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden en de massamoord in Srebrenica. Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met de meeste files in de Randstad. De langste files staan op de A6 en Emmeloord richting Jouren, tussen Lemmer en Sint-Afrit Sint-Nicolaasga, een kwartier vertraging. Daar ligt een afgevallen lading op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maren en Houten. Kwartier oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk 10 minuten. En op de A27 Almere richting Gorkum tussen Beeldhoven en Knoopend Rijnsweerd. Nog 5 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga dan.

0: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Nog 309.000.
2: Oké, elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Pak eens een podium.
8: Pak eens een podium.
7: Pak zelf eens een podium.
9: Pak eens een podium.
10: Pak eens een podium.
11: Pak eens een podium.
12: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
13: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
16: FOMAR, voordeelmarkt!
17: FOMAR, voordeelmarkt!
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: GPR Sportradio.
20: Sportradio.
19: Twan van Peperstraten.
21: Goedemiddag, de Nederlandse volleybalvrouwen spelen momenteel de kwartfinale op het EK in Istanbul. Tegenstander is Polen en de stand is 1-1 in sets. Polen won de eerste met 25-16, zojuist Nederland de tweede met 25-20. En we volgen de 12e etappe in de Ronde van Spanje.

0: The Verve en Bittersweet Symphony.
1: GPR Sportradio.
0: Ja, en zo is het inmiddels alweer 10 minuten over 4 geworden. Ik zei het al, de Nederlandse volleybalvrouwen spelen momenteel op het EK in Istanbul in de kwartfinale. Tegenstander is Polen. Afgelopen maandag een moeizame overwinning van Nederland in de achtste finale op Slovenië. Werd uiteindelijk 3-2. Nederland had bij een 2-1 stand in sets een aantal matchpoints. Die werden niet benut, maar uiteindelijk won Nederland dus wel met 3-2. En vandaag is Polen de tegenstander. Dat is een hele sterke tegenstander. Polen is de nummer 4 op de wereldranglijst. Nederland staat 10e. Maar het staat heel knap 1-1 in sets. Nederland was redelijk kansloos in de eerste met 25-16. Maar kwam knap terug in de tweede set 25-20. Voorsprong schommelde steeds tussen een puntje of 4-3. Maar uiteindelijk dus 5 punten aan het einde van de rit. We zijn net begonnen daar aan de derde set in Istanbul. En Polen staat daar inmiddels voor met 3-1. En zoals gezegd, vandaag de 12e etappe in de Vuelta. En dat is een zeer interessante etappe. Gisteren heeft iedereen zich nog een klein beetje ingehouden. Maar vandaag gaat het echt om de klassementsrenners. De etappe wordt voor ons gevolgd door Daaf Beuze. Daaf, wat is er tot dusver allemaal gebeurd?
2: Ja, we gaan even naar Spanje, naar dus die 12e etappe van de Vuelta. De ronde die sinds afgelopen zaterdag volledig op zijn kop is gezet. Grote favoriet en toenmalig klassementsrijder Tadej Pogacar kwam hard ten val. En moest de Vuelta verlaten. Daardoor ligt de strijd om de rode trui ineens helemaal open. De man van het moment is Enric Mas. De Spanjaard nam de leiding over. En staat momenteel 1 minuut en 18 seconden voor viervoudig Vuelta-winnaar Primoz Roglic. De finale van de etappe eigenlijk is nu begonnen. Met eerst een zware Alto de Velefique en daarna de slotklim naar ruim 2100 meter hoogte. Op dit moment is er een flinke kopgroep van maar liefst 30 man die al bijna een voorsprong van 8 minuten heeft opgebouwd op het peloton. Daarmee komt de kans op een winnende vluchter met een minuut, wordt die groter. In de kopgroep zit onder andere de 20-jarige Jacob Ornzel. De jongeling van Bahrein Victorious staat inmiddels virtueel in het wit en nadert ook het podium in het algemeen klassement. Verder heeft Wout van Aert een aardige dag. Hij heeft al flink wat punten gepakt en nadert de Colombiaan Buitrago in het bergklassement. En als Wout van Aert erin slaagt om zowel het puntenklassement als het bergklassement in deze Vuelta te winnen, zou hij de allereerste renner zijn die dat doet zonder ook het algemeen klassement te winnen.
0: Ja, maar sowieso. De punten en de berg. Ja, dat is inderdaad een hele aparte combinatie. Daaf, jij houdt ons op de hoogte deze middag over deze 12e etappe in de Vuelta. En verder was het gisteren natuurlijk transfer deadline day. De stofwolken zijn inmiddels een beetje opgetrokken. Maar het vreemde blijft natuurlijk, vandaag sluiten pas Schotland, Oostenrijk en België. En morgen sluit bijvoorbeeld Turkije. We maken zometeen de stand op bij AZ. Ja, het werd een beetje genoemd als Dark Horse, maar is goed begonnen aan de competitie. 12 punten uit 4 wedstrijden. En wat is daar allemaal gebeurd op transfergebied deze window? En zometeen nog wat buitenkantjes. Spelers

0: Timberland en One Republic en Apologize. Dit is GPR Sportradio. Ja, we houden je dus op de hoogte van de Nederlandse volleybalvrouwen. Staan in de derde set met 7-5 achter tegen Polen. 1-1 in sets. En ondertussen ja, zijn de rookwolken een klein beetje opgetrokken wat betreft het transfergebied. De transferwindow in Nederland. Die sloot dus gisteren. Ja, en een van de opmerkelijkste transfers in Nederland is toch wel geweest die van Sam Lammers. Van FC Twente naar PSV. Hij kwam een beetje op een zijspoor in Enschede. Werd daar derde spits. En PSV, de landskampioen, dacht. Ja, met die de blessure die we hebben van Plea, wij kunnen wel een extra spitsje gebruiken. En dat werd dus Sam Lammers, die voor een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro is overgestapt. Dus vanuit Enschede naar Eindhoven. Gisteren op ESPN werd technisch directeur Erik ten Hag gevraagd of ze deze controverse met Sam Lammers misschien wel anders hadden kunnen aanpakken.
1: Nee, absoluut niet. En we zijn juist heel blij hoe we dat gedaan hebben. En niet alleen met Sam Lammers. Want ik denk dat we heel consequent zijn geweest. We hebben heel goed duidelijkheid gegeven. En zodat iedereen weet waar hij aan toe is. En dan kan iedereen ook zijn keuzes maken. En ons niet verschuilen. Sam is een ontzettend goede spits. En we hebben ontzettend veel waardering. Wat hij voor ons heeft gebracht. En zeker in het laatste half jaar. Hebben we ook ontzettend goed gevoetbald. En daar heeft hij een belangrijke rol in gespeeld. Alleen we hebben ook geconstateerd. We hebben doelpunten nodig. We hebben vorig jaar maar 58 goals gemaakt. En dat is te weinig. Dus wij moeten een ander type spits hebben. Dat was de conclusie. En daar hebben we op ingespeeld.
0: Ja, ander type spits. Maar ik heb ook wel het idee dat PSV toch best wel blij is met Lammers. Ja, die kan tegen kleine clubs zeker voor PSV van waarde zijn. En over spitsen gesproken hadden we ook nog Sidney van Hooijdonk. 26 jaar is hij. Maar hij heeft al een behoorlijk palmarès achter zijn naam staan. Hij verhaalt het Portugese Estrella Amadora voor PEC Zwolle. Weliswaar tijdelijk, want hij wordt voor een seizoen gehuurd door PEC. Wel een optie tot koop. Ja, Van Hooijdonk maakte in Nederland eerder naam bij NAC Heerenveen. Totaal speelde hij daar bijna 100 eredivisiewedstrijden. En zijn buitenlandse avontuur bij Amadora bleef beperkt tot slechts 12 wedstrijden. Ja, zat een beetje op een dood spoor en daarom dus die overstap naar PEC Zwolle. Transfer kwam trouwens wel op een bijzondere wijze tot stand, zo vertelt Van Hooijdonk bij ESPN.
2: Eigenlijk vanuit mezelf. Ik wist al wel langere tijd dat de kans groot was dat ik zou vertrekken. Nou, dat wilde de club in ieder geval. Die wilde van mijn contract af. Ik wilde niet zomaar weg. En de dingen die kwamen waren eigenlijk geen dingen waar ik blij van werd. Dus toen op een gegeven moment dacht ik eigenlijk, denk zaterdagavond, dacht ik ja, als ik ook verhuurd zou kunnen worden, dan ja, Nederland zou dan ook gewoon kunnen. Dus toen eigenlijk ging ik zelf eens kijken in de Eredivisie. Wat zijn nou opties waar ik zou bij kunnen passen. En wat voor de club goed zou kunnen zijn. En toen zag ik Zwolle. Heb ik eigenlijk via het nummer van Gerry Halmstra gevraagd. En de volgende dag in mijn zaakneem een berichtje gestuurd. En eigenlijk 24 uur daarna was alles rond.
0: Ja, en dus is Van Hooijdonk ook komend seizoen weer te bewonderen in de Vriendenloterij Eredivisie. En gaat hij dus spelen voor PEC Zwolle. Ja, en ik moet wel zeggen, de transferwindow was al eerder gesloten. In Engeland, denk ik, kwam dat bericht over Jorginho Wijnaldum, die misschien wel vanuit Al Ittihad nog zou gaan spelen voor Chelsea. Nou ja, dat is later weer ontkend. Ik vond dat wel een beetje een vreemd bericht. Maar David, ik kwam er een klein beetje op. Er zijn natuurlijk wel meer buitenkantjes voor clubs. Hè? Spelers die nou ja, momenteel zonder club zitten.
3: Ja, zo ook bijvoorbeeld een Luc de Jong. Die is transfervrij. Die mag weg bij Porto. Ik zat zelf te denken bij AZ. Is er nog niet echt een vervanger voor Troy Parrott? Max Meerdink heeft misschien nog een mentor nodig. Zou dat wat zijn?
0: Ja. Het lijkt mij wel hoog gegrepen. Maar ik heb ook het idee dat ze met Meerdink en nou ja, wat er nog allemaal achter zit. Ze hebben nog wel een paar spitsen. Ja, ik denk dat Meerdink, die zie ik het eigenlijk nog wel redden zonder de jongen. Maar bijvoorbeeld ook nog wel wat verdedigers die momenteel geen club hebben. Mitchell Dijks. Oké, die speelde in Vietnam, misschien in de allerbeste vorm van zijn leven. Jetro Willems hebben we vorig seizoen ook maar weinig gezien, hè, bij NEC.
3: Ja, daar is het best wel een beetje vanaf.
0: Ja. Fosu Mensah, zijn laatste club was Leverkusen, ook momenteel transfervrij. Patrick van Aanholt, hij speelde bij Sparta, maar ook nog altijd zonder club. Hatenboer, ja, die is volgens mij staat nog bij een paar clubs op het lijstje.
3: Ja, het zou me niks verbazen. Er zijn genoeg clubs waar hij makkelijk mee kan.
0: Ja, zijn laatste club was Stade Rennes. Michel Bakker is inmiddels bedankt bij Atalanta. En we hebben bijvoorbeeld nog Malasia. Zijn vorige club was Manchester United, maar ook die zit momenteel zonder club. En nog een goede keeper die bij NEC in actie kwam. Ja.
3: Good old Jasper Cillessen.
0: Ja, ook nog altijd zonder club. Dus ja, dat zal toch maar gebeuren. Dat er inderdaad ergens een blessure valt of zo. Nou ja, dan heb je een Cillessen als oud-international toch een prima keeper. We houden hier op GPR Sport Radio vanzelfsprekend op de hoogte van de 12e etappe in de Vuelta en de volleybalwedstrijd. Kwartfinale tussen Nederland en Polen op het EK. Stand in de derde set is 10-7 voor Polen.
4: GPR Sport Radio. Sport Radio.

0: Carol G, Bruno Mars en Still. Het is inmiddels 5 minuten voor 4:30. GPR Sportradio met even een update over de Vuelta 12e etappe. Hoe staat het ervoor, Daaf?
1: Ja, nog 38 kilometer te gaan. Er zijn steeds meer renners die die kopgroep moeten laten schieten. Het wordt steeds zwaarder. Er is net nog een tussensprint geweest. Wederom gewonnen door Wout van Aert. Die nadert echt ook de top van dat bergklassement. Waarmee hij dus de eerste kan worden die het puntenklassement en het bergklassement wint. Zonder ook het algemeen klassement te winnen. Dat zou een prestatie van formaat zijn van Wout van Aert. Straks nog één grote klim. Bovenop die klim is de finish. En de kans wordt met een minuut groter dat er iemand van die vluchters als winnaar over de streep gaat komen. In het peloton rijdt nog Enric Mas en zijn directe concurrenten voor het algemeen klassement. Daar lijkt voorlopig niet heel veel te gebeuren.
0: 13-8 staat het in de derde set bij de Nederlandse volleybalvrouwen tegen Polen. In het voordeel van de Poolse dames staat daar 1-1 in sets. Gisteren vertrok ik hier in een smoking, want ik ging op weg naar het Olympisch Stadion. Daar was namelijk de première van Basta. Ja, dat is een serie, een 7-delige serie die vanaf aanstaande vrijdag te zien is op Videoland over het leven van Marco van Basten. En ik moet zeggen, het was smullen.
2: Ik zie je niet opdekken.
3: Dat jij voetballer wil worden, Marco.
4: Van Basten!
5: Ik word beter dan Cruijff.
4: Schitterend!
6: Che confusione!
7: Ik kan gewoon beter.
8: Ben jij niet nou net de beste voetballer van de hele wereld geworden?
7: Ja, ik kan altijd beter.
9: Sarà perché ti amo.
10: Marco, ga dat veld in en verschop je erin nu!
9: En?
11: Je had er eigenlijk mee moeten scoren.
7: Ik heb bijna elke wedstrijd, hè.
12: Er is ook nog een andere mogelijkheid, maar die is niet zo conventioneel.
7: Ik moet gewoon terug dat veld op, oké?
13: Door metalen pinnen door je botten te slaan, Marco, dat deden ze in de middeleeuwen.
10: Ik moet voetballen! Ik kan niks anders!
14: Cos'è San Marco senza le gambe?
15: Solo Marco.
16: Basta.
17: Die operatie was dat dan echt nodig? Je kon er niet doorheen spelen.
18: Nee, ik heb ook gewoon met pijn gespeeld. Dat hoort erbij.
7: Deze pijn is echt anders, Johan.
8: Ik vind dat je er ook over na moet denken. Dat een leven zonder

0: raggiungere qualcosa.
1: Che conta è partecipare, non vincere.
2: Een dramaserie dus over Marco van Basten. En het komende uur ga ik praten met de acteur die in de rol van Marco is gekropen, Chris Peters. Dit is GPR Sportradio.

0: Into My Car. Iedere dag, iets na 4:30, gaan we terug in de tijd. Deze week gaan we naar het jaar 2001. En zometeen doen we dat met viervoudig Olympisch kampioen, de sportvrouw van het jaar 2001. Jazeker, Inge de Bruin.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
9: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
10: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
11: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Nog 309.000.
15: Oké. Elektrisch en garantie?
16: 7 stuur.
15: Alcantara bekleding. En,
17: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Pakken ze een podium.
19: Pakken ze een podium.
18: Pak zelf eens een podium.
20: Pakken ze een podium.
21: Pakken ze een podium.
22: Pakken ze een podium.
23: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
24: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
25: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
27: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
28: nee,
27: proteïneshakes.
28: Gadver.
27: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
28: Lekker bezig.
27: Milner.
29: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
27: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
28: Lekker bezig.
30: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
31: Paul van Bergen.nl, daar vind je
0: Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De mensen die zijn aangehouden in Overasselt moeten morgen één voor één voor de rechter komen. Die bepaalt dan of ze blijven vastzitten. Tot die tijd mogen ze alleen met hun advocaat spreken. Hugo de Jonge bevestigt tegen de enquêtecommissie dat er tijdens corona te weinig werd gekeken naar de impact van de maatregelen. Maar er moesten volgens hem harde keuzes gemaakt worden om ziekenhuizen niet te overbelasten. En het lichaam van Ratko Mladic moet volgens de Servische president eind van de middag daar aankomen. Mladic overleed in Nederland. De uitvaart trekt waarschijnlijk tienduizenden mensen, maar wanneer die precies is, is nog niet bekend.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het wordt een vrij drukke spits. Er staat nu al ruim 300 kilometer file. De langste file staan op de A6 Emmeloord richting Jouren tussen Band en Afrit Nicolaasga een half uur vertraging. Daar is een lading van een vrachtwagen gevallen. Eén rijstrook is dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor Knopend Ridderkerk 10 minuten. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Bergen-op-Zoom Oost en Knopend de Stok. Een kwartier vertraging, één rijstrook is dicht.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
4: Goedemiddag, we volgen de 12e etappe in de Vuelta over 166 kilometer van Vera naar Cala Alto. En Nederland-Polen, kwartfinale EK in Istanbul, staat 1-1 in sets. Inmiddels 21-16 in de derde set voor Polen.

0: Script and For the First Time. Het is inmiddels 11 minuten over 4:30. We waren op de hoogte van de 12e etappe in de Vuelta. Wat is er gebeurd, Daaf?
1: Ja, er komt leven in de groep klassements. Mannen, Richard Carapaz schuift met een stevige versnelling vanuit de achtergrond helemaal naar voren. Precies zoals we de Ecuadoriano kennen. Niet afwachten, maar zelf de koers hard maken en vol de aanval kiezen. Hij heeft inmiddels een voorsprong van zo'n 20 seconden opgebouwd op het peloton dat volledig in stukken ligt. Op kop rijden nu twee mannen. De supertalenten Leo Bicio en Jacob Ormzeel die zetten aan en zullen allebei voor de winst van deze etappe willen gaan. Maar er is nog wel even te gaan. Nog 31 kilometer.
0: En ondertussen houden we ook op de hoogte van de volleybalwedstrijd tussen Polen en Nederland. Kwartfinale EK. En op dit moment gaat de derde set naar Polen met 25-20. Dat betekent dat de Polen leiden met 2-1-1-6. Inmiddels weten we al dat de winnaar van deze partij straks in de halve finale moet spelen tegen Italië, dat eerder vandaag met 3-1 won van Zweden. We houden je op de hoogte van die volleybalpartij. Ondertussen gaan wij iedere dag, maandag tot en met donderdag, rond dit tijdstip terug in de tijd. En deze week doen we dat 25 jaar. We gaan naar 2001. Maandag trapte af met bekerheld Sander Boske, die met Twente de dennenappel in ontvangst mocht nemen. Dinsdag hadden we de sportman van het jaar, Erik Dekker. En gisteren André Ooyer van de Lans 2001. Maandag trapte af met bekerheld Sander Boske, die met Twente de dennenappel in ontvangst mocht nemen. Dinsdag hadden we de sportman van het jaar, Erik Dekker. En gisteren André Ooyer van de landskampioen van 2001 PSV. En vandaag de sportvrouw van het jaar.

0: Maar ja, wat is die tijd waard als je voor de derde keer wereldkampioen wordt?
1: Inge, goedemiddag.
2: Hey Twan, hoe gaat het?
1: Ja, met mij gaat het uitstekend, maar hoe is het met Inge de Bruin? Want we horen al een tijdje weinig van je.
2: Oh, is dat zo? Ik ben gewoon lekker bezig. Maar volgens mij moet ik jou als eerste feliciteren met de allereerste commerciële sportradiozender, toch?
1: Kijk, waar jij nu ook op te horen bent. Goed bezig, Inge. Ja. Ja, we wilden jou graag ook wel even in deze eerste week even erbij hebben. En we hebben het dus over 2001. En, nou ja,
2: dat is way back, hè?
1: Ja, dat is 25 jaar geleden inmiddels alweer. vind je trouwens inmiddels leuk om over die periode te praten?
2: Ja, zeker. Dat blijft altijd heel leuk. Omdat het is en blijft mijn passie, het zwemmen. Ik ben er zelf nog een beetje bij betrokken. Middels zwemtrainings geven binnen buitenland. Columnisten voor de Telegraaf. Voor alle grote toernooien. Dus als het dan weer wordt opgerakeld, is dat altijd wel heel fijn, zeg maar.
1: En 2001 begon jij als drievoudig Olympisch kampioen. En daarna kwam er een wereldkampioenschap in Japan.
2: Fukuoka, ja, klopt.
1: Kijkt dan ook iedereen helemaal anders naar je?
2: Nou ja, mijn leven veranderde inderdaad best wel. Ik bedoel, ik wilde eigenlijk heel mijn leven alleen maar snoeihard zwemmen en de beste van de wereld worden. Maar geen bekend iemand. En dat krijg je wel als cadeau erbij. Dus dat vond ik wel heel... dat was heel erg wennen in het begin, aan zich. Alleen, je zit op dat moment toch echt nog wel in die zwembubbel. Dus, ik train in Amerika bijna 10 jaar in totaliteit. Dus dan krijg je het niet heel veel mee. Maar zodra je dan in Nederland bent en op Schiphol land, dan is het wel... Ja, ik moest daar best wel aan wennen, moet ik zeggen. En dat is eigenlijk nog steeds... Ik dacht, dat ebt wel weg, die bekendheid. Ja. Maar dat blijft. En inderdaad, op naar Fukuoka, de WK. En ja, ik merkte dat ik nog in zo'n flow zat met alle trainingsarbeiden die ik had geleverd voorafgaande aan de Olympische Spelen in Sydney. Dat ik echt wel dacht van oké, dit toernooi kan ook nog wel eens heel mooi worden. En ja, die vorm heb ik vast weten te houden. En het resulteerde in 3 keer goud in Japan. Dus dat was wel heel erg mega. Was ik heel, heel content mee.
1: Had die motivatie misschien ook wel iets ermee te maken dat je nog geen individuele wereldtitel had op de lange baan?
2: Ik had sowieso een boost gekregen van mijn... Ik was al intens blij met de eerste medaille die ik haalde op de Olympische Spelen. Dat was met de estafette, hè, de 4x100 vrij meiden. Zilver. Dus toen had ik al zoiets van, ik kan naar huis, want ik heb mijn missie is geslaagd. Ik sta voor het eerst op een Olympisch podium, niet wetende dat daarna nog 3 keer goud zou komen. Dus eigenlijk voelde ik me aan mezelf verplicht om toch ook wel één gouden medaille op die WK te behalen. En nogmaals, als je echt zoveel trainingsarbeid in de benen hebt en het zit zo in je systeem, en dan kan het bijna niet anders. Dat zie je nu ook bij die laatste Olympische Spelen in Parijs. En nu ook de wedstrijden die daarna zijn gekomen. Dat zwemmers gewoon die lijn weten te continueren. En die vorm vast kunnen blijven houden. En dat was in mijn geval ook zo. Dat resulteerde in mooie resultaten. Dus daar ben ik wel heel content mee.
1: 3 keer
2: maar inderdaad heel fijn om ook wereldkampioen lange baan te worden inderdaad.
1: Ja. En we hadden in dat jaar ook nog een EK. En ook nog 2 keren.
2: Ja, het hield niet op. Het is echt schandalig. Ik weet nog dat een reporter niet zo blij gezicht mij te woord stond na de races. En toen heb ik hem achteraf jaren later gevraagd van waarom was dat? Weet je waarom? Ik bedoel, Australische pers was blij voor mij en Amerikaanse pers was blij voor mij. Behalve hij was altijd gewoon een mineur als ik dan weer goud had in een wereldrecord. Dan keek hij zo boos. Ik zei, wat was dat? Hij zei, ik had liever gehad dat je van het startblok was gevallen. Want dan hadden we een keer een ander verhaal om te schrijven. Weet je. Dat vond ik van je eigen volk vond ik best wel intens en heftig om te horen. Maar goed, ik ben niet van het startblok gevallen. Maar inderdaad, die EK, korte baan. Hè, het was geen lange baan, dus het was niet zo heel... mijn Amerikaanse trainer zei altijd van... korte baan moet het niet gebeuren, maar lange baan. Hè, dus de echte 50 meter bad. Maar goed, het was toch weer 2 keer goud in hetzelfde jaar. En dat heel kort op de Olympische Spelen het jaar 2000. Dus ik was wel... ik werd ook het goudhaantje genoemd, maar dan butterfly. Dus ik zat wel echt in die flow toen, Als ik daar naar terugkijk, denk ik zo, dat was wel echt fantastisch. Want het gaat eigenlijk zo snel ervan. Het is echt in een sneltreinvaart gaat het bijna voorbij. Dus ik zeg altijd als ik zwemclinics geef of presentaties aan bedrijven... geniet er zoveel mogelijk van. Want het is maar zo'n

0: kort tijdsbestek, die sportcarrière, waar je van kan genieten en waar je vol focus in moet gaan en het hoogst haalbare eruit te halen, zeg maar. Ja.
1: En toen werd je ook in 2001 sportvrouw van het jaar. Wat zegt zo'n titel jou?
0: Nou, het was toen echt wel dat mensen zeiden van ja, dat is appels met peren vergelijken. Ik had hem liever van in 2000 gewonnen.
1: Na de Spelen.
0: Want dat was mijn jaar. Maar toen waren er zoveel goudhaantjes. Noem een Pieter, die was dan van de mannen, maar dan Leontien en Anki. Er waren zoveel goede sporters op dat moment. Het was insane. Ja. Maar goed, omdat ik toen 3 keer goud had op de Olympische Spelen. Ja, had ik hem liever toen gewonnen. Maar toen ging hij uiteraard naar Leontien. En nogmaals, het is appels met peren vergelijken. Dus ik was in 2001 ook super, super blij met de titel. Alleen, het ging mij echt om de individuele prestaties. Wat ik had gepresteerd. En als kerst op de taart komt dan inderdaad de titel van sportvrouw, vind ik zelf.
1: Eigenlijk nog een toetje daarbovenop. De Laureusprijs.
0: De Laureus, ja.
1: De Laureus
0: World Sport Award. Dat was in Monaco, weet ik nog. Ja. Ik weet dat Capriati, die tennister, die won hem dan overall als World Sport beste atleten, zeg maar, van de wereld. En ik won hem dan in de categorie zwemmen. Maar dat was een beeld. Het was gewoon niet te tillen. Ik denk, hoe ga ik dat mee naar huis nemen in het vliegtuig en naar het vliegtuig? Maar ja, dat was ook wel mooi. Een mooie geste, want daar in de jury was geloof ik Michael Jordan en heel veel Muhammad Ali en heel veel grootheden destijds. Dus dat was wel een eer om die in ontvangst te mogen nemen, ja.
1: Ja, en zometeen praten we verder over 2001, wat er allemaal nog daarna gebeurde met Inge de Bruin. Eerst maar eens naar muziek uit dat jaar. Shaggy had toen een dikke hit met It Wasn't Me.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So

0: Shaggy uit 2001 en It Wasn't Me. Zometeen praten we verder met Inge de Bruin. Eerst even een tussenstandje halen wat betreft in ieder geval het wielrennen. De Vuelta, 12e etappe. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, de aanval van Carapaz die ik net beschreef was van korte duur. Het zorgde voor wat opwinding, maar de Olympisch kampioen van 2021 is alweer snel gegrepen door het peloton. En deze inspanning zal hem straks misschien wel zuur opbreken. Santiago Buitrago kwam na een knappe inhaalslag als eerste aan bovenop de Alto de Velefique. Dankzij zijn 10 punten loopt hij uit in de strijd om de bolletjestrui. Tot 18 punten voorsprong op uitdager Wout van Aert. De kopgroep is nu bezig aan de afdaling van 13 kilometer richting de voet van de slotklim. De Calar Alto is 17 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7 kilometer. En die kopgroep bestaat nu uit 9 renners met een voorsprong van nog steeds ruim 5 minuten op het peloton met de klassementsrenners.
0: Ondertussen Nederland tegen Polen. Kwartfinale van het EK volleybal. 7-7 is de stand in de vierde set. Staat 2-1 in sets voor Polen. Ja, gaan wij weer terug naar Inge de Bruin. We spraken haar net uitgebreid over 2001. Haar 3 wereldtitels en dat ze dus ook sportvrouw van het jaar werd toen. Ja, hoe ging het allemaal verder? Is dan Inge de Spelen van 2004 het grote doel?
2: De Olympische Spelen zijn natuurlijk onder de 4 jaar. Dus dat is al een heel lang traject om naartoe te werken. Dus daar moet je niet elke dag mee bezig zijn. Dat zit altijd in de back of your mind, hè, altijd in je achterhoofd. Maar als je er te veel mee bezig bent, dan kan het ook funest zijn. Ik had meer gewoon stapsgewijs van oké, wat hebben we dit jaar voor groot toernooi? Daar werk je dan naartoe. En in je achterhoofd behoud je altijd inderdaad de main goal. En het hoogst haalbare, de Olympische Spelen van 2004 in Athene was dat toen. Alleen ik merkte toen al van je lichaam verandert gewoon. Ik kon op een gegeven moment tussen Sydney en Athene 2004... merkte ik echt dat ik niet alle trainingen meer vol kon houden. Dus mijn coach in Amerika die hield me af en toe gewoon dan moest ik in mijn hotelkamer blijven en de training overslaan. Omdat ik anders overtraind zou raken. En dat vond ik best pittig. Dat vond ik echt moeilijk te accepteren. Want je wil heel graag zelf wel. Maar je lichaam gaat protesteren. Athene was veel moeilijker, de Olympische Spelen, dan... En het is altijd moeilijk, hè. Ik bedoel, je krijgt het niet cadeau. Het is niet voor iedereen weggelegd. Je moet heel veel concessies doen, dat weet ik ook. En er staan natuurlijk meerdere kapers op de kust. Je bent de girl to beat, hè. Iedereen zit achter jou aan te jagen, om het zo maar te zeggen. Het is moeilijker om kampioen te blijven dan het te worden. Dus toen ik uiteindelijk goud haalde in Athene. Want ik weet nog dat het in een climax ging. Ik had eerst brons, toen weer brons, toen zilver. En toen had ik nog 1 dag, 1 opportunity, 1 kans om goud te halen. En ik zei tegen mezelf, ik ga nog meer naar huis als ik niet die gouden medaille om mijn nek krijg. Want het is gewoon aan mijn stand verplicht. Ik had zoiets van goud is goud en dat moet het gewoon worden. En gelukkig, op de laatste dag had ik toch nog goud. Dus ik sloot af met goud. Ja, dat was wel echt euforisch. Dus mensen vragen wel eens van, wat is nou je mooiste gouden medaille op de Olympische Spelen? Nou ja, dat is voor mij toch wel de 100 vlinderslag. De allereerste individuele gouden medaille. Maar die laatste was natuurlijk ook prachtig voor mij, omdat het zo zwaar was. Omdat het niet vanzelfsprekend is om na 4 jaar weer goud te halen. Dus die was ook echt prachtig. En een mooie afsluiting ook van mijn carrière.
0: Ja, precies, want het was echt een bevestiging dat je gewoon nog bij de wereldtop hoorde toen in Athene.
2: Ja, en ondanks dat het inderdaad heel zwaar ging, ze hebben toen nog een documentaire opgenomen van Studio Sport in Amerika, waarbij dat ik denk van jeetje, die trainingen gingen zo zwaar. Het ging niet meer zo easy als gemakkelijk als voor Sydney. Want toen zwom ik wereldrecords in de training. Nou, dat was nu verre van het geval. Ja, en de klok staat op 0. 8 vrouwen die willen heel graag die finale winnen natuurlijk op de Olympische Spelen. En je hebt natuurlijk wel een bepaalde bagage in je rugzak qua kennis en know-how. Waar ik op kon teren, je leeftijd, je kennis en zo. Maar dan nog, zijn er meerdere kapers op de kust. Dus het was echt gewoon, en zeker een 50 vrij, dat is gewoon waarop ik goud haalde. Ja, dat is zo'n loterij. Als je maar 1 klein, minuscuul foutje maakt, dan ben je eraan. Dan is je gewoon je kans verkeken. En dan ben je gewoon laatste in de finale. Dus ik was echt heel content toen het uiteindelijk toch was gelukt in Athene, ja.
0: Die trainingsmethode van Paul Bergen, wat maakte dat zo speciaal? Waarom paste dat zo goed bij jou?
2: Nou, dat was meer omdat ik, in Nederland was ik eigenlijk heel erg gewend om alleen maar, ochtend en middag zwemtraining te doen en twee keer in de week krachttraining. Wat er bij hem bij kwam was hardlopen, touwklimmen, fietsen, taibo, heel veel dryland, dus heel veel. En ook eigen lichaamskracht. En mega, als Schwarzenegger zulke zware krachttrainingssessies. En dat maakte me wel behulpelijk en niet echt vrouwelijk. Maar ik was echt een lean, mean machine en dat wilde hij ook creëren. Hij zei, heb je ooit een dikke Olympisch kampioene gezien? Nooit op gelet eigenlijk, maar nee. Misschien heb je een punt. Ik had op een gegeven moment op mijn top 8% vet en dat was echt gewoon echt weinig. Maar mijn stofwisseling was zo op gang gebracht met 8 uur per dag trainen dat je, ik moest echt bijeten, borden pasta bijeten om niet neer te gaan, zeg maar. Dus dat was wel echt intens, ja.
0: Hey, maar 2004, na Athene, besloot je nog niet meteen om te stoppen. Dat duurde nog een paar jaar dat je dat officieel bekend maakte. Waarom?
2: Ja, dat komt omdat je haalt goud en dan ben je zo in een euforiestemming dat je van de daken schreeuwt, ik ga door, want goud smaakt altijd naar meer. En toen zei die Amerikaan nog wel, dat zullen we nog wel eens zien, meisje, want dat ga je eerst maar eens van genieten. En dan heb je vakantie, dan heb je een lange break, want je lichaam en je geest moeten gewoon rust krijgen na 4 jaar lang alleen maar dag in dag uit buffelen in die trainingen. En toen had ik op een gegeven moment een interview. En ik werd links en rechts door pers en door mensen op straat gevraagd. En ga je door? Wat is je volgende doel? En welk toernooi ga je doen? En ik wist het nog niet. Ik was aan het gissen en was aan het wikken en wegen. En op een gegeven moment had ik een interview. En daar werd het ook gevraagd. En toen ineens viel alles op zijn plek. Want ik ben best wel een intuïtief ingesteld persoon. En ineens was ik eruit. Ik zei, het is eigenlijk mooi geweest. Ik kan terugkijken op een prachtige carrière. Het is tijd om het stokje over te geven aan een nieuwe generatie. Dus ik heb het eigenlijk in een interview zo kenbaar gemaakt. Daar was het management niet echt van gediend. Want er moest een groot afscheid komen. Ik denk, mensen stonden ook niet in de rij toen ik ging zwemmen. Dus waarom moeten mensen in de rij staan als ik of applaudisseren als ik stop met zwemmen? Dus eigenlijk ben ik met een stille trom het podium heb ik dan verlaten. De zwemscene.
0: En toen, het volgende leven. Dat waren tv-programma's, fotoshoots. Kwam er veel op je af?
2: Ja, heel veel. Want je moet je voorstellen, ik zat natuurlijk 10 jaar lang onzichtbaar in Amerika. Dus dan ben je niet echt interessant. Ik had wel grote sponsoren, maar toen ik terugkwam in Nederland, toen konden ze echt gebruik maken van mijn naam, van mij als persoon, was ik inzetbaar. Dus daar kon ik juist van genieten. Plus, ik werd op een gegeven moment gebombardeerd tot de favoriete oppastante van mijn neefjes en nichtjes. Dus dat was ook geen straf. Ja, want je mist echt gewoon al die jaren een sociaal leven. Alles staat op de tweede plek. Dus die focus moet je gewoon hebben. Ik moet eerlijk zeggen, Twan, ik heb elke dag gehuild in dat hotel in Amerika. Want het was echt eenzaam. Maar je krijgt een Olympische medaille niet cadeau. Dan moet je gewoon concessies voor doen en dingen voor laten en skippen. En prio is alleen maar je sportcarrière. Hè? Leven als een prof. En ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Want daar heb ik wel mooie dingen voor teruggekregen. Alleen nu, dan stop je met je sportcarrière. En dan is het tijd voor andere dingen. Ondanks het feit dat er, want ik heb geen zwarte pagina meegemaakt. Dat zwarte gat, dan denk ik, waar heb je het over? Er kwamen zoveel leuke dingen op het pad. Waar ik echt, ik kon echt in de mine mutten en kiezen. En dat was juist superleuk om te mogen doen. Van een lifestyle programma presenteren. Ik mocht die presentaties gaan geven aan bedrijven. Zwemclinics geven. Ik mocht op de catwalk in Monaco lopen. Echt, ik scheet mijn broek van de zenuwen. Maar heel divers aanbod, zeg maar, waar ik uit kon kiezen. Dat vond ik juist superleuk.
0: Ja. En het
2: thuis zijn aan zich.
0: En wat doe je nu?
2: Lekker terug in mijn dorpje in Barendrecht. Ja. Nou, eigenlijk nog hetzelfde. Dus ik geef nog steeds zwemclinics. Ik heb er binnenkort eentje in een mooie sportschool in Rotterdam. Ik ben al langs in Maastricht geweest om een zwemclinics te geven. De presentaties aan bedrijven doe ik nog steeds. Columnisten voor de Telegraaf voor de grote toernooien. Heel veel influencewerk. Dus dan begin je als ambassadrice voor een brand of bedrijf. Daar word ik nog steeds voor ingezet. En ik moet je zeggen, ik dacht altijd van die bekendheid ebt wel weg. Maar dat, ja, ik vind best wel frappant dat dat nog steeds intact blijft of zo.
0: Ja, mooi ja, toch?
2: En een voorbeeldfunctie vind ik heel mooi. Hè, dat ik mijn kennis en know-how kan overbrengen. En een inspiratiebron mag blijven voor ja, de nieuwe generatie. Dat blijft ja, voor mij een cadeautje om te mogen zijn.
0: Ik vond het heel fijn om met je mee terug te gaan naar 2001 en ook de hele periode daarna. Inge de Bruin, dankjewel.
2: Dankjewel, Tom. Jij ook.
0: Ja, en ik zeg, ze zit een beetje te kijken. We zijn inmiddels al weg over vijf. Maar laten we eerlijk zijn, een gesprek met een viervoudig Olympisch kampioen ga je ook niet zomaar afbreken. Goed, Inge de Bruin, ook nog ambassadeur van het Vergeten Kind. Volleybal ondertussen 15-13 in de vierde set voor Polen. Zometeen meer hier op GPR Sportradio.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter bepaalt morgen of de mensen die zijn opgepakt in Overasselt blijven vastzitten. Dat kan wel een tijdje duren, omdat ze één voor één moeten voorkomen. Er zijn 35 verdachten. Het OM hoopt morgen ook met meer details te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. Komende woensdag rijden er door een staking de hele dag geen NS-treinen in Nederland. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. NS baalt ervan dat de bonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Topman Koolmees hoopt dat ze alsnog met het kabinet en NS proberen om tot een akkoord te komen. Er worden nog meer gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt bekend om welke gemeenten het gaat. Maar Culemborg, Maasdriel en Houten hebben al laten weten dat ze op gesprek moeten komen bij het ministerie. Eerder werden al ruim 20 andere gemeenten ontboden. En het lichaam van Ratko Mladic wordt vanmiddag in Servië verwacht, heeft de president laten weten. Mladic overleed in gevangenschap in Nederland. Bij zijn uitvaart, waarvan de datum nog niet bekend is, worden tienduizenden mensen verwacht. Het ziet ernaar uit dat de uitvaart met veel militair vertoon gepaard gaat. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een vrij drukke spits met 450 kilometer file. De langste files staan op de A6 en Meloord richting Jouren. Tussen Band en Afrit Nicolaasgat 20 minuten oponthoud. Wellicht een lading op de weg. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Knopend Velsen en Akersloot een kwartier vertraging. Daar is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en De Meren een half uur oponthoud. En in Zeeland op de N62 bij de Westerschelde-tunnel richting België. Daar is de vertraging een kwartier, er staat een auto met pech.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
10: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerica.com.
14: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
17: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
19: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
20: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
0: We volgen de 12e etappe in de Vuelta over 166 kilometer. Een bergetappe, maar alle klassementsrenners zitten nog bij elkaar. En volleybal Nederland-Polen, kwartfinale EK, 2-1 in sets voor Polen. Maar Nederland wel aan de leiding in de vierde met 18-17.

0: too funky. Ja, GPR Sportradio. Inmiddels bijna kwart over vijf. We houden je op de hoogte van de Vuelta. Daar zijn we bezig aan de 12e etappe. Een bergetappe. Wat is er allemaal nog gebeurd de laatste tijd, Daaf?
1: Ja, we naderen het eind. Nog 12 kilometer te gaan. Een kopgroep bestaande uit twee man. Leo Bicio en Santiago Buitrago rijden daar voorop. En willen vol voor de winst gaan. Maar ook in het klassement bij het peloton gebeurt er enorm veel. Een aanval van Gal, een versnelling van Mas was daar ook nog sprake van. Dus ik ga je goed op de hoogte houden, want we verwachten de finish binnen 20 minuten.
0: Volleybal, de Nederlandse vrouwen. 21-21 is de stand in de vierde set. Nederland tegen Polen. Polen leidt met 2-1 in sets. Ja, het is de kwartfinale dus van het EK. En inmiddels weten we al, mocht Nederland hier doorkomen, dan speelt het zaterdag tegen Italië. Het EK wordt gehouden in Italië. Of in Istanbul. We houden je op de hoogte van de volleybalvrouwen. En zometeen gaan we praten met Jeroen Haarsma over AZ. Want de Dark Horse in de Nederlandse competitie heeft het eigenlijk best wel goed voor elkaar. Staat aan de leiding met 12 punten uit 4 wedstrijden. En wat is daar allemaal gebeurd deze transferwindow?

0: Kane, Somewhere Only We Know op GVR Sportradio. We houden je op de hoogte van de volleybalwedstrijd tussen Nederlandse vrouwen en Polen. Kwartfinale EK staat 24-22 in de vierde set. Dus matchpoint voor Polen. Het leidt met 2-1 in sets. En kwartfinale zou ook dan... dat zou betekenen dat Nederland ook definitief dan uitgeschakeld zou zijn als het hier zou verliezen. Goed, we gaan eens praten over voetbal. De Nederlandse competitie. Ajax, PSV en Feyenoord hebben de afgelopen dagen al belicht. Maar de koploper, 12 punten uit 4 wedstrijden, nog niet. AZ. Ja, nou vraag ik me toch af, Jeroen Haarsma, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe wordt er aangekeken vanuit Alkmaar naar wat er allemaal gebeurt in Amsterdam en Eindhoven? Zoveel transfers.
1: Ja, er gaan natuurlijk die kant op spelers met namen en met prijskaartjes die voor AZ niet te halen zijn. Dus wat dat betreft zijn ze ook wel vrij realistisch hoor in Alkmaar. Ze hebben niet het idee dat ze nu na 4 gewonnen wedstrijden al op een rode loper richting de kampioenschaal wandelen. Dus ik denk niet dat ze er erg van ondersteboven zullen zijn van wat die clubs doen.
0: Ja. De Bussen, Stengs, Racing, Hoed, Biskov. Wat vind je van die inkomende spelers?
1: Ja, aan de inkomende kant zitten toch wel wat verrassende namen bij AZ. Daar zie je toch ook wel de hand van Niels van Duinen, de nieuwe technisch directeur. Die dus in de gevallen van Racing en Stengs, die je noemde, kiest voor spelers met een, laten we zeggen, met een krasje. Met wat blessureleed achter de kiezen. Stengs mocht natuurlijk vertrekken bij Feyenoord, omdat hij niet fit genoeg geacht werd om een heel seizoen.
0: En toen viel hij even weg. Volgens mij hoor je ons weer. Oh. Ja, ik hoor je weer. Ik hoor je weer, ja.
1: Ja, ben ik er weer?
0: Ja, je bent er weer.
1: Racing en Stengs natuurlijk wel opvallende aankopen. Omdat ze allebei terugkomen van toch wel een periode van blessureleed.
0: Ja, nou zijn Parrott en Mijnans eigenlijk de meest in het oog springende vertrekkende spelers. Ja, die waren ook eigenlijk niet te houden allebei, hè?
1: Nee, dat was ook wel eigenlijk duidelijk. Eigenlijk vorige zomer al, toen die twee spelers allebei een vertrekwens hadden, dat deze zomer wel zou gaan gebeuren, die transfer. PSV kwam al vrij snel weer in de lucht voor Mijnans. Bode het bedrag dat AZ wil hebben. Dus dat was eigenlijk een vrij makkelijke deal. Parrott was wat ingewikkelder. Het was toch even wachten op de juiste club. En die kwam vrij laat in de window met Real Betis.
0: Ja, Koopmeiners, dat hij uiteindelijk is gebleven, ondanks vrij concrete belangstelling van Club Brugge. Wat zegt dat AZ hem heeft weten te houden?
1: Twee dingen denk ik. Ten eerste dat AZ echt duidelijk strepen trekt. Dus het was al voor de window, gaf Van Duin aan, er zijn twee spelers die niet weg mogen en waar wel belangstelling voor is. En dat zijn Wouter Goes en Peer Koopmeiners. En ook toen Club Brugge voor de deur stond met een goed bod, heeft AZ de boot afgehouden. Dus hij mocht niet naar Club Brugge. En ook wel dat Koopmeiners toch dit vrij netjes heeft gedaan allemaal. Die heeft geen herrie geschopt. En ook niet naar buiten toe. Heeft een nieuw contract, sterk verbeterd contract ondertekend. En blijft nog een jaar in Alkmaar. En maakt normaal gesproken dan volgende zomer, zoals nu met Mijnans het geval was, dan een transfer.
0: Ja, Kees Smit, daar ging het natuurlijk veel over de afgelopen tijd. En hij gaf onlangs ook nog een interview en hij zei, ja, ik had toch eigenlijk wel verwacht dat ik misschien deze zomer wel zou weggaan. Had jij dat ook verwacht?
1: Nou, je gaat het een beetje denken natuurlijk door al die verhalen die er vooral uit het buitenland ontstaan. In Spanje werd er bijna wekelijks over Smit geschreven. Maar als je kijkt naar het seizoen dat hij achter de rug heeft, het was prima. Maar het was niet dat je denkt, nou daar gaan tientallen miljoenen euro's voor neergelegd worden. Hij heeft de Eredivisie al uitgespeeld. Dat stadium zit hij absoluut niet in. Dus ik was wel heel benieuwd hoe dat zou gaan. En uiteindelijk denk ik toch geen heel grote verrassing dat er geen club van het kaliber Barcelona, Madrid een megabedrag heeft neergelegd voor Smit. Daar zal hij misschien toch nog iets meer voor moeten laten zien als in de Eredivisie. En dat kan dit jaar dus gaan gebeuren.
0: AZ heeft Penetra laten gaan. Schouten kwam terug en staat nu in de basis. Wat wordt de positie van Wesley Hoed? Wordt hij stand-in? Wordt hij gehaald voor de basis?
1: Ja. Dat is een interessante vraag inderdaad. Want hij heeft natuurlijk wel de statuur van een potentiële basisspeler. Maar ja, wat je terecht zegt, Louis Schouten doet het ontzettend goed in die eerste weken. En ik kan me niet voorstellen dat Leroy Echtold hem zomaar uit het elftal haalt. Dat zal ook niet gebeuren. Dus Hoed zal toch een beetje of zijn geduld moeten hebben of zich echt in de ploeg moeten vechten. Maar die zal niet direct als basisspeler worden aangewezen, nee.
0: Het is een beetje een rare transfer pipeline, hè? Want België, Turkije, Portugal nog een tijdje zelfs, Saudi-Arabië is er open. Er gaat niks meer gebeuren, denk ik.
1: Nee, dat gaat. Qua vertrekkers, qua belangrijke spelers. Eigenlijk de spelers die AZ wel wilde verkopen, ook, die zijn ook allemaal vertrokken. Dus ik verwacht eigenlijk bij AZ niks meer.
0: Tot slot. We hebben natuurlijk de Cruijffschaal gezien. Waarin AZ vrij gemakkelijk won van PSV. Dat natuurlijk wel met een mannetje minder speelde. Daarna in de competitie steeds meer mensen begonnen AZ te zien als Dark Horse. Hoe wordt dat in Alkmaar gezien?
1: Nou, ik denk enerzijds wel als compliment. Maar aan de andere kant weet men bij AZ ook wel een beetje hoe het werkt. Want het is natuurlijk niet de eerste keer dat AZ uit de startblokken schiet. En dat iedereen zegt, oh, dat AZ, daar moeten we serieus rekening mee gaan houden. Misschien gaan ze wel om de titel spelen. Ja, en dan kwam er toch een enorme dip zo'n beetje rond de start van de Europese campagne. Zo in het najaar, dat het wat drukker werd in het wedstrijdschema. Dan ging het toch wel een paar jaar mis. Dus nee, bij AZ zullen ze zich echt niet te snel rekenen. En dat lijkt me ook wel verstandig.
0: Fijn om je even te spreken. Dankjewel, Jeroen Haagsma van het Noord-Hollands Dagblad over de transferwindow in Alkmaar bij AZ. Goed, inmiddels 5 minuten voor 5:30. Ja, het is doekes gevallen voor de Nederlandse volleybalvrouwen. Ze hebben juist met 3-1 verloren van Polen in de kwartfinale. Laatste set 25-13. En dus zit het EK erop voor de Nederlandse vrouwen. Simply right.

0: Simply Red en Sunrise.
1: GPR Sportradio.
0: We benaderen het einde van de 12e etappe in de Vuelta. De Ronde van Spanje, een interessante etappe. Daar, wat is er allemaal nog gebeurd?
2: Ja, terwijl het ene Sloveense wonderkind de Vuelta vroegtijdig moest verlaten, staat hier meteen al een nieuw talent klaar. De pas 20-jarige Jacob Ornzel rijdt de rit van zijn leven en is hard op weg naar de ritwinst. Hij heeft een voorsprong te pakken van toch zeker zo'n 30 seconden op Urco Fernandez, die op de tweede plek rijdt. En ook, ja, Enrique Mas, hij lijkt het gewoon weer te doen. Hij heeft de aanval ingezet en een aardige gat geslagen met zijn directe concurrenten Gal en Roglic. Ook de Spanjaard lijkt dus goede zaken te doen en die zijn rode trui nog steviger in handen te krijgen. 5 kilometer nog.
0: De afloop van deze etappe hoor je hier op GPR Sportradio.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
6: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
16: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Fans van
15: Aldi.
18: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
16: nu
15: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
17: Fans van Voodoo.
15: Aldi.
19: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De burgemeester van de gemeente Heumen komt om 6 uur met een statement over de gebeurtenissen in Overasselt. Daar werden eerder 35 mensen aangehouden na een dodelijke schietpartij. Morgen bepaalt de rechter of ze blijven vastzitten. De gemeenten Culemborg, Maasdriel en Houten moeten op gesprek bij het ministerie omdat ze niet genoeg asielzoekers opvangen. Misschien komen ze ook onder toezicht te staan. Daar wordt maandag meer over bekend. En vanaf morgen wordt er 10 dagen lang aan de grens van Noorwegen gecontroleerd. Dat heeft te maken met de uitvaart van koning Harald woensdag. Ze willen voorkomen dat mensen het land inkomen die de uitvaart willen verstoren.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat bijna 500 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. De files die opvallen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Knoopend Kooimeer, 20 minuten oponthoud. Het wegdek is daar beschadigd, daardoor is de spitsstrook dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 1/2 uur oponthoud. Op de A59 Ten Bosch richting Zierikzee is een ongeluk gebeurd. Tussen Waalwijk en Knoopend Hooipolder, 20 minuten vertraging. 1 rijstrook is daar dicht.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
0: Zometeen de afloop van de 12e etappe in de Vuelta. En we praten met Chris Peeters.
22: Wie?
0: Ja, hij is Marco van Basten. Hij speelt de hoofdrol in de nieuwe serie Basta over het leven van de drievoudig wereldvoetballer van het jaar.

0: was de band die we kennen van Car Wash en de RR Express, Rolls Royce en Best Love. Ja, de finish nadert in de 12e etappe van de Vuelta. Is er al iets te zeggen, Daaf?
1: Ja, de jongeling Jacob Ormsdel, de Sloveen, 20 jaar dus, die is onderweg naar de etappewinst. Ik kom zo bij je terug om te bevestigen of hij dat echt over de streep heeft getrokken. En ook Enric Mas doet nog steeds hele goede zaken en loopt zo'n 40 seconden voor op zijn concurrenten.
0: Dankjewel. Ja, en ik ben een beetje jaloers op de volgende man. Ja, die gaat namelijk op vrijdagmiddag hier presenteren op GPR Sportradio. En het lijkt me zo'n lekker moment. Vooruitkijken naar het weekend, terugblikken op de week. Kees Dorsteijn, goedemiddag.
2: Twan, goedemiddag. En heerlijk ook, hè? Ik doe 4 dagen niks en dan kom ik gewoon op vrijdag even...
0: En dan doe jij ook daadwerkelijk niks, hè?
2: Nee, helemaal niks natuurlijk, uiteraard. Ja. Een beetje padellen en verliezen tegen mijn vrienden, dat is het.
0: Hey, hoe gaat die vrijdagmiddag klinken?
2: Nou, wij spreken veel mensen uit de sportwereld daaromheen. Ook bestuurders bijvoorbeeld, want soms is het ook gewoon interessant om te horen wat er dan achter de schermen gebeurt. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij zo'n WK roeien? Hoe zet je dat op? Ook als er nog een WK hockey is, bijvoorbeeld. Maar ja, dat is al geweest. Dus dan kijken we naar vrijdag. En dan hebben we de enige echte Olaf Mol in de studio. Een uur lang. Want het is vanaf 4 uur de tweede vrije training in Monza. Mm-hmm. Direct ook interessant voor de Formule 1 liefhebbers. Omdat dat de enige vrije training is voor Max. Want hij geeft ruimte aan een talent voor de eerste vrije training. Dus kijken of we daar al wat van af kunnen zien. Olaf had dan een tipje van de sluier die zegt... De Italianen, of in ieder geval Ferrari, zal wel de snelste tijd rijden. Want dat zijn ze een beetje verplicht. Hè? Dus dan doen ze wat minder benzine erin en dan rijden ze wat harder.
0: Ja.
2: Heb je de snelste tijd. Maar Olaf, we volgen uiteraard de Vuelta. En als er wat interessants gebeurt tijdens de US Open. Nou, dat is een beetje de live sport die op dat moment is. Maar wie spreken we nog meer? Nou, we spreken onder andere de presentator van de Eerste de Beste podcast. Om alvast vooruit te blikken op het Eerste Divisie weekend. Want vrijdagavond...
0: Dat is pure cult, hè?
2: Dat is heerlijk.
0: Ja, je hebt best kans dat het geen minuut gaat over de keukenkampioen.
2: Nee, ik weet nu al dat het waarschijnlijk over het shirt van Volendam gaat. Ja, en waarom?
0: Het kermisshirt.
2: Ja, het kermisshirt inderdaad. Ja, het is fantastisch.
0: Ja, ik ben met die mannen van de Eerste de Beste naar de Zwarte Cross geweest. Ja? Daar moet je toch één keer in je leven zijn geweest. En echt, het was, we zaten daar in een soort literair café, maar er is geen moment gesproken over voetbal.
2: Nee.
0: Er is alleen maar gezongen.
2: En precies, en het mooiste van de Eerste Divisie is ook, ja, er zijn af en toe hele mooie voetbalverhalen, maar er zijn ook vooral heel veel verhalen van allemaal soaps die spelen die eigenlijk niks met voetbal te maken hebben, maar wat die competitie zo mooi maakt.
0: Ja, precies. Dus, maar een lekker vrijdagmiddag gevoel om het weekend mee in te gaan.
2: Ja,
0: dus,
2: en we kijken ook nog bijvoorbeeld naar de greatest rivalry of all time. Tussen de All Blacks en de Springboks. Rugby dus.
0: Okay.
2: Er is voor het eerst een gigantisch toernooi opgetuigd. Eens in de 4 jaar. En dat is eigenlijk de klassieker on crack, om het maar zo te omschrijven.
0: Nou, ik heb er nu al zin in. Morgen dus 4 uur. Dan is het allemaal hier te beluisteren op GPR Sportradio. Kees Dorrestein. Gaan wij weer even terug naar Daaf Beuze. Daaf. Inmiddels is hij gefinished, denk ik, hè?
1: We hebben een winnaar. Ja, wat een moment voor die Jacob Ormsdel. Het toptalent rijdt in zijn eerste seizoen op World Tour niveau... en pakt meteen de ritzegen in de Vuelta op Calar Alto. Dat is een overwinning waarmee hij zichzelf internationaal goed op de kaart zet, Twan.
0: Ja, en zometeen gaan we even de rangen en standen allemaal opmaken... wat betreft deze 12e etappe. Ondertussen zijn dus de Nederlandse volleybalvrouwen uitgeschakeld... in de kwartfinale van het EK. Ze verloren juist met 3-1 van Polen. En straks gaan we bellen met Chris Peters, de acteur die in de rol is gekropen van Marco van Basten... in de 7-delige serie Basta, die vanaf morgen te zien is op Videoland. The Police, Roxanne.

0: De Police en Roxanne op GPR Sportradio. Vanaf morgen is de serie Basta te zien op Videoland. En die serie is gebaseerd op de biografie die in 2019 verscheen van de man die de 2-0 maakte in de EK-finale van 1988.
1: Van Tichelen. 1 tegen 1. Wordt het. Muren. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt. Jongen, jongen, wat een doelpunt, zeg. Onvoorstelbaar ingekrapt.
0: Gisteren was al de première in het Olympisch Stadion, maar natuurlijk de man waar het allemaal om draait, Marco van Basten. En de man die hem vertolkt in deze serie, Chris Peeters. Chris, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, eerst maar eens even dat commentaar wat we net hoorden van Theo Rijs. Maar hoe vaak heb je het gehoord?
2: Ja, inmiddels toch wel een aantal keer, ja. En, maar het blijft, het verveelt nooit.
0: Ja. Hoe was de première gisteren?
2: Ja, ik vond het in het begin wel spannend, omdat het was gigantisch sowieso in het Olympisch Stadion. Ik vond dat ze dat mooi hadden gedaan. Alleen ik vond het spannend ook omdat vrienden, familie komt kijken. Ik zat op een rij en ik keek links van me, zit ik recht naast Ruud Gullit. En daarachter zit Frank Rijkaard en daar zit weer Marco van Basten. Dus ja, ja. Dat is toch een rare gewaarwording. Maar ik vond het geweldig.
0: Ja. Je bent bekend van Niemand in de Stad, Dirty Lines, Sleepers. Is het moeilijk om iemand te spelen die echt bestaat, op wie je moet lijken?
2: Het is ook heel leuk, omdat er is natuurlijk archiefmateriaal wat je kunt bekijken en je daartoe te verhouden. Maar het is ook, mensen gaan natuurlijk wel strenger zijn. Weet je, hoort soms ook wel van, lijkt niet of dit of dat. Dus dat heb je dan wel. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ja, dat is ook zo. Wanneer ben je gevraagd?
2: Echt wel een tijdje geleden. Dus we hebben een jaar geleden gedraaid.
0: Ja?
2: Ik denk dat ik ongeveer 3/4 tot een jaar voor het draaien gevraagd ben. Dus 2 jaar geleden.
0: Ja, en eindeloos veel materiaal dus bekeken van Van Basten. Hoe die loopt, zijn maniertjes.
2: Inderdaad.
0: Ja, zeker. Het jammer is natuurlijk wel, jij bent geboren zo'n beetje op het moment dat Van Basten moest stoppen. Het blijft wel jammer dat je nooit live hebt zien spelen.
2: Nee, dat vind ik enorm jammer. En daarom is het natuurlijk ook wel toch een tweede kans, is zo'n serie dan. Dat je met al het archiefmateriaal, maar ook naar al die locaties, dat je toch een beetje van dichtbij hebt mogen meemaken. Indirect dan wel.
0: Ja. Waar hebben jullie allemaal gedraaid?
2: Nou, wat ik zei, we hebben echt op veel locaties gedraaid die er echt zijn nog. Zoals Milaan, San Siro Stadion, Milanello, het trainingscomplex. Prachtig. We hebben natuurlijk wel een probleem gehad met de meer, want dat bestaat niet meer.
0: Ja, ja.
2: En daar zit nu een woonwijk. Dus we hebben daar enorm naar gezocht. Of tenminste niet ik, maar de productie. En dat is eigenlijk op 4 verschillende plekken, geloof ik, gedraaid door heel Nederland. En dan in de serie maken we er 1 plek van, zeg maar.
0: Ja.
2: En dat is filmmagie natuurlijk, maar wel natuurlijk een hobbel om te nemen. In de arena hebben we ook gedraaid en de trainingscomplexen, de toekomst. Dus dat is wel. Ik vond dat wel hele fijne momenten, dat je op de plek komt waar het echt is gebeurd, zeg maar.
0: Ja. Want Milanello en San Siro dat je net noemde, gaan alle deuren dan open omdat het gaat over Van Basten?
2: Ja, zeker. En sterker nog, we hadden een Champions League beker nodig. En dan zeggen ze gewoon, je mag die van ons wel lenen. En we komen morgenochtend wel halen.
0: Ja, we hebben er genoeg.
2: Dus er is ook veel voor. Ja, dat ook. Ja. Dat ook. Misschien is dat het ook, ja.
0: Kun je zelf eigenlijk een beetje voetballen?
2: Ja, zeker. Ik heb gevoetbald in mijn jeugd. Ik ben er wel op een gegeven moment mee gestopt. Ik kan

0: beetje voetballen, maar ik maak me geen illusies dat, dat ik zo goed kan voetballen dat je kan denken, hey, wie is nou Marco en wie is nou Chris? Dus we hebben heel slim gebruik gemaakt van archiefmateriaal.
1: Ja, want dat vond ik inderdaad wel het knappe. Ik ben gisteren dus ook naar die première geweest. Yeah. Hoe het is gesneden, zeg maar. De totaaltjes zeg maar, van het hele stadion. Dan zie je inderdaad Van Basten en dan de close-up. Ja, dat ben jij. Maar dat zit zo geolied in elkaar.
0: Ja. Zeker, ja, zeker. En dat is dus waar we net over hadden van het lijken op het personage. Het was vooral belangrijk dat ik zeg maar als mijn silhouet zeg maar, dat wel leek. Want dat is natuurlijk wat wel doorsneden wordt met de echte en neppe, zeg maar. Mm-hmm. Om die stijl maar geloofwaardig te houden. We hebben ook gedraaid met oude camera's, deels. Ook dus dat je ook denkt, is dit nou archief of is dit een spelscène of hoe zit dit?
1: Ja, ja.
0: Dus de stijl is er ook een beetje op aangepast, ja.
1: Heb je veel contact gehad met Van Basten?
0: Ja, nou ja, niet heel veel. Maar ik heb wel, we hebben van tevoren afgesproken voordat ik ging draaien. Toen hebben we best wel lang gezeten en gepraat. En ik wist eigenlijk alles al, weet je. Dus dan gaat het ook niet over wat iemand zegt, maar hoe iemand is en hoe iemand zich beweegt en zo. Dat soort dingen allemaal.
1: Ja.
0: Dat is dan fijn voor mij om dan te zien. En ook hoe hij met zijn vrouw omgaat. Dat is ook natuurlijk iets wat we minder op televisie hebben gezien. En wat we natuurlijk wel in de serie willen vertellen.
1: Ja.
0: Dus dat was ook een goed moment om dat te kunnen bestuderen, zeg maar. En hij heeft me zijn nummer gegeven van ja, als je wil kan je me bellen, als je vragen hebt, app me.
1: Ja, want volgens mij heb je veel geleerd ook over zijn karakter, hè?
0: Zeker. Wat je zegt, ik heb hem nooit zeg maar, bewust meegemaakt als voetballer, omdat ik jonger ben. Maar ja, door al het onderzoek of zo ga je wel iemand zo goed leren kennen. En ik heb enorm veel ontdekt over zijn leven en over zijn jeugd. En dat waren dingen die ik wist. Ik wist dat hij een gigantisch goede voetballer was. Die enorm belangrijk is geweest voor Ajax en voor het Nederlands elftal. Mm-hmm. In Nederland en belangrijk voor Milan natuurlijk. Maar van de tragedie en de drama in zijn leven wist ik eigenlijk niet zoveel.
1: Ja. Tot welk moment in zijn leven loopt eigenlijk de serie?
0: Ja, want we vertellen nogal wat namelijk. Want we gaan echt... jij hebt gisteren dan de eerste aflevering. Je gaat echt over zijn jaar in Milaan. En dat hij ook de operatie krijgt. En dan gaan we echt terug in de tijd waarin hij een jongetje van 11 is. Of 10 of 11. En waar hij echt graag wil doorbreken als voetballer. En dan gaan we naar dat hij bij Ajax speelt. Maar we gaan ook naar dat hij coach is van Jong Oranje. En bondscoach coach van Ajax 1. Ja. Dus het is een groot, lang leven wat te vertellen.
1: Ja, prachtige EK van 2008. Ja.
0: Zeker.
1: Eén dingetje nog. Aan het einde van aflevering 1 komt het over het vastzetten van die enkel. Ja, hoe zeg je dat? Ilazarov, dat apparaat?
0: Ja, Ilazarov. Ja,
1: Ilazarov.
0: Ja,
1: ja. Oh, dat gaat door merg en been. Hè. Dat gaat echt... Oh, ik kreeg buikpijn toen ik het zag.
0: Eigenlijk... Ja, eigenlijk is het stomme ook, want dat is... hij zegt, ik heb niks meer te verliezen, want eigenlijk die operatie daarvoor... Die is door een bot heen gegaan en die hebben het echt verneukt eigenlijk.
1: Ja.
0: En dit apparaat was eigenlijk inderdaad een soort laatste noodoplossing, dacht hij. Maar eigenlijk heeft het nog erger gemaakt, want hij moest daarna echt opnieuw leren lopen, zeg maar.
1: Ja. Goed, het leven dus van Marco van Basten. Ik neem aan dat het een van de leukste rollen is geweest die je ooit hebt gespeeld, Chris.
0: Absoluut. Ja. Ik mis het ook enorm, ja.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Fijn dat je ons even te woord wilde staan, Chris Peters. Dankjewel.
0: Tuurlijk, oké.
1: En we zijn benieuwd naar de reacties. Vanaf morgen is die serie dus te streamen op Videoland Basta.
2: NPR Sportradio.

0: Elton John, Britney Spears en Hold Me Closer. Zometeen praten we verder over de uitschakeling van de volleybalvrouw op het EK. En natuurlijk de rangen en standen van de 12e etappe in de Vuelta. En we gaan nog het hebben over de persdag op Monza. Dat zometeen hier op GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Op een treinstation in Brussel is een man opgepakt die een Kalashnikov bij zich had. Die zat in zijn tas, verstopt onder een stapel babykleertjes. De man zou met de trein uit Frankrijk zijn gekomen. Hij was zenuwachtig en probeerde een controle te ontwijken. Brussel heeft te maken met veel schietpartijen tussen drugsbendes. Rond deze tijd wordt meer bekend over de situatie in Overasselt. De burgemeester geeft een toelichting tegenover de pers. Het Gelderse dorp kreeg van de week te maken met massaal geweld en 35 mensen werden opgepakt. Ze zitten allemaal vast en morgen bepaalt de rechter of er verdachten worden vrijgelaten. De gemeente Kerkrade moet zich binnenkort ook verantwoorden over de opvang van asielzoekers. Het zouden er te weinig zijn, terwijl Kerkrade zegt dat ze doen wat haalbaar is. Ook Culemborg, Maasdriel en Houten moeten opheldering geven. Misschien komen die gemeenten onder toezicht te staan. Dat wordt maandag bekend. En in Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald volgende week woensdag. De politie wil voorkomen dat mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Het gewone verkeer zou er bij de grens geen last van moeten hebben. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files worden langzaam wat korter. De meeste staan nog in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. 20 minuten vertraging door een auto met pech. A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, een kwartier vertraging. Het wegdek is daar beschadigd, de spitsstrook is daardoor dicht. A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Harmelen, een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda, tussen Lexmond en Werkendam, een kwartier vertraging.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
12: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
4: Goedenavond, Jacob Omzerl heeft de 12e etappe in de Vuelta gewonnen. Zijn er nog veranderingen in het algemeen klassement? Je hoort het zometeen. En Lando Norris heeft niet alleen zijn contract bij McLaren verlengd, hij start nu binnenkort ook zijn eigen raceteam. Jazeker.

0: Right, set, Fred, don't talk, just kiss.
1: GPR Sportradio.
0: De Nederlandse volleybalvrouwen zijn dus vandaag op het EK uitgeschakeld door Polen. Ze verloren met 3-1. Afgelopen maandag wonnen ze nog met 3-2 in de achtste finale van Slovenië. Maar vandaag is dus het doek gevallen voor Oranje. Zometeen gaan we erover praten, over die uitschakeling, met Raymond Koning. Dat is de commentator van Ziggo Sport wat betreft het volleybal. En we volgen vandaag natuurlijk de 12e etappe in de Vuelta, gewonnen door Jacob Omzerel. Maar wat zijn de consequenties, de rangen en standen? Het woord is aan jou, Daaf.
2: Ja, die 20-jarige Sloveen had natuurlijk de dag van zijn leven, is er vandoor gegaan met de etappewinst. En hij staat ook direct zesde in het algemeen klassement. Een indrukwekkende prestatie. Alle andere klassementsmannen zijn inmiddels ook al een tijdje over de finish. Roglic, Kal en Carapaz finishten eigenlijk exact tegelijkertijd en verliezen 27 seconden op rode truidrager Enric Mas. Die zijn voorsprong dus in het algemeen klassement opnieuw heeft uitgebouwd tot 1 minuut 45 op nummer 2 Roglic. En het zou zomaar voor het eerst sinds 2012 kunnen worden dat de Vuelta wordt gewonnen door een Spanjaard in eigen land.
0: Zometeen gaan we het hebben over de toekomst van Lando Norris op GPR Sportradio.

0: and the City of Blinding Lights. Lando Norris, de McLaren-coureur, de regerend Formule 1 wereldkampioen, is lekker bezig. Want na zijn megacontract tot 2030 bij McLaren gooit hij het nu ook over een hele andere boeg. Norris start namelijk zijn eigen raceteam genaamd LN4 Fusion. Compleet met eigen livery en opleidingssysteem. Ja, geen simracing of GT-auto's zoals bij andere coureurs zoals Verstappen, maar meteen vol gas in de formuleklasse om jonge talenten klaar te stomen. Norris' team gaat vanaf volgend jaar gelijk meedoen in de Italiaanse Formule 4, Formule 3. En daarnaast is hij ook nog in gesprek om zijn team naar de Britse Formule 4 en Formule 2 te krijgen. Naast zijn eigen raceteam is Norris vooral heel enthousiast over zijn eigen opleidingsprogramma voor jonge coureurs.
1: De LN4 Legacy Program. Basically, you kind of all start in racing. You all start in go-karting with the ambition to get to Formula One. Sadly, nowadays, it's becoming more and more expensive. You're talking hundreds of thousands, if not millions. And I want to do what I can to look out for those next drivers, the new youngster, the new talent, who deserves to be in Formula One, but might not be able to get there financially or have the right team around them and the right backing. And that's where my LN4 Legacy Program comes into play. We want to help them. We want to help, whether it's one person, three people, five people, try and achieve that goal. And we want to help someone achieve their dream.
0: Lando Norris, zeer enthousiast over zijn eigen opleidingsprogramma en raceteam. Dat onderwerp komt morgenochtend ongetwijfeld aan bod in de gloednieuwe F1 aan tafel. De podcast die vanaf 6 uur in de ochtend te beluisteren is via je favoriete podcast-app. Frank Evenblij is natuurlijk weer de gastvrije presentator daarvan.
2: Ja, Halit van. Wij zitten hier weer met een goed gevulde tafel. Olaf Mooij is er, Rob van Zomer is er. Ronald Molendijk, de meest controversiële F1-analyst van heel Europa, durf ik wel te zeggen. We gaan het uitgebreid hebben over Monza. Maar ook over Ferrari en over het eerbetoon aan Schumacher. En afwassen. Ik vraag mij af, Twan, was jij wel eens af?
0: Ja, nou, daarvoor heb ik een afwasmachine met extra glans. Zo.

Counting Crows, Vanessa Carlton en Big Yellow Taxi op GPR Sportradio. Zometeen gaan we uitgebreid vooruitkijken naar dag 5 van de US Open in New York. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp komen daar vanavond in actie. En straks een terugblik op de volleybaluitschakeling van de Nederlandse vrouwen in de kwartfinale op het EK in Istanbul.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram 1 plus 1 gratis. En Hak ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
5: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: GPR Sportradio. Nieuws. Headlines.
19: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De woning in Overasselt, die de afgelopen dagen in het nieuws was vanwege extreem geweld, kan niet permanent worden gesloten. Daar heeft de burgemeester niet de bevoegdheid toe, zei hij op een persconferentie. Na het weekend wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het bestel mag blijven, zegt minister Letschert. Volgens haar kan het omstreden fragment over Hitler reden zijn om de vergunning in te trekken. En oud-premier Rutte moet volgende week weer voor de corona-enquêtecommissie komen. Het is de tweede keer dat hij onder ede wordt verhoord. Volgende week worden de laatste verhoren gehouden.
20: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De meeste files nemen nu snel af. De langste staan nog op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten en Harmelen 10 minuten oponthoud. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam een kwartier vertraging.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
22: Straks de technisch directeur van Ajax en Feyenoord, Jordi Cruijff en Davy Rigaud over de afgelopen transferwindow. En we kijken vooruit naar dag 5 van de US Open in New York met twee Nederlanders in actie. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp.

0: Sing It Back. Dit is GPR Sportradio. Het is 6 minuten over 6:30. De Nederlandse volleybalvrouwen zijn dus vandaag uitgeschakeld in de kwartfinale van het EK in Istanbul. Oranje verloor met 3-1 van Polen. We gaan erover praten met Raymond Koning. Dat is de commentator bij Ziggo van het volleybal. Raymond, goedenavond.
1: Hey, Tom.
0: Ja, moeten we zeggen een wedstrijd van gemiste kansen?
1: Eigenlijk wel, want zeker in die laatste set stond Nederland boven de 20-3 voor. Dat zijn van die ABC'tjes eigenlijk, die moet je over de streep kunnen trekken. En dit soort momenten heeft Nederland simpelweg te vaak gehad in dit toernooi. Ze stonden overigens al 2-1 achter, dus het betekent niet dat ze met een goed resultaat in die vierde set de wedstrijd gewonnen zouden hebben. Maar je had in ieder geval er nog een vijfde set uit kunnen slepen. En dat heeft Nederland nagelaten. Jammer, echt, dat is echt een gemiste kans.
0: Ja, want die momenten zag ik ook een klein beetje in de derde set toen het 1-1 stond. En dan had ik ook zoiets van, hey, het lijkt wel of ze nu misschien wel door kunnen pakken.
1: Ja, dat gevoel had ik ook eigenlijk een beetje tot in het midden van de set. Een punt of 17. Daarna zag je dat Polen wel weer kon versnellen. En eigenlijk deden ze dat ook door een andere diagonaal in te brengen. De diagonaal, de vuilnisbak in het volleybal. Dus degene die het echt de moeilijkste ballen moet binnenrossen. Bij Polen zakte Stisjak even door het ijs. Sloeg veel vaker uit en in de blokkering bij Nederland. Ja, en dan breng je weer zo'n goede nieuwe diagonaal. En die rost die ballen er wel weer in. Dus, en dat is dat grote verschil. De spelers die bij Polen van de bank komen, maken het team ook direct sterker. Dat is bij Nederland gewoon net te weinig het geval.
0: Ja, jammer. Maar goed, Nederland er nu dus uit in de kwartfinale. Ja, hoe moeten we dit EK nou samenpakken?
1: Ja, toch wel een beetje teleurstellend. Nederland heeft natuurlijk gepresteerd, denk ik, naar vermogen. Want het was echt wel lastig om zonder een aantal van die topspelers, hetzij de topspelers van nu, hetzij van vroeger, want Celeste Plakker is natuurlijk ook gestopt. Mm-hmm. Timmerman missen ze op de middenpositie. Er speelde best wel veel voorafgaand aan dit toernooi. Met de mensen die ze het hebben gedaan, denk ik, hebben ze het naar behoren gepresteerd. En ze hebben pech gehad dat de top 4 is gewoon heel erg sterk. Ja. Want als je kijkt naar die andere landen die er naar de halve finale gaan, dat gaat straks ongetwijfeld Turkije zijn. Die voegt zich dan bij Italië en Servië samen met Polen. Dat is gewoon de top 4 van Europa. Dat zijn de sterkste landen die we hebben. Dus zo moet het uiteindelijk ook gewoon gaan.
0: En heb je ook het idee, als Nederland dan straks compleet is, dat ze misschien nog wel daar een beetje bij aan kunnen sluiten? Hè? Wat je al zei, dan wordt het misschien in de breedte iets sterker?
1: Ja, ik denk dat Nederland dan dichterbij kan komen. Helemaal met bijvoorbeeld de power van een Daalderop en van een Marring daar weer bij. Het is nu eigenlijk af en toe te voorspelbaar. De verdedigers, dus de blokkers bij de tegenpartij, die weten dat die bal in heel veel gevallen naar Ellis Dambrink, de diagonaal van Nederland, gaat. Behalve als hun service zo slecht is dat Nederland met de middenaanval kan scoren. Dus meer van die topspelers die echt ook een goede aanval hebben, maakt de aanval van Nederland gewoon minder voorspelbaar. En daardoor kan Oranje meer gaan scoren. Dus het is te hopen dat in de volgende volleybalzomer, wanneer Nederland natuurlijk ook weer aan de VNL mee gaat doen, dat die spelers er dan wel weer bij zijn. En dat Nederland dan weer stappen kan zetten.
0: Ja, laten we het hopen. Dankjewel dat je ons even te woord wil staan. Raymond Koning was dat, de Ziggo-commentator bij het volleybal. Goed, zometeen gaan we vooruitkijken naar dag 5 van de US Open in New York, met Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong die vanavond in actie gaan komen. En straks de TD's van Ajax en Feyenoord, Jordi Cruijff en Davy Rigaud.

0: heerlijk. Electric Light Orchestra, ELO en Mr. Blue Sky. Het is 7:15 op GPR Sport Radio. We gaan het hebben over tennis, want dag 5 van de US Open in New York is alweer begonnen. En vannacht komen de enige twee overbleven Nederlanders in actie, Botik van der Zandschulp en Jesper de Jong. Gelukkig wisten allebei hun partij afgelopen nacht te winnen. Laten we even beginnen met van der Zandschulp. Die nam het op tegen de Brit Jan Tjornski. En het was eigenlijk redelijk snel gepiept. De Nederlander won namelijk met 3-0 en 6. De laatste set was nog wel even spannend. Kwam aan op een tiebreak, maar toch wist van der Zandschulp die derde set over de streep te trekken. En hij bereikte daarmee voor de 5e keer in 6 jaar de tweede ronde op de US Open. Ja, en dan kan je toch eigenlijk alleen maar blij zijn, toch, Botik?
1: Ja, zeker. Helemaal in de veronderstelling dat ik morgen weer aan de bak moet. Altijd fijn om het dan hier zo snel mogelijk af te maken eigenlijk. En gelukkig won ik die tiebreak in de derde set. En was het een 3-0 overwinning. Ik had het gevoel dat ik eerste twee sets echt goed speelde. En dat hij eigenlijk niet echt een idee had wat hij moest doen. En derde set besloot hij denk ik om er vol voor te gaan. En ik moet zeggen, in zijn service game verliep dat heel erg goed. Maar gelukkig goede punten gespeeld in de tiebreak.
0: Al dus van der Zandschulp tegenover Eurosport na zijn overwinning in de eerste ronde dus. En hij zei het al even, vanavond moet hij weer meteen aan de bak, omdat zijn eerste rondepartij een dag was uitgesteld. Van der Zandschulp speelt vanavond in de tweede ronde tegen de al 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur.
1: Ja, hele goede competitor. Ongelooflijk snel. Aantal keer een paar goede wedstrijden tegen gespeeld. Nog nooit gewonnen. Dus dat hoop ik te veranderen. Maar we gaan het zien morgen.
0: Ja, en morgen is dus inmiddels vandaag. Om 10:30 vanavond gaat van der Zandschulp de baan op tegen de Minaur. Zware klus staat hem dus te wachten. En dan naar die andere Nederlander, Jesper de Jong. Hij moet zijn partij tegen de Italiaanse Francesco Passaro hervatten met een 2-1 achterstand. Nadat zijn partij dinsdag al werd onderbroken door de regen. En die achterstand wist de Jong gelukkig om te zetten in een overwinning. Na afloop zei hij het volgende in gesprek met Eurosport.
2: Ratio in de 5 sets gaat alleen maar omhoog. Dus dat is echt heel mooi. Ik niet heel tevreden over mijn spel. Maar tegen dit soort gasten is het best wel overleven. Hij loopt veel te schieten. Ene keer staat hij ongelooflijk mooie ballen en de rest van de keren dan gaat het best wel ver uit. Dus dan is het overleven, je eigen zaken sporten hebben. Maar ik serveerde gewoon ongelooflijk slecht en dat moet echt even beter. Mijn service was gewoon hetgene wat me dwars zat in de hele week. Ik was beter in de rally over het algemeen, dus ik sloeg hier zijn winnen af en toe. Maar mijn service liet me gewoon in de steek en daardoor, ik moest te veel tweede service slaan. Ik heb vandaag beter gesfeerd, het begon niet heel goed, maar op een gegeven moment kreeg ik gewoon 2-3 meer vrije punten per game en dat scheelt zo erg. En daardoor heb ik ook begonnen.
0: En vanavond om 10:00 moet John de Jong het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs in de tweede ronde. Bergs is de nummer 37 van de wereld. Ja, hoe kijk je daar naar uit?
2: Ja, leuk. Leuke wedstrijd en een goede vriend van me. Dus dat zijn allebei beladen potjes, maar je bent een professional. En dan is het strijden voor je dood. En dan maakt het niet uit tegen wie je over je staat.
0: En vanavond om 10:00 dus. De Jong tegen Zizou Bergs. Om 10:30 dus van der Zandschulp tegen Alex de Minaur.
3: GPR Sportradio.

0: Never Gonna Not Dance Again, Pink. Ja, aanstaande zaterdag, 8 uur. Eerste grote krachtmeting in de Vriendenloterij Eredivisie. Ajax tegen PSV. Ja, bij PSV is veel gebeurd, maar dat geldt zeker ook in Amsterdam. Want Jordi Cruijff werd aangesteld als technisch directeur. Ja, en heeft deze zomer flink de bezem door de selectie gehaald. Ajax trok liefst 11 nieuwe spelers aan. En daar zitten meteen een paar opvallende namen bij. Hè. Mark Ter Stegen, Julian Brandt. Bij de NOS blikte Jordi Cruijff terug op de transferperiode. Ja, hoe zwaar was het nou voor hem?
1: Ja, ik denk wel zwaar geweest. Maar het is gewoon de situatie waarin we zaten. Ik bedoel, uiteindelijk, je wordt vijfde. 28 punten achter PSV. 4 jaar... dat je gewoon niet echt titels wint. En dan denk je, ja, als je hetzelfde doet, dan wordt het niet beter. Dus op een gegeven moment moet je dan proberen gewoon oplossingen te zoeken, creatief te zijn. Proberen risico's te minimaliseren met aankopen en zo. Ja. Ja, en dan uiteindelijk gewoon je best doen om Ajax weer proberen dat ze weer strijden om titels. Dat we gewoon weer echt ervoor kunnen gaan. Maar ik vind daar toch geen risico over genomen. Ik bedoel, uiteindelijk, als ik me niet vergis, 11 nieuwe spelers. 8 vrij en gehuurd.
2: Ja.
1: Dat is dus geen risico. Dat is eigenlijk, als je een speler kan huren met een optie, dan heb je eigenlijk jaren tijd om te zien hoe het functioneert. Ja. Dus ik vind het risk minimizing.
0: Ja, maar eens kijken hoe Ajax ervoor staat. Dat weten we dus misschien zaterdag wel. 8 uur is het Ajax tegen PSV. En dan toch wel de opvallende transferperiode bij Feyenoord. Aan het begin van deze zomer zagen we meteen de eerste aankopen van technisch directeur Davy Rigo met Charles van Houten en Tjark Ernst. Maar daar bleef het ja, toch wel een beetje bij. Het bleef akelig stil. Terwijl de ploeg uit Rotterdam-Zuid juist wel voor tientallen miljoenen euro's aan spelers verkochten. Onder andere Ueda, Leo Sau, die leverde de Rotterdammers flink wat geld op. In totaal leveren de uitgaande transfers bij Feyenoord zo'n 50 miljoen euro op. Ja, en dan zie je ondertussen dat Ajax en PSV allerlei grote bedragen uitgeven aan nieuwe spelers. En dat roept natuurlijk de vraag op, ja, als er zoveel geld binnenkomt, waarom kan Feyenoord dat dan niet meteen gewoon uitgeven?
3: Omdat er in dit geval de afgelopen jaren heel veel salarismassa uitgedeeld is geweest bij Feyenoord, die niet altijd gerendeerd heeft in sportieve waarde op het veld. En dan die salarismassa moest afgeboekt worden, die moest drastisch dalen. Je hebt ook je afschrijving van die transfers die gebeurd zijn. Dat betekent, op het moment dat die jongens gekocht worden, wordt dat over meerdere jaren gespreid. Dan moet je ook die afschrijving doen dalen. Zodanig dat je als club terug in gezonder financieel vaarwater komt. En vervolgens ja, heb je ook dat het nodig is dat je kijkt om structureel te groeien. En dat je niet alles zet op één window. Want dan is het gevaar dat je jezelf dermate pijn moet doen, te groot. Dat risico willen wij niet lopen. We willen structureel groeien met Feyenoord. En er zijn er heel veel goede spelers aanwezig op het veld. Er zit heel veel goede jeugd. En wij zijn ook van overtuigd dat de jongens die we gehaald hebben, dat we die kunnen ontwikkelen tot nog betere spelers.
0: Davy Rigo was dat, de technisch directeur van Feyenoord, voor de microfoon van de NOS. En ook wel een interessante wedstrijd komend weekend voor Feyenoord. Het speelt namelijk aanstaande zaterdag om 4:30 in Nijmegen tegen NEC. Ja goed, zometeen hier op GPR Sportradio. Natuurlijk, hij zit er alweer helemaal klaar voor. Rob Spijker, Rob, goedenavond.
4: Goedenavond, Van.
0: Jullie het zo meteen onder meer over hebben?
4: We gaan zo meteen natuurlijk even terugblikken op de wedstrijd van de volleybals tijdens het EK in Turkije. We gaan namelijk contact zoeken met Sarah van Alen. Dat is de nummer 10 van de volleybaldames. Verder ook de Holland-series bij het honkbal. Ja, daar moeten we, en die Houtkamp natuurlijk hebben, die is helemaal lijpo van van honkbal.
0: Ja.
4: En we gaan contact zoeken, dat hebben we eerder in de week ook gedaan met Paul Haarhuis. Hij is op dit moment in New York aanwezig tijdens de US Open, want daar spelen de mannen die ook over een goede 2 weken in de Davis Cup moeten aantreden.
0: Dat is allemaal zometeen hier op GPR Sport Radio.
5: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
6: GPR Sportradio.
7: Sportradio.
6: Met het nieuws van 7 uur.
8: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voor altijd te sluiten, zodat de bewoners uit het dorp weggaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal 1 jaar en dat is ook besloten. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van een andere familie in Overasselt is aangevallen. In het Belgische Pelt over de grens bij Eindhoven is een drugslab opgerold. Er zijn 3 Nederlanders aangehouden. Bij een van hen thuis werden gasmaskers en ketels gevonden die vaak in een drugslab gebruikt worden. De politie kwam ze op het spoor nadat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. En een Duitse auto reed vannacht met hoge snelheden over een snelweg in Limburg, tot wel 250 km per uur. Dat gebeurde toen de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle. Hij stak daarna de Belgische grens over en reed meerdere rondjes door Maasmechelen voor hij werd gepakt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden.
6: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16hoven en Bergsenhoek is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... Fomar.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
7: Loco.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
9: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: uit voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: GPR Sportradio. Rob Spijker.
2: Het is 7 uur geweest. We weten dat de volleybalsters zijn uitgeschakeld op het EK in Turkije. We gaan straks even bellen met Sarah van Alen uit dat team. Verder ook heel veel wielrennen. En natuurlijk de Holland Series honkbal.

0: Sportradio, Carly Simon en Y. Ja, we vragen ons af waarom zijn die meiden, die aardige volleybalsters, waarom zijn die uitgeschakeld? Nou, dat gaan we straks gewoon even vragen aan Saga van Halen. Maar we gaan het eerst even hebben over wielrennen, want er is heel veel gekoerst vandaag. Straks komen de waaiers aan de beurt, maar eerst gaan we de bergen in. En dat doen we natuurlijk met Sander Kleikers van Eurosport. Sander, goedenavond.
1: Goedenavond, Rob.
0: Ja, vandaag was dan eindelijk die rit waar we echt naar uit hebben gekeken. En heeft hij ook gebracht wat we ervan hadden gehoopt?
1: Ja, die heeft echt gebracht wat we ervan hadden gehoopt. Op de eerste plaats omdat op die fantastische bergrit en die hele mooie aankomst bij de sterrenwacht van Calar Alto een nieuw talent vandaag zich heeft aangediend. En dat is toch zo'n talent die je de komende jaren echt wel in de gaten moet gaan houden. Hij is de op één na jongste winnaar in de Ronde van Spanje etappe ooit. Maar je gaat hem in de komende jaren echt wel veel zien. En niet verrassend misschien, hij komt weer uit Slovenië. Jacob Omrzel is zijn naam. Schrijf hem maar op. Gaan we echt in de komende jaren veelvuldig aan het werk zien in grote rondes en ook in bergetappes. Vandaag, dat multitalent, reed hij iedereen aan gort in die bergrit. En uiteindelijk pakte hij zelfs ruim 2 minuten voorsprong op de grote klassementsmannen in die etappe. En de eerstvolgende, en dat maakt het extra bijzonder, was dan eigenlijk weer, nadat er nog een paar tussenrenners tussen zaten, Enric Mas. Enric Mas heeft vandaag tijd gewonnen, de leider in het klassement, ten opzichte van Primoz Roglic. En dat is interessant, want dat wilde Mas ook daadwerkelijk bewerkstelligen. Het waren maar, tussen aanhalingstekens, 27 seconden. Maar die kunnen nog wel eens goud waard zijn in de strijd om de eindzege die we dus volgende week gaan meemaken. Dus het was hoe dan ook spektakel. Een prachtige winnaar van de etappe met Omrzel. Enric Mas, die de concurrent in de strijd om de rode leiderstrui extra secondes heeft aangesmeerd. En dan ook nog eens een keertje uiteindelijk veel meer momenten pakte.
0: Ja, die Omrzel, die stond in het begin van de week stond hij al op de 10e plek. En dat was toen eigenlijk al een verrassing in het algemeen klassement. En nu pakt hij ook nog een etappe en niet de eerste de beste. Kunnen we daar nog meer van verwachten?
1: Absoluut, daar gaan we echt nog veel meer van verwachten. Het is een hele beloftevolle, talentvolle renner die je de komende jaren gaat zien. Rijdt voor Bahrein. Zijn broer, dat is wel grappig trouwens, is de buschauffeur van die ploeg. Ook nu in de Vuelta. Die ging helemaal uit zijn dak. Dus daar gaan ze wel een groot feestje verwachten de komende avond. Maar de komende jaren ga je van Omrzel wel heel veel zien.
0: Ja, maar ik bedoelde eigenlijk meer in deze Vuelta. Omdat hij misschien nu vandaag wel al zijn kruiden heeft verschoten. Ook niet voor niks.
1: Ja, misschien wel. Misschien wel. Dat gaat zeker wel het geval zijn. Dat hij extra energie heeft daaraan moeten besteden natuurlijk. Tegelijkertijd, het is een hele goede renner. Die weet dat hij ook in de komende Vuelta nog wel een keer zijn kans gaat krijgen. Tegelijkertijd ook even oppassen. Want hij heeft ook 2 minuten weer gepakt ten opzichte van de grote man in het algemeen klassement. En dat zorgde er dan weer voor dat hij ook weer wat korter in het klassement komt te staan. Hij stond op 8 minuten, gaat nu richting de 5 minuten. Nog niet een hele grote bedreiging. Maar als hij inderdaad de belofte gaat inlossen waarvan we denken dat hij die gaat inlossen, dan gaat het een man zijn die we de komende jaren in de grote rondes nog vaker aan het werk zullen gaan zien in de top van het klassement.
0: Je had het er straks even over dat 27 seconden misschien al wel voldoende zou zijn. Maar er gaat nog heel wat gebeuren, toch? Er komen nog wel hele zware etappes.
1: Zeker. Ja. Zeker, zeker. Maar het is wel een mooie slag die Enric Mas heeft geslagen. Maar we hebben komende zaterdag bijvoorbeeld weer een hele zware bergetappe. Volgende week krijgen we een hele belangrijke, voor Primoz Roglic althans, tijdrit van 32 kilometer. Waarvan we weten dat Roglic die veel beter gaat rijden dan Enric Mas. Het verschil nu ten opzichte van beide is 1 minuut en 45. Dat is hier wel weer beter dan vanmorgen het verschil voor Enric Mas. Maar de vraag is het voldoende of niet? Het gaat er wel steeds beter voor hem uitzien. Maar inderdaad, zoals je terecht zegt, zaterdag moeilijke bergetappen. Tijdrit komt het dan nog aan. En dan krijgen we in het slotweekend volgende week pas ook weer hele 2 zware ritten. Dus die Vuelta is nog lang niet beslist. Maar een mooie klap is het wel geweest vandaag.
0: Eerste klap is een daalderwaard, zeggen ze dan. Dan even over de rit van morgen. Wat gaat er morgen gebeuren?
1: Morgen is een beetje een heuvelrit waarin we toch een paar klimmetjes gaan krijgen. Maar vooral in dan de eerste deel van de etappe. Want de finale die is een beetje in dalende lijn. Het is echt er eentje voor de echte aanvallers. En ik vermoed zo dat de mannen van Visma Liezenbike, die hebben al 3 ritten gewonnen met natuurlijk Matthew Brennan. Maar morgen zou het zomaar eens een mooie rit kunnen zijn voor Wout van Aert, die toch al zo sterk doet in de strijd om de groene trui. Morgen zou wel eens een Wout van Aert ritje kunnen worden.
0: We hebben hier in Nederland ook een prachtige tour. Dat is de ZLM Tour. Die is gisteren begonnen met de tijdrit. En vandaag eindelijk die rit met de waaiers in Zeeland.
1: Absoluut. In Zeeland, hè. En dat is natuurlijk altijd, hè. Altijd wind. Gisteren hadden we al de tijdrit ook in Zeeland met wind. En vandaag natuurlijk extra veel wind. En daarna krijg je prachtige waaiervorming. Heerlijk om te zien in Heinsken Sand. Maar uiteindelijk zagen we wel dat de winnaar van de tijdrit van gisteren, Vácek, ook wel weer iedereen toch te snel af was. En vandaag die etappe wist te winnen uiteindelijk. Die hectische etappe voor Tim van Dijken. Beetje local hero. Hè. Komt uit Zeeland, rijdt voor eigen publiek. En Danny van Poppel die uiteindelijk derde werd. Dus met andere woorden, de Czech Vácek is de snelste. Vergroot de leiding in het algemeen klassement. Nu 45 seconden voor Tim van Dijk en van Poppel. Morgen gaan we dan rijden in Brabant op weg naar Bergen op Zoom.
0: Ja, voor de mensen die het hebben gezien, prachtige Nederlandse wolken, luchten erbij en zo. Het ziet er echt geweldig uit. Ja, heerlijk is dat.
1: Ja,
0: en dan ook, en dan ook de Tour of Britain, die wordt op dit moment, ook verreden. Je kijkt je ogen uit als je wielerliefhebber bent. Je hebt meerdere schermen nodig. Wat is daar vandaag gebeurd?
1: Je komt uit ogen en schermen tekort op de vakantie van vandaag. Maar vandaag is daar echt een typische ouderwetse klassieke sprintersrit heeft zich daar afgespeeld. En als het echt om klassiek sprinten gaat en Tim Merlier rijdt mee in je peloton, dan weet je bijna zeker, ga je niet veel geld voor krijgen als je er geld op inzet. Merlier wint. En zo geschiedde ook. Tim Merlier wint daar de etappe in de Tour of Britain. Nog altijd is Lewis Askey de winnaar van gisteren daar en de leiderstrui. Morgen gaat het alweer een veel lastigere rit worden daar in Engeland. Maar vandaag dus de klassieke sprint gewonnen door toch een beetje de koning van de sprint, ook in de Ronde van Frankrijk dit jaar, Tim Merlier.
0: En hebben we dus te maken met de Tour of Britain, de ZLM Tour en de Vuelta. Dat is toch verwennerij eerste klasse. Sander, mag ik je hartelijk danken en mogen we je morgen nog een keer lastigvallen? Ik hoop het.
1: Uiteraard.
0: Oké, tot morgen, Sander.
1: Tot morgen.

GPR Sportradio met Robbie Williams en Supreme. Het is die avond waarop we ook even moeten hebben over de Formule 1. Want aankomend weekend dan is het weekend van Monza, de GP van Italië. Hoe gaan de Ferrari's het daar doen? Hoe gaat Max het daar doen? Nou, hij gaat het in ieder geval niet doen in de eerste vrije training. Waar dat mee te maken heeft, dat hoor je later. Het gaat daar ook erg warm worden. En we moeten het hebben over die auto's, die oranje, die van McLaren. Want die hebben een roterende achtervleugel. Als je dat hoort, dan klinkt dat meteen dat je denkt van, wat is dat voor kermis? Maar dat is echt wel functioneel. We hebben later in de uitzending hebben wij contact met Meijndert van Buren. En die kan ons daar alles over vertellen. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Dan wordt dat allemaal mooi uitgelegd. We hadden ook graag trouwens bij de US Open willen zijn, als in de partijen die gespeeld moeten worden door Botik van der Zandschulp en ook Jesper. Maar die spelen pas na 10 uur. Maar we hebben straks wel contact met Paul Haarhuis, live vanuit...

GPR Sportradio, Crowded House and Take the Weather with You. Je hebt vanmiddag bij Twan Kees Dochenstein al even de uitzending gehoord. Dat is de man die morgen het weekend gaat aankeilen hier. En in dit weekend gaat er veel gebeuren wat betreft Formule 1. Vertelde ik je net al. Morgen heeft hij ook Olaf in de uitzending, Olaf Mol. Die we allemaal kennen natuurlijk van alles wat er gebeurt rondom de Formule 1. Dan doet Olaf daar bij Kees in de uitzending de tweede vrije training. Als je nou wil weten waar de andere vrije training zit, waar de kwalificatie zit, waar gewoon alles van het hele weekend zit en waar ook de race zit, dan moet je even kijken op onze website. Dat is gprsportradio.nl. Ik heb hem. Vanmiddag de hele middag zitten oefenen. En daar kun je de hele timetable vinden. Daar hoef je er helemaal niks van te missen. En je mist sowieso niks als je gewoon blijft luisteren. Want we zenden alles natuurlijk live uit.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
18: Langer mee doen is goedkoper.
17: Zeker, kwaliteit rendeert.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
14: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
20: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
21: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
22: Koekoek.
23: Loco.
24: Tululu.
22: Gek.
21: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
25: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
26: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
27: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug is de vertraging 10 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht.
27: GPR Sportradio.
28: Sportradio.
0: Rob Spijker.
1: We gaan het zo meteen even hebben over de Holland Series 2026. Dat gaat over honkbal. En dan hebben we natuurlijk Andy Houtkamp. Waarom zouden we hem niet even contacten?

0: De donderdagavond GPR Sportradio, Maroon 5 en Sugar. Aankomend weekend, ja, dan gaat het gebeuren. De Holland Series 2026, de eerste wedstrijd zaterdag van de reeks tussen de Rotterdamse Curaçao Neptunes en de Amsterdamse Pirates. De wedstrijd is om 14:00 in Rotterdam. En volgens mij zit Andy Houtkamp dan op de tribune. Is dat zo, Andy?
1: Nee, Rob, want ik moet dan een uitzending voorbereiden die 's avonds bij ons gezamenlijke prachtige station te horen is.
0: Oh ja, nee, dit moest ik even checken van de baas. Maar goed, goed antwoord.
1: Ik volg het natuurlijk wel.
0: Jazeker, jij bent helemaal gek van honkbal. Ik heb zelfs uit zeer betrouwbare bron vernomen dat je wel eens live verslag hebt gedaan. Of in ieder geval iets bij de wedstrijden rondom het honkbal.
1: Ja? Ach ja, een jaartje of 42.
0: 42 geleden of nee toch? Dat kan toch
1: bijna.
0: Nee, nee, oké. Okay,
1: nee, ja. 42 jaar geleden tot eigenlijk 2 jaar terug.
0: Oh, maar zo lang al dus.
1: Nou, ja, zo lang
0: en dan nog ontkennen dat hij gek is van honkbal. Maar we moeten het even hebben over de Holland Series 2026. Ja. Wat is dat nou precies? Wat voor een wedstrijdreeks is dat?
1: Nou, je hebt een seizoen gehad met allemaal wedstrijden in de competitie. En dan uiteindelijk hou je 4 teams over. Die spelen een halve finale. En dan krijg je de finale. En die finale is bijna altijd tussen Neptunus en Pirates of HCRW. Die 3 zijn de afgelopen 20 jaar zo'n beetje de belangrijkste ploegen geweest. Eentje tussendoor nog even mijn eigen clubje, Pioniers uit Hoofddorp. Die zijn het ook nog een keer geweest kampioen en een keertje derde, maar eigenlijk is het altijd Curaçao Neptunus, zoals we met sponsor heten, en de Pirates uit Amsterdam. 21 keer is Neptunus al kampioen van Nederland en de Pirates zouden dat graag weer willen doorbreken, want de afgelopen 2 keer was het ook Rotterdam dat de klok sloeg, toen tegen HCAW uit Bussum. En nu dus tegen de Pirates die, en dat is wel leuk om te weten, in 2019 kampioen werden. In 2020 zouden ze kampioen mogelijk gaan worden. Maar toen hadden we corona en is die Best of 7 series, want het gaat om de eerste die 4 wedstrijden wint, is toen gestaakt, zeg maar, na een 2-0 in wedstrijden voor Amsterdam. In 2021 Amsterdam, in 2022 HCRW, in 2023 weer Amsterdam Pirates. Maar de afgelopen 2 jaar was het 2 keer Neptunus en echt met overmacht.
0: Ja, het is voor de Pirates ook al 3 jaar geleden, hè, dat ze in die finale hebben gestaan, heb ik begrepen.
1: Klopt, want ja. Ja, dat zei ik vorig jaar HCRW en het jaar daarvoor ook. En daarvoor werden ze dan kampioen door in een zinderende finale over 7 wedstrijden Neptunus te verslaan. Dat was echt, ik geloof, 9-8 in de 7e wedstrijd. Dus dat was echt uniek en mooi.
0: Ja, waar ligt de kracht van de Pirates dit moment?
1: Ja, ze hebben de beste pitcher van Nederland in mijn ogen, Lars Huijer. Maar ook Neptunus is in de breedte heel erg sterk. Ik denk dat Pirates het echt moet hebben van de eerste paar wedstrijden. Dan moet je toeslaan en dan hopen dat als je pitcher kan de eerste en de 4e wedstrijd gooien. En jouw beste pitcher is Lars Huijer uit Hoofddorp. Die kan dus de eerste en de 4e wedstrijd gooien. Laten we zeggen dat hij die 2 zou winnen als pitcher. Dan nog moet je nog 2 andere wedstrijden zien te winnen. Dus ja, in mijn ogen is Neptunus de favoriet. Maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
0: Nee, het is een leuke sport om te kijken op tv. Maar is het niet nog leuker in het stadion?
1: Ja, en dat, weet je, ik, en dat is echt zo, 42 jaar geleden begon ik bij Langs de Lijn, bij de NOS, om honkbalverslag te doen. En toen zaten er echt altijd bij grote wedstrijden 4.000-5.000 man in het stadion. En nu bij de Holland Series, en ik hoop echt dat dat gaat veranderen. Nou, als er 1.000 man zit, 1.100, dan is het echt heel veel. En dat vind ik zo jammer.
0: Ja, en is het
1: zo mooi.
0: En heb je dan nog wel een stadion waar er eigenlijk meer in kunnen? Of zijn die stadions gewoon wat kleiner?
1: Nee. Als je het familiestadion van Neptunus neemt in Rotterdam, nou, dan kunnen wel aardig wat mensen op wel. Zo'n 2.500-3.000 mensen moet makkelijk kunnen.
0: En waarom zijn die niet dan?
1: Maar die komen helaas niet meer. Ja. Honkbal is een beetje, ja, dat heeft ook met de bond te maken, maar ook met ons, met de media. In mijn tijd, om even als oude L iets te vertellen, zat ik elke zaterdag en elke zondag bij een honkbalwedstrijd te verslaan. En hoe meer je aandacht geeft aan de sport, ja, hoe meer publiek komt er, hè?
0: Ja, maar ik hoor de laatste tijd...
1: wordt het niet meer.
0: Nee, maar ik hoor de laatste tijd heb ik het over de afgelopen paar jaar. Wel dat het Nederlandse team het echt goed doet. Hè? Dat Nederlandse spelers ook doorbreken in het buitenland. En dan vooral Amerika en zo. Dat zou toch moeten bijdragen dat het hier in Nederland ook wat meer gaat leven.
1: Nou, het leuke is van dat honkbal in Amerika, waar het natuurlijk een van de grootste sporten is, een van de grootste sporten ter wereld. Hè. In Japan en in de VS is het de grootste sport. In Nederland, als je een honkbalfan hebt, dan is hij of enorm fan van Major League Baseball, dus het Amerikaanse honkbal, weet er alles van en weet helemaal niets van het Nederlandse honkbal. Of omgekeerd, dan weten ze wel wat van het Nederlandse honkbal, maar niets van het Amerikaanse honkbal. En het leuke is dat zoveel jongens van Curaçao bijvoorbeeld in Amerika honkballen op het allerhoogste niveau en echt tientallen miljoenen verdienen. En zoveel jongens van Curaçao bijvoorbeeld in

0: twee uur naar het familiestadion aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam komt om naar een prachtige eerste wedstrijd tussen Curaçao Neptunus en de Amsterdam Pirates te komen kijken. En bel mij dan even na afloop hoe het is geweest.
1: Moeten ze allemaal bellen? Dat wordt wel veel hoor. Ja, wat denk je?
0: Is goed.
1: Nee, want ik kan me namelijk nog herinneren. De vorige week toen was het WK roeien was in Nederland. En toen heb ik ook een item gezien op tv. Waarin werd gezegd van wat jammer dat er hier nu zo weinig mensen zitten. Want het is zo'n leuke sport. Einde van het WK roeien staat het hele stadion vol. Hè? Moesten ze, wat die roeiers zelf ook zei, door een muur van geluid. Dus de media kan daar wel een rol in spelen. Nou, dat heb jij bij deze gedaan. Aankomende zaterdag heb jij je uitzending. Dan even heel wat anders. Ga je dan ook nog stiekem toch even nog over honkelen?
0: Absoluut. Ja, dat zelfs was uitgebreid.
1: Dat dacht ik al. Maar verder heb je natuurlijk ook al het voetbal. Hè, en jouw uitzending begint zaterdag om
0: 6:00. Met onder andere Ajax tegen PSV. En heel belangrijk, atletiek. De finale van de Diamond League uit Brussel.
1: Ja, dat is waar, waar de atletiek.
0: Met Femke Bol en zo.
1: Ja. Waar ze allemaal eindelijk een beetje geld kunnen verdienen. Hè?
0: Ja, en terecht.
1: En terecht. Andy, dankjewel voor je medewerking.
0: Oké, Rob. Veel plezier.

0: GPS Sportradio met die zeilers en voyage, voyage. We gaan even naar Turkije, want daar is vanmiddag gevolleybald. Daar hebben de Nederlandse dames, die hebben we helaas verloren van Polen. En dat vinden we hartstikke jammer natuurlijk. En daar willen we natuurlijk wel even alles over weten. En we zijn blij dat Sarah van Aalen even tijd voor ons heeft. Sarah, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Ja, volgens mij kom je net in een afsluitende meeting, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat is daar gebeurd in die afsluitende meeting? Neemt dan de coach even het woord of wat gebeurt daar?
1: Ja, klopt. Dus de coach heeft eigenlijk even de zomer afgesloten. Natuurlijk eerst eventjes over de wedstrijd gepraat. Eigenlijk vervolgens onze doelen weer even helder voor ogen gezet. En dat was ook niet allemaal heel groot hoor. Het was gewoon vooral eventjes om af te sluiten met het team.
0: Ja, want als je wedstrijd hebt verloren, hoef je ook niet zo heel veel meer te vertellen, toch? Hooguit een knuffel en weer door.
1: Of niet? Ja, precies. Ja. Precies. Het was wel even fijn om toch even samen te zitten.
0: Ja, jullie hadden gehoopt dat jullie tegen Portugal konden spelen. Dat was de vorige tegenstander van Polen, maar die hebben met 3-0 verloren. Dus toen was het al duidelijk dat jullie tegen deze favoriet moesten spelen, die altijd heel sterk voor de dag komen. Wat heeft de coach in de kleedkamer tegen jullie gezegd voordat jullie het veld opgingen tegen de Polen?
1: Eigenlijk zei hij vooral dat we echt vanaf het dat wij natuurlijk de underdog zijn in deze wedstrijd. Dat we echt vanaf punt 1 vol erin moeten gaan. Omdat eigenlijk iedereen al een beetje Polen in die halve finale zag. Dus dat voor ons een extra motivatie was om te kunnen laten zien dat wij ook een kandidaat zijn voor die halve finale. Dus dat was vooral de boodschap in de kleedkamer.
0: Ja, en wat voor coach hebben jullie dan? Doet hij dat heel bevlogen of doet hij dat gewoon heel rustig? Wat voor coach hebben jullie?
1: Meestal is hij wel een goede combinatie van allebei. Dus rust wanneer het nodig is en ook veel energie geven wanneer dat ook nodig is. Dus nu deze speech in de kleedkamer was wel vol energie.
0: Ja, en als je dan de wedstrijd ziet, er waren momenten in de wedstrijd dat wij in ieder geval dachten, ze gaan het gewoon redden. Want jullie hebben die Polen echt heel moeilijk gemaakt. Klopt dat ook in jullie beleving?
1: Nou, als ik eerlijk ben, denk ik wel dat we toch een kans hebben laten liggen vandaag. Ik denk dat ook al, je ziet dus hoe dichtbij we komen. Terwijl wij allemaal vonden dat we niet echt op ons allerbeste aan het spelen waren. Dus dan gaat natuurlijk door je hoofd achteraf van stel je voor we waren wel op ons best geweest. Dan had ik die winst wel gezien. Dus dat is nu natuurlijk heel erg balen. Maar ik denk straks kunnen we ook wat trots zijn op hoe we hebben gespeeld.
0: Ja, want als je wat dichterbij komt, dan doet het alleen maar meer pijn als je het dan toch net niet hebt gerekt. Wat we wel zagen was dat de Polen, die konden vooral heel sterk wisselen, hè?
1: Ja, zij zijn natuurlijk echt een wereldteam. Dus hun, zij hebben gewoon zoveel kwaliteit. En dat zit niet alleen maar in de eerste zes. Dat zit echt in alle 14 spelers die zij mee hebben. Dus dat werkt natuurlijk ook in hun voordeel. Al moet ik zeggen dat ik dat bij ons ook vind, hoor. Dat wij ook echt een sterke wissels hebben. Dus, dat pakt er voor hun goed uit.
0: Ja, maar wat voor hun een voordeel was ten opzichte van jullie, of voor jullie dan een nadeel? Jullie waren ook nog niet helemaal compleet, heb ik begrepen. Klopt dat?
1: Je bedoelt met de blessure van Nika?
0: Ja, precies.
1: Ja, klopt. Ja, dat was natuurlijk wel extra balen. Dat is natuurlijk een hele belangrijke speelster voor ons. Dus het is heel erg balen dat zij er niet bij kon zijn. Dus we hopen alleen maar dat ze er volgend jaar weer bij is. Maar daar gaan we wel vanuit.
0: Ja, en ik heb ook begrepen, dat weten we al een tijdje, dat Oranje weer een beetje opnieuw aan het opbouwen is aan een heel sterk team. Hè? Want we hebben ook best wel sterke teams gehad. Jullie zitten nu in die fase. En als jullie het dan Polen al moeilijk kunnen maken, dan moet dat de burger toch moed geven. Voelt dat zo?
1: Ik hoop het. Het zou heel mooi zijn. We hebben natuurlijk in 2015, 2016 hele goede resultaten gehaald. Maar dat is ondertussen ook weer 10 jaar geleden. Dus we hopen heel erg dat we terug in die top 4, 5 van de wereld kunnen komen. En daar bouwen we inderdaad nu al aan. Met nu het doel om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen in 2028. En daar hopelijk ook iets neer te zetten. Dus dat voelt in ieder geval wel zo, ja.
0: Oké, laten we hopen op heel veel succes in de toekomst. Sarah van Aalen, volleybalster voor Oranje. En Oranje heeft vanmiddag helaas verloren van de Polen in Turkije tijdens het EK.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaital. Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten. Maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor een jaar dicht gaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de jongen was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht is de vertraging 3 kwartier. Er zijn 3 rijstroken dicht.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Deze week in de bonus, Optimal 1+1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2+1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: You suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
10: Later in dit uur gaan we contact zoeken met New York. Daar is Paul Haarhuis aanwezig tijdens de US Open om de Nederlandse boys te bekijken voor de Davis Cup. En we gaan zo meteen naar de Omega European Masters. Dat is golf.

0: GPR Sportradio, going loco in El Capulco, de voortocht hoorde je. Deze week staat in teken in Zwitserland, in het teken van de Omega European Masters. Dan heb ik het over golf. En daar willen wij natuurlijk van alles van weten. En dan moet je de mens iemand binnenhalen met kennis. En er is Martijn Pelig, hij is van Golfers Magazine. Martijn, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, we denken we moeten toch even de kennis binnenhalen, want we willen toch van alles weten. We willen vooral even weten hoe zo'n European Tour er dan uitziet, zo'n Masters in Zwitserland. Want ik heb begrepen, het enige wat ik weet is dat er is een kwalificatie en daarna komt er een cut. Maar misschien dat jij het beter uit kan leggen.
1: Ja, heel erg bij het begin. Omega Masters is één van de 42 toernooien van het circuit van de DP World Tour. Het 33ste toernooi om precies te zijn. Daarin wordt er over 72 holes gespeeld door, nou pak een beet, een mannetje of 140. Oh. 154 om precies te zijn. En na twee rondes van 18 holes valt er inderdaad de kut. En dan gaat ongeveer de helft van die spelers gaat zonder een cent op het zak naar huis. En de top 65 die overblijft, die spelen om de prijzenpot van in dit geval 3,2 miljoen.
0: Dat is ook oneerlijk.
1: Maar ja, goed. Ja, het leven is hard hè, van een topsporter.
0: Ja, maar goed, het gaat ook niet alleen om de centen, het gaat ook om het spelletje natuurlijk, toch? Mag ik aannemen?
1: Ja, nee, natuurlijk. Uiteindelijk gaat het om de titel. Maar het zijn allemaal professionele sporters. En ja, net zoals veel sporten, het tennis wordt ook eigenlijk altijd wel een beetje afgemeten aan hoeveel prijzengeld er in de pot zit. En op een of andere manier geeft de hoogte van de prijzengeld ook wel aan hoe belangrijk een toernooi op het circuit is. En dit toernooi zit ietsjes boven de middenmoot. Maar het is vooral een toernooi met een hele lange historie. 100 jaar oud. En heel veel spelers komen er buiten gewoon graag. Want ja, ik weet niet of er mensen zijn die toevallig Ziggo Golf wel eens gekeken hebben. Maar als je mooie alpplaatjes wil zien met topsport erin, dan is dit de week om de tv aan te zetten.
0: Ja, en is dit nou iets waar alleen de subtoppers dan komen? Of komen ook echt de wereldtoppers daar in Zwitserland?
1: Nee, de absolute wereldtop, die zien we in Europa helaas eigenlijk niet meer. Die spelen voornamelijk in Amerika, waar veel meer punten en nog veel meer geld te verdienen is. Dat seizoen in Amerika eindigde vorige week. Dus dan zou je zeggen, nou, kom dan meteen even deze kant op. Maar de echte grote sterren, de nummer 1 van de wereld, als Scottie Scheffler of Europa's nummer 1, Rory McIlroy, die slaan even over. Wie er wel is Patrick Reed, een Amerikaan die nummer 1 staat op de Europese ranglijst op dit moment. Ja, dit is wel een toernooi waar veel punten te verdienen zijn. Dus dan komen ze wel acte de présence geven.
0: Ja, je had het net al over behoorlijke bedragen, maar dat is dan voor die wereldtop nog te min? Of hoe moet ik dat zien, waarom ze niet komen?
1: Nou, het is denk ik niet zozeer te min, maar voor een beetje startgeld willen ze vast wel komen. Ja, je hebt een Europees circuit en een Amerikaans circuit. En de echte absolute sterren, die spelen voornamelijk in Amerika. En die komen heel af en toe eens deze kant op. Volgende week is het Ears Open, een wedstrijd van ditzelfde circuit. En daar komt Rory McIlroy dan wel aan meedoen. Ja, het is, die mensen kunnen cherrypicken. Die komen de toernooi spelen die ze het liefste spelen. En hoe mooi dit toernooi ook is. Ja, de absolute top, die is er niet. Maar dat wil niet zeggen dat het veld niet heel erg mooi en heel erg sterk is.
0: Nee, en dan is natuurlijk de grote vraag. Hè? Wij chauvinisten, als we ook in Nederland zijn, doen er ook Nederlanders mee en hebben die de kut gehaald?
1: Ja, daar doen zeker Nederlanders mee. Maar of ze de kut halen, dat weten we pas naar morgen. Het toernooi begint op donderdag en is op vrijdag. Dan valt die schifting. Dan moet je natuurlijk kijken hoe ze er nu voor staan. Er zijn drie Nederlanders. Mike Torop, een eerstejaars professional op dit circuit. Die moet morgen flink aan de bak. Die staat nu buiten die top 65. Maar één slagje erbuiten. Daar is Van Driel, de op dit moment hoogst geplaatste Nederlander van het seizoen. Staat op de 54ste plek van de jaarranglijst. Die staat nu precies op de lijn van die schifting. Speelde vandaag 1 onder par, 1 onder het baangemiddelde. En Joost Luiten, meest succesvolle Nederlandse golfer ooit, won 6 toernooien in zijn loopbaan. Die staat op dit moment gedeeld 20ste met 3 onder par. En dat betekent dat hij op dit moment maar 4 slagen van de leiding afstaat.
0: Ja, dus die gaat het al halen, toch?
1: Ja, er kan altijd van alles gebeuren. Ja? Je hoeft maar één keer een verkeerde bal, één keer dat ravijn inslaan en tegen de problemen aanlopen. Maar normaal gesproken zou hij het wel moeten gaan halen, inderdaad. En voor Van Driel geldt het ook. En ja, wat zeggen, Mike Torop, die heeft het moeilijk in zijn eerste jaar op het hoogste niveau. En daar zal echt wel een tandje bij moeten morgen. Wil hij er in het weekend ook bij zijn?
0: Ik zit trouwens even naar wat foto's en plaatjes te kijken. De baan is op flinke hoogte. Heeft dat nog een beetje invloed op de moeilijkheidsgraad tijdens de golven?
1: Ja, nou, het wordt er eigenlijk gek genoeg wat makkelijker van. Hoe hoger je zit, hoe minder luchtweerstand, dus hoe verder de bal vliegt. Op deze hoogte vliegt de bal zo'n 10% verder dan hij normaal doet. Ja, en deze mannen weten heel precies hoe ver elke slag vliegt. Dus dat moeten ze wel eventjes met z'n allen meerekenen hoeveel dat er nu verder gaat. Maar ja, als je weet dat hoe verder je slaat, hoe makkelijker het wordt om snel bij de hol te komen, ja, dan is het eigenlijk in ieder voordeel. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, maar wij gaan het nu met meer dan normale belangstelling volgen. Dankjewel voor de goede uitleg, Martijn Pelig van Golfers Magazine.

GPS Sportradio heb je aanstaan. Coldplay, Hoddy en The Speed of Sound. Afgelopen dagen zijn er hele grote bedragen over de toonbanken gegaan. Dat had alles te maken met de transfers in het voetbal. Vooral in Engeland zijn er heel veel euro's betaald. Feyenoord die bleef in Nederland een klein beetje achter bij de grote show van PSV en Ajax. Waar heel veel nieuwe spelers zijn binnengehaald. Sterker nog, Feyenoord verkocht zelfs de spits. En die hadden ze al niet aan zien komen. Dus Feyenoord was een beetje bang dat het aan het leeglopen was. En die hebben nu een enorm bod gekregen van El Ittihad. Die hebben namelijk gisteravond nog een bod uitgebracht van iets minder dan 30 miljoen euro op Feyenoord-aanvaller Hadji Moussa. Feyenoord heeft El Ittihad een nee verkocht, maar ze hebben nog even. Want de transfer deadline daar is tot 12 oktober. Dus ik kan me voorstellen dat daar nog hele gekke bedragen bij gaan komen. En dan ben ik benieuwd hoe sterk ze in de schoenen staan daarbij bij Feyenoord. Je kan natuurlijk reageren bij ons op de uitzending. Dat kan op alle uitzendingen, op alles wat we doen hier bij GPR Sportradio. Dat kan bijvoorbeeld via onze site gprsportradio.nl, maar dat kan ook via onze app als je die hebt gedownload via de WhatsApp-functie. Wij vragen jou, moeten ze dat bod bij Feyenoord accepteren? Die 30 miljoen voor Moussa. En moeten ze dat geld gewoon innen? Want ze kunnen het geld wel gebruiken, laten we eerlijk wezen. Dus heb je daar een mening over? Stuur ons even een appje. Wel of niet dat geld accepteren voor Moussa? 30 miljoen euro, daar gaat het over. En daar hoor je straks meer over hier bij GPR Sport.

GPR Sportradio, Sweetbox en Everything's Gonna Be Alright. Dit weekend gaat de competitie verder in Nederland. Daar waar de teams nog compleet zijn. En onze vraag is, moet Feyenoord dat Saoedische bod van 30 miljoen euro op Moussa, moeten ze dat accepteren? Je kunt reageren via de WhatsApp. Arsenal die verkoopt trouwens Martinelli voor een recordbedrag. Dat hebben ze gedaan aan Al Hilal. Maar daar ging het om andere cijfers. 70 miljoen euro was daarmee gemoeid. Dus die is wel vertrokken naar Saoedi-Arabië. Straks gaan we het ook nog even hebben over de Formule 1. Dit weekend is het weekend van Monza. En in de Formule 1 bereiden de coureurs zich voor op een unieke uitdaging tijdens de Grand Prix van Italië. Dat is namelijk het hoge snelheidscircuit van Monza. En dat zal dit weekend een ultieme test vormen voor het energiemanagement van de wagens onder de 226-reglementen natuurlijk. De teams en coureurs verwachten een race waarin het management van de batterij cruciaal wordt op de lange rechte stukken. Want die zijn er. Moet je wel een beetje batterij over hebben natuurlijk. Het belooft een weekend te worden waarin de zwakke plekken van het huidige motorreglement blootgelegd kunnen worden. Hoe gaat Max Verstappen het aankomend weekend doen? Dat hoor je hier allemaal live. We hebben alles live. Van vrije trainingen tot kwalificaties tot de race natuurlijk op zondag met Olaf en Jack. En we gaan het over de Formule 1 straks nog even hebben met Meindert Verburen. We hebben namelijk nog wel even wat vragen voor Meindert. Ja, want er zijn nog wel wat dingen over een achtervleugel die 180 graden kan draaien. De temperatuur die de coureurs parten kan spelen. Wij komen daar straks nog op terug hier bij GPR Sportradio.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: 18+, speel bewust.
14: Ja. Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7, 7.
14: Oh, wat een geld.
15: 80.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels, een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug. Zal de file met ruim een half uur oponthoud. Er zijn 3 rijstroken dicht.
21: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
23: Straks gaan we even bellen met Paul Haarhuis. Hij is in New York aanwezig bij de US Open. Maar we gaan het ook hebben over para-wielrennen. Het WK gaat namelijk beginnen.

0: GPR Sportradio, Cheryl Cole hoorde je in Fight for This Love. Je kunt reageren op de uitzendingen van GPR Sportradio via onze WhatsApp. En dat is terug te vinden op onze website, gprsportradio.nl. Maar ook als je de app hebt gedownload, dan zie je ook zo'n groen icoontje. Kun je lekker reageren. Feyenoord die heeft op dit moment het bod van 30 miljoen euro vanuit Saoedi-Arabië op Moussa geweigerd. Moeten ze de poot stijf houden of moeten ze gewoon geld cashen? Want ze kunnen daar volgens mij wel wat geld gebruiken. Je mag meepraten, dat kan dus via die WhatsApp. Wat vind jij? Moeten ze geld cashen of moeten ze de poot zogezegd te stijf houden? Dan even over iets heel anders. Maar wel iets heel moois wat gaat gebeuren. Dat is namelijk morgen. Morgen dat begint in het Amerikaanse Huntsville, het WK Parawielrennen. Het kampioenschap begint morgen met twee tijdritten. Zowel voor de vrouwen, waar Marieke van Soest en Chantal Hanen aan meedoen, als voor de mannen, waar Tim de Vries en wereld- en olympisch kampioen Mitch Valise aan meedoet. En de grote vraag is natuurlijk, gaat hij het weer flikken? En voor Valise wordt het niet per se een makkelijke zaak om weer te winnen. Zo heeft hij ook verteld bij L1. L1 is natuurlijk de zender in Limburg.
1: Ja, zeker. Helemaal in de veronderstelling dat ik morgen weer aan de bak moet. Altijd fijn om het dan hier zo snel mogelijk af te maken eigenlijk. En gelukkig won ik die tiebreak in de derde set. En was het een 3-0 overwinning.
0: Ja, volgens mij is dit bot iets. We wilden echt Mitch even spreken. Wat hij heeft gezegd bij L1.
2: Concurrentie heeft natuurlijk een stip op die horizon waar ze naartoe moeten werken. Concurrentie wordt ook steeds breder. Er komen steeds meer atleten bij die vorm halen. Dus het is niet meer zo dat ik op 1 of 2 atleten moet focussen. Maar ik moet er tegenwoordig wel op 4, 5, soms wel 6 focussen.
0: Ja, we gaan Valise gaan weer in de gaten houden tijdens het WK daar. En als we daar meer over weten, dan hoor je dat natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, Talk Talk hoor je. And such a shame. Wij gaan even schakelen. We gaan even de grote oceaan over naar New York. Daar vindt op dit moment de US Open plaats. Begin van de week hadden we Paul Lokkel in de uitzending. Paul Haarhuis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, goeie. Zit een beetje vertraging op de lijn, maar daar wennen we vanzelf aan. Jij bent daar bij de US Open en je hebt daar de eerste partijen gezien. Onder andere van Botik, van de Zandschulp. Wat vond je van zijn partij, zijn eerste partij?
1: Ja, ik verstond even niet van of je om Jesper vroeg of om Botik.
0: Ja, ook. Maar Jesper komen we dan zo dadelijk op. Botik wilde ik heel graag weten. Wat vond je van zijn eerste partij?
1: Nogmaals, ik verstond niet of je nou om Jesper of Botik praat.
0: Ja, we wilden graag even babbelen over Botik eerst, Paul.
1: Oké, heel goed.
0: Ja,
1: heel
0: wat,
1: goed.
0: Wat vond je van de eerste partij van hem?
1: Nee, ik vond zijn eerste partij heel goed. Hij serveerde goed, retourneerde heel goed. Was heel nadrukkelijk en dwingend aanwezig in de rally. Speelde tegen een goede speler. Maar die toch een beetje het... hij het vertrouwen in zichzelf kwijtraakte, omdat hij niet datgene kon doen waar die Botik mee pijn deed. En dan zie je gewoon dat op een gegeven moment die tweede set van hem wegloopt. En vervolgens in de derde set gaat die Choinski dan toch het gevoel krijgen, ik moet gewoon maar risico.
0: Ja, dat hij risico moet gaan nemen. Je valt even weg, Paul, maar ik snap wat je bedoelt. Val niet helemaal weg, alsjeblieft. Het is toch New York, hè? Dat is heel gek dat nog steeds zo'n probleem op kan leveren. Ben je daar nog, Paul? Dan gaan we ze dadelijk Paul gewoon nog een keer proberen te bellen. Dat gaat vast goed. Ik bedoel, als het één keer lukt, lukt het ook twee keer. We gaan... ik hoor weer geluid. Paul, hoor je ons weer of niet? Of zullen we het nog een keer proberen? Ja, ja, we zijn er weer. We hebben geduld.
1: Ik hoor jullie weer.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Ik hoor jullie weer.
0: Je was net aan het vertellen dat die tegenstander van hem... dat hij eigenlijk alle vertrouwen kwijt was.
1: Ja, en dat zag je gewoon dat hij dan in die derde set het gevoel had, ik moet iets anders gaan doen, want anders op deze manier ga ik het niet redden. En dat hij veel risico begon te nemen. En daardoor eigenlijk nog een set erin kon blijven. En dat die derde set nog weer spannend werd. Maar Botik was gewoon heer en meester in de rally. En dat zag er gewoon heel goed uit. En dat was gewoon een heel overtuigende eerste ronde zegen.
0: Ja, en dan gaat hij door naar de tweede ronde en dan treft hij meteen een hele zware tegenstander.
1: Ja, dat wordt een heel ander verhaal. Je treft de Minauer, waar hij nu vier keer tegen gespeeld heeft en vier keer van verloren. En ja, dan krijg je gewoon, een totaal andere wedstrijd. Ook een tegenstander die eigenlijk weinig cadeautjes gaat geven. Ongelooflijk veel ballen gaat spelen. Ongelooflijk veel ballen nog extra geeft. En ja, Botik zal... eigenlijk bijna foutloos moet gaan spelen om van hem te winnen. Hij heeft heel goed tegen hem gespeeld in februari in Rotterdam bij het ABN AMRO toernooi. Speelde hij echt heel goed. Maar ook daar komt hij dan toch net te kort en verliest hij 7-6 derde. Terwijl hij eigenlijk daar ontzettend goed speelde. En dat is natuurlijk wel een frustrerende wetenschap. Dat je ontzettend goed kan spelen, maar uiteindelijk toch nog met lege handen staat. En ja, dat dwingt die Minauer gewoon bij je af. Hij staat niet voor niets nu even niet in de top 10, maar hij is er toch wel een paar jaar gestaan. En is gewoon heel solide op alle baansoorten en ook op hardcourt.
0: Maar het is natuurlijk wel zo dat hoe vaker je verliest, hoe groter de kans wordt dat je hem een keer wel pakt. Het zou mooi zijn als dat nu gebeurt, toch?
1: Dat is absoluut zo. Maar aan de andere kant kun je ook spelers hebben die je gewoon, waar je gewoon heel veel moeite mee hebt. De Minauer is een speler waar niet veel spelers het graag tegen spelen.
0: Nee, hij gaat straks spelen ergens rond 10:30. Of is eerst Jesper de Jong aan de beurt? Weet jij dat toevallig, Paul?
1: Graag tegen spelen.
0: Nee, hij gaat straks

0: Dat is in 5 sets. Dus als je kijkt naar die ene wedstrijd. Ja, Cobolli tegen Schoolgate. Ja, dat zou Cobolli iets makkelijker moeten winnen dan die andere wedstrijd. Want dat is namelijk Popirin tegen Tabilo. En ja, dat zou wel spannend kunnen zijn. Maar goed, ik ben hier gewoon en ik ga naar de baan waarop degene die als eerste begint. En dan ga ik kijken of ik uiteindelijk ook nog de andere wedstrijd mee kan pakken.
1: Ja, je bent er natuurlijk ook in verband met over 2 weken de Davis Cup. Je hebt ook de wedstrijd van Jesper de Jong gezien. Die was in 2 etappes. Is dat voor een tennisser prettig?
0: Nou ja, het is lekkerder als je gewoon lekker door kan spelen. Alleen ja, soms pakt het goed uit. Kijk, op het moment dat je net in een mindere fase zit of gebroken wordt of een set verliest en daarna een regenpauze hebt, dan kun je wel toch eventjes jezelf herpakken. Je kan even met je team en je coach gaan zitten en even kijken, oké, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed en wat kan ik eventueel anders doen? En dus ik denk wel dat de onderbreking eerst van regen en daarna van een dag voor Jesper goed uitgepakt heeft.
1: Ja, en heeft hij
0: gisteren echt met meer energie, betere, gewoon, hij stond gewoon beter op de baan. Hij stond er beter bij. Eigenlijk niet meer in de problemen gekomen gisteren.
1: Heeft hij alleen met zijn team gesproken of praat jij dan ook met hem?
0: Ik praat wel met hem, maar het is echt zijn team die dan bij hem is en die na die wedstrijd evalueert. Want we begonnen pas om 11 uur 's avonds. Werd de beslissing genomen. Nee, we gaan cancelen. We gaan morgen door. Ja, toen ben ik ook gewoon in de transport naar het hotel gegaan. En zij gaan dan nog uitfietsen. Misschien behandelen. Dus voordat zij terug gaan naar het hotel, dan ben je nog weer een tijdje verder.
1: Jesper, die moet.
0: Dat laat ik dan aan hun over.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Jesper, die moet tegen de Belg Sisu Bers. Wat voor jongen is dat?
0: Nou, dat is een jongen die agressief speelt. Hele goede service heeft. Hele goede voorhand. En wel houdt van deze wat snellere banen. En dat zal voor Jesper ook een hele zware kluif zijn. Om die eigenlijk genoeg ballen te geven. Waardoor hij toch wat gaat missen. Maar daar liggen wel zijn kantjes. Om zelf de vaart te gebruiken van Sisu. En hem gewoon meer ballen laten slaan dan dat hij eigenlijk wil. Maar Jesper is zeker niet favoriet. Net zoals bij Botik zijn ze allebei niet favoriet. Hebben ze een pittige loting. Berg staat op dit moment rond de 35e. Is bezig met zijn beste jaar. Dus ja, Jesper kan zijn borst nat maken. Maar is zeker niet kansloos. Afgelopen week hebben ze nog met elkaar getraind. Nou, daar begon Berg heel goed. Op een gegeven moment wist Jesper dat een beetje om te draaien. En eindigde hij juist heel goed. Dus ja, daar moet hij toch wel wat energie uit putten. En ook het gevoel van, hey, zo moet ik in die wedstrijd zien te komen. Door hem meer ballen te laten slaan dan dat hij wil. Omdat hij zelf heel de punten heel kort wil houden, Bergs.
1: Is Jesper daar goed in? Is dat een tegenstander die hem wel kan liggen?
0: Ja, dat is wel Jesper is wel een speler die veel ballen maakt en de vaart van de tegenstander goed kan gebruiken. Zeer bewegelijk is. Handig is om het spel eventueel te veranderen met een slice en een dropshot en dat soort dingetjes. Maar goed, iedereen hier is goed. En je wilt gewoon hartstikke scherp moeten zijn om wedstrijden te winnen. En dat zal geld voor hun twee allebei vandaag.
1: Over 2 weken is de Davis Cup. De spoeling qua Nederlandse topspelers is nou niet, laat maar zeggen, gewoon dat die dun is. Griekspoor die speelde in het begin van de week en toen had hij toch nog steeds een beetje last van zijn blessure. Heb je nog met hem gesproken hoe het met hem gaat?
0: Ja, zijn reactie de dag daarna was eigenlijk heel goed. Hij had er weinig reactie op gekregen, zijn buikspier, dus dat was heel goed. Hij heeft nu inmiddels, vanaf het moment dat hij speelt, heeft bijna nog 3 weken eigenlijk voordat die Davis Cup begint. En ja, dus daar ben ik wel heel erg hoopvol is dat hij gewoon helemaal hersteld is tegen de Davis Cup. En zelf gewoon echt volledig inzetbaar is, eventueel single en dubbel. Dus dat gevoel heeft hij zelf ook en dat is mooi. Hij heeft daar nu nog even de tijd voor om daarvoor te zorgen.
1: Oké, je gaat nog twee wedstrijden.

0: beide kijken en dan ga je weer terug naar huis of blijf je helemaal tot het einde? Totdat de mannen zijn uitgespeeld?
1: Ja. Nee. Ik vlieg vanavond laat naar huis en dan heb ik ze allemaal gezien en gesproken. Helaas, de dubbelaars, die beginnen pas morgen. Dus daar zie ik helaas geen wedstrijd van. Die heb ik wel in de training gezien, gesproken. En ik ben nu hier bijna 2 weken geweest. Dus de rest ga ik de resultaten gaan volgen.
0: Oké, Paul, dankjewel voor je tijd. Heel veel plezier nog op de US Open. En heel veel plezier bij de wedstrijden van Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp. Dankjewel.
1: Dankjewel.

GPS Sportradio met Post Malone en Morgan Wallen. I had some help. Iedereen kan wel een beetje hulp gebruiken. We gaan straks even contact zoeken met... met Liselotte Bouwman. Zij is hoofdredacteur bij Runner's World. En dan gaan we het met haar even hebben over een heel belangrijk weekend in Brussel. Dat is namelijk de Diamond League. Verder ook Meindert van Buren in de uitzending. Gaan we even vooruitblikken op Monza. Dat is aankomend weekend. Formule 1 is dat. En Junior Degen halen we straks ook in de uitzending. Gaan we het hebben over de EK Judo. Dat is onder de 21 voor junioren in Montenegro. Dat staat namelijk op het punt van aanvangen. En daar hoor je ook alles over. Hier bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. De politie wil niet zeggen waar dat is gebeurd. Gisteren werden ook al wapens gevonden na een tip over een tas waar het in zat. Het is niet bekend of de wapens te maken hebben met het extreme geweld. Daarvoor zijn 34 mensen aangehouden, één minder dan eerder gemeld. Inwoners van Overasselt die met vragen zitten na de gebeurtenissen deze week, kunnen die morgenmiddag stellen. Er komt een speciale inloopbijeenkomst waarvan de locatie en tijd later bekend worden. Ook mensen uit buurdorp Nederasselt kunnen er terecht met vragen. De bijeenkomst is bedoeld om mensen gerust te stellen over hun veiligheid. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev twee Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. En ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in de zomer niet eerder zo warm. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Dordrecht Centrum en de Boerdijkbrug is de vertraging 20 minuten. Er zijn 3 rijstroken dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda kan omrijden via de A29.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
10: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar €1,39.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: GPR Sportradio. Rob Spijker.
22: Zo meteen halen we Lieselot Bouwman, hoofdredacteur van Runners World, in de uitzending. Tenminste, als ze uitgerend is, want die is op dit moment even een stukje aan het rennen. En we gaan het zo meteen even hebben over Monza met Meindert van Buren. Dat is aankomend weekend.

0: GPX Sport Radio, Bananarama. En I heard a rumor. Het is 9 minuten over 9. Morgen dan begint officieel eigenlijk de Grand Prix van Monza. Dat begint altijd met de persdag. En ja, maar ja, wij zitten natuurlijk te wachten op het rollen van de banden. En dat het allemaal erg gezellig gaat worden. Wij gaan dat trouwens allemaal uitzenden, hè? Dan weet je dat. Dus wij zijn bij de vrije trainingen, de kwalificatie en natuurlijk de race zondag. Allemaal live hier. De race zondag trouwens met Oliver Jack, maar dat mag allemaal geen verrassing meer heten. We hebben altijd wel wat vragen, wij als gewone burgers. Want je hebt namelijk de hele groep mensen die echt verstand hebben van Formule 1. En dan heb je de meelopers, en daar hoor ik bij. Meindert van Buren, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja. Ben ik toch wel benieuwd bij welke groep ik dan weer hoor.
0: Ja, bij de kenners. Hè. Kom op, je hebt zelf ook je nodige rondjes gereden. Je hebt Sainz een paar keer van de baan gereden, dus... Toch?
1: Dat is helemaal waar. Nee, ja. Dat klopt. Nee, dan is het goed. Als jij het zegt, dan geloof ik er ook in.
0: Ja, nee, maar dat we wel de goede aan de lijn hebben. Waar ik eerst even uitleg over nodig heb. De eerste vrije training. Die wordt niet gereden door Max Verstappen. Vertel, waarom niet?
1: Nee, ja, je moet één keer per jaar of twee keer per jaar moet er een rookie rijden. In de plaats van iemand anders. Dus degene die normaal het vaste contract heeft, die moet twee keer plaatsmaken. Nou ja, één keer is nu.
0: Ja, maar waarom is dat?
1: Ja, dat is om rookies weer een extra kans te geven. Hè? Zo dat is ooit in het leven geroepen. En dat is ook wel eerlijk. Hè? Uiteindelijk heb je allemaal mannen en ook jonge dames tegenwoordig die allemaal in de juniorklasses rijden. En dan zijn er zo weinig mensen die doorstromen. En uiteindelijk wil je die ook een kans geven. En uiteindelijk moet er ook weer jong vlees en jong bloed in de Formule 1 Kuip komen. En dat doe je door die mensen de kans te geven. En dan zie je ook of ze goed zijn of niet. En dan weet je ook of je die mensen kan contracteren voor een paar jaar daarna. Of misschien wel als reserverijder in de komende jaren kan contracteren. Dus zo krijgt iedereen een keer een kans.
0: Ja, ik heb van Olaf Mol wel eens een mooie lezing gekregen bij de koffieautomaat. Dat hij ook vertelde van zo'n vrije training, dat is niet echt, moet je niet echt de snelste zijn, maar je moet vooral veel informatie binnenhalen. Kunnen die rookies dat dan ook?
1: Ja, dat klopt. Kijk, uiteindelijk doet de rookie dat door rondjes te rijden en feedback te geven. He, dus hoe meer kilometers je maakt, hoe meer ervaring je krijgt. Maar er zitten natuurlijk allemaal sensoren, meetapparatuur op zo'n Formule 1 auto. Dus moment als die gaat rijden en rookie, ondanks dat hij misschien niet net zo snel is als Max Verstappen, zoekt toch wel aardig de grens op. En dan kan een team toch gewoon de data inzien van oké, zitten we in de goede weg met de set. En dan krijg je nog eens de feedback eroverheen van de coureur. En ja, uiteindelijk als je kijkt naar een Formule 2 auto, het blijft een Formule auto met een gaspedaal, een rempedaal en een stuur. Dus uiteindelijk zijn die jongens gewend om op de limiet te rijden. Alleen hij is ietsje sneller, zeg maar.
0: Ja, maar je kan in de auto zelf, dat is wat ik dan weer wel weet, kunnen de coureurs toch ook van alles zelf al instellen en een beetje verbeteren, of niet? Of heb ik dat verkeerd?
1: Klopt, ja. Je kan dat settings aan en uitzetten. Bijvoorbeeld de motormapping. Als het regent, dan wil je helemaal niet dat de achterwielen zoveel tractie hebben. Dus dan wil je dat het gaspedaal rustig reageert op de motor. Terwijl als je een nieuw setje softs in de kwalificatie eronder hebt, ja, dan wil je natuurlijk dat de auto zwaar agressief is. Dus dat soort standen kan je allemaal aanpassen. Maar uiteindelijk de echte setup, hè, dan heb je het over dempers, veren, afstelling van de vleugels, ja, dat kan je niet aanpassen in de auto. Ja, tegenwoordig heb je wel straight line modus, maar dat geldt alleen op het rechte stuk.
0: Ja, dit is een beetje Formule 1 voor dummies, hè, wat we nu even doen. Ik ben blij dat je het zo goed probeert uit te leggen, Meindert, dat je daar de tijd even voor neemt, want we moeten het langzaam tot ons nemen. Maar dan krijg ik van de week, hoor ik dus in één keer, dat McLaren, die komt met een achtervleugel die 180 graden kan roteren. Ik denk, wat is dat voor kermisattractie, man?
1: Ja, ze maken het wel ingewikkeld. Hè? Nee, ja. Tegenwoordig in 2026 heb je de DRS is verdwenen vorig jaar. En hebben we de straight line modus voor teruggekregen. Nou, dat wil zeggen, het mooi woord in het Engels, de rechte stuk modus. En wat wil je op het rechte stuk? Dat is topsnelheid. En hoe gaan we die topsnelheid dan creëren? Ja, dan mag je dus die vleugels vlak zetten. Maar ja, dan gaan de engineers natuurlijk, zoals engineers altijd zijn natuurlijk, daar eens even in de regeltjes duiken. Wat kunnen we daar nou uit maximaliseren? Nou, een Formule 1 auto heeft downforce. Maar als je hem dus omdraait, dan heb je dus upforce. Hè? En als je die vleugel dan dus omdraait en je shaped hem op een bepaalde manier, dan wordt het geen vliegtuig, maar dan blijft hij wel mooi vlak liggen. En dan drukt hij niet naar beneden. En dat wil zeggen dat je dus een hogere topsnelheid haalt. Dus wat heeft McLaren? Ze noemen het ook wel de H-wing, de H-achtervleugel, omdat hij helemaal 180 graden omdraait en dus helemaal vlak wordt, waardoor hij aan de achterkant op dat moment geen neerwaartse druk hebt. En dan bij het aanremmen van de bocht heb je dat weer wel nodig, want het remt natuurlijk ook af. Dus dat bij het aanremmen klapt hij weer terug. En in de bocht heb je hem ook weer nodig. En op het moment dat we op het rechte stuk zijn, klap je hem weer open.
0: Nou, ik geloof dat ik het begrijp, maar ik ga thuis nog één keer terugluisteren. Misschien dat ik hem dan helemaal heb. Dan nog even over de race van dit weekend. Monza, prachtig, mooi circuit. Met veel rechte stukken. En de coureurs die zijn eigenlijk een beetje bang voor de batterij, hè, die ze dan moeten opladen. Klopt dat? Gaan ze daar last van krijgen met die lange rechte stukken?
1: Ja, want je wil uiteindelijk is de topsnelheid is hier heel hoog. Je hebt maar 11 bochten. Maar het is wel een circuit van bijna 5,8 kilometer qua lengte. Dus dat betekent eigenlijk dat je die batterij doe je opladen middels het remmen. En als je niet zo vaak moet remmen op een rondje, dan wordt het lastig die batterij op te laden, terwijl dat je wel heel lange rechte stukken hebt. Dus uiteindelijk gaan de coureurs daar wel tegenaan lopen. Aan de andere kant is het zo dat bocht nummer 1 is natuurlijk een hele scherpe rechts-linkse. Hele goede, de chicane noemen we die. Nou, harde remzone. De tweede chicane is een harde remzone. Dan vervolgens heb je twee bochten. Die zijn ook wel vrij harde remzone. En dan weer de chicane. Dus uiteindelijk in die chicanes kan je wel de batterij goed opladen. Maar ja, je wil hem eigenlijk op die rechte stukken natuurlijk gigantisch gebruiken. En dan zou je zien dat we toch weer dat superclipping gaan krijgen waar we het al eerder dit jaar over hadden.
0: Nou, we gaan het afwachten. Ik ga in ieder geval met hele andere ogen in ieder geval dit weekend in. Het gaat trouwens ook warm worden, hè? Dat is niet gek voor Italië. Maar gaan de coureurs daar ook nog last van ondervinden?
1: Nou, als je een beetje afgetrainde coureur bent, dan heb je daar in Italië niet zo'n last van. Kijk, totdat we echt naar Singapore gaan, daar gaan coureurs pas echt last hebben. En we hebben natuurlijk 2 of 3 jaar geleden gezien in Bahrein. Ja, daar was het echt extreem heet en daar was de luchtvochtigheid ook heet. En luchtvochtigheid, dat maakte dus warm, want je hebt natuurlijk brandveilig ondergoed aan. Onder je pak, lange sokken, een balaclave. Dan vervolgens je racepak er nog overheen. Een helm op, handschoenen aan, brandveilige schoenen. Ja, dat is allemaal natuurlijk erg warm. En dan ben je nog extreem gefocust. Er komen er nog allerlei G-krachten op je lichaam. Ja, en dat maakt natuurlijk dat zo'n race dan met warmte heel erg zwaar is.
0: Ja, wie zijn de grote kanshebbers voor aankomend weekend? Monza?
1: Nou ja, je zou zeggen natuurlijk de Mercedes, hè? Want die zijn al het hele jaar snel. Maar uiteindelijk heeft Kimi Antonelli neemt een gridstraf penalty. Die wisselt een power unit. Dus dat betekent dat Kimi Antonelli sowieso achteraan gaat starten. Dat levert wel in ieder geval een leuke race op. Want in Monza kan je in ieder geval wel goed inhalen. Dus ik verwacht wel dat Kimi Antonelli in de race heel veel te doen heeft. Maar ja, dat betekent dat er vooraan iemand anders mag starten. Dat zal dan wel zijn teamgenoot zijn, George Russell. De beide McLarens met die nieuwe H-wing. Daar verwacht ik ook veel van. We hebben ze in Zandvoort al aardig gezien dat de McLarens goed op weg zijn dit jaar. Ja, en dan de Ferraris in hun thuis Grand Prix. Daar verwacht je dan toch ook van dat ze een klein stapje extra doen.
0: Ja, we hebben het nog niet over Max gehad. Maakt hij ook nog een beetje kans? Kan hij een beetje goed voor de dag komen? Kunnen we daar onze hoop op vestigen bij Monza, in Monza?
1: Nou, ik zou mijn geld er niet op zetten. Maar Max is niet Max. Dus je weet het nooit. Maar ik schat toch dat de McLaren's en de Ferrari's en de Mercedes ervoor zitten. En dan Max erbij zit. Maar ja, goed. Max en Red Bull verbazen toch af en toe zomaar weer eens even dat ze erbij kunnen zitten. Dus vlak ze vooral niet uit. Maar ik verwacht niet dat Max bij uitstek de beste is dit weekend.
0: Oké, Meinders van Buren, mag ik je danken voor je tijd. En heel veel plezier aankomend weekend bij Monza. Want die gaan we natuurlijk hier live uitzenden. Zondag is de race met Olaf en Jack. En morgen in de middagshow tussen 4 en 5 hoor je ook al, daar komt Olaf aanschuiven. En die heeft daar dan de tweede vrije training. Kortom, alles over Monza hoor je hier bij GPR Sportradio. I lied to you. I see it in your-

without you. GPR Sportradio met Direct en Cool Without You. Dus die band die de Kuip gewoon makkelijk een paar keer vol speelt. Maar dat ook echt helemaal vol. Ah, dat doet Feyenoord natuurlijk ook. Feyenoord die heeft een bod gekregen van een Saoedische club. Dat is Al Ittihad, wordt ze ineen. Ze hebben een bod gekregen op Moussa van 30 miljoen euro. En dan weten we allemaal inmiddels wel, hè, er zijn we stiekem toch een beetje achtergekomen dat ze bij Feyenoord het geld wel kunnen gebruiken. Zijn hand een beetje op de knip hebben. Dat hebben we gemerkt natuurlijk tijdens het transfer window. Dit bod hebben ze gisteren gekregen, maar ze hebben gezegd nee, gaan we niet doen. We willen hem absoluut behouden. Ze hebben nog even de tijd, hè, die gasten uit Saoedi-Arabië. Ze hebben nog tot ergens in oktober. Dus die gaan nog wel een paar keer met een bod komen. Onze vraag is, moeten ze hem nou gewoon laten gaan en die 30 miljoen cashje daar in Rotterdam-Zuid? Of moeten ze daar nog wat mee doen? Met die speler dan? Gaan ze die gewoon de aankomende wedstrijden opstellen, die Moussa? En gaan ze die gewoon het hele seizoen houden? Je kan reageren, dat kan via de WhatsApp. En WhatsApp vind je bij ons online op de site. Dat is gprsportradio.nl. En je kan het ook doen via onze app. Dan moet je die even downloaden. En dat is eigenlijk wel het leukste, want dan heb je meteen alles. Geef er even door. 30 miljoen cashje of Moussa houden daar in Rotterdam. We horen het heel graag van je hier bij GPR Sportradio.

0: even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met

0: prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Duik in de wereld van Bit. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
7: GPR Sportradio. Rob Spijker.
8: We gaan het zo meteen met Lieselot Bouwman, hoofdredacteur bij Runners World, even hebben over de Diamond League in Brussel, die dit weekend gaat plaatsvinden. En daar gaat ze ons even over bijpraten.

0: Mars and Nothing on You. Morgen begint de 50ste editie van de Diamond League in Brussel, ook wel de Memorial van Damme genoemd. Deze atletiekcompetitie vindt plaats in 13 verschillende landen, 32 verschillende sporten, waarvan morgen dus de finale begint. We gaan het erover hebben met iemand die de atletiekwereld zowel professioneel als persoonlijk goed kent. Lieselotte Bouwman is hoofdredacteur van Runners World en zelf nog volop actief als hardloopster. Lieselotte, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik zeg zelf ook nog actief, maar dat is zeer recent, hè?
1: Ja, klopt. Ik loop inderdaad zelf ook nog de sprint, dus de 400 meter. En dit seizoen heb ik ook wat 800 metertjes gelopen. Dus je kan me nog steeds regelmatig vinden op de atletiekbaan.
0: Ja, maar ik bedoelde eigenlijk met recent dat je net nog gelopen hebt, toch?
1: Ah ja, dat klopt. Ik stap net van de loopband af. Ja, klopt, ja. Klopt. Ja,
0: jij bent op dit moment ook in Brussel, want je gaat dat allemaal daar meemaken. Wat vind jij persoonlijk nou het mooiste aan atletiek en vooral hardlopen?
1: Ja, zelf om te beoefenen. Het is gewoon een sport waar je altijd vrij voelt. Wat je altijd overal kan doen. En ook alleen kan doen. Dus je hoofd echt even leeg kan maken. En de sport om naar te kijken. Ja, het is een sport wat je doet met je eigen lichaam. Ik denk dat het een van de sporten, het zwaarste sporten is ter wereld. Met de meeste impact ook op je lichaam. En ja, het is de moedersport, zeggen ze. De sport der alle sporten. En dat is natuurlijk ook om een reden. Het is echt fantastisch om naar te kijken. En om in een stadion te zitten waar al die verschillende disciplines bezig zijn.
0: Ja, mooi om te horen hoe jij er met veel liefde over praat. Als we het over de Diamond League hebben, hoe belangrijk is deze finale voor de atleten?
1: Ja, het is de finale. Dus je kondigde het net al aan. Er zijn 13 wedstrijden hier vooraf gegaan. Dat zijn de series. Daar kunnen de atleten punten scoren. En de atleten met de meeste punten die mogen hier de finale lopen in Brussel. Dat is over 2 dagen verdeeld. En de winnaars die gaan niet alleen met $30.000 naar huis, maar die mogen zich eigenlijk ook de beste atleet van het seizoen op dat desbetreffende onderdeel noemen. Dus dat is gewoon super knap en bijzonder.
0: Ja, morgen komen ook Lieke Klaver en Meerte van der Schoot al in actie. Wat verwacht je van die twee?
1: Ja, Meerte van der Schoot en Lieke Klaver die lopen niet de Diamond League finale, maar die lopen in het bijprogramma. Dus die hebben beide niet voldoende punten gescoord om daadwerkelijk de finale te mogen lopen. Dus ja, Lieke die staat in een serie die zij eigenlijk makkelijk zou moeten winnen. Zij is ook de enige atleet in die serie die in een 49 seconden kan lopen. En ja, Meerte staat volgens mij als derde geplaatst. Dus die kunnen allebei echt nog wel iets moois laten zien. Voor Meerte is het de laatste wedstrijd van het seizoen. En Lieke die zal volgende week ook nog in actie komen tijdens de Ultimate Championships. Dus voor haar nog niet de laatste van het seizoen. Maar ik denk wel dat ze morgen gaat winnen.
0: Ja, voor Nederlanders springt natuurlijk het meest in het oog Femke Bol, die ook meedoet. En die gaat meedoen op de 800 meter. Dat is nou niet haar meest bekende afstand tot nu toe. Maar ze doet het wel heel erg lekker. Hè? Wat kunnen wij nog van haar verwachten?
1: Ja, het zal morgen echt een strijd worden op de 800. Of morgen loopt ze morgen. Nee, overmorgen. Ze loopt zaterdag de 800 inderdaad weer tegen Audrey Werro, de Europese kampioene op de 800 meter. En ja, het zal waarschijnlijk een strijd worden weer tussen die twee. Ik heb het veld bekeken en zij steken er echt tussen kop en schouders bovenuit. Maar het persoonlijke record van Audrey Werro is echt nog wel een seconde sneller ten opzichte van Femke. Maar het kan echt weer spannend gaan worden. Dus ook dat is een enorme highlight, deze finale.
0: En het is ook mooi om te zien of ze misschien het nationaal record wel weer gaat breken. Want dat heeft ze ook wel een paar keer gedaan. Zouden we erin kunnen zitten morgen?
1: Ze loopt overmorgen. Ze loopt overmorgen. Het zou kunnen dat ze die weer breekt. Maar het is echt heel erg afhankelijk van de race. Het moet een harde race worden. Het moet een snelle race worden. En dat ligt ook heel erg aan hoe Audrey zal gaan lopen. Of dat ook daadwerkelijk een snelle race wordt. Dus het zou kunnen. Het wordt wel steeds moeilijker natuurlijk. Als je hem al een paar keer hebt gebroken.
0: Ja, het houdt een keer op. Hè? Ja. Als je nou zelf zou mogen meedoen. Als je zelf op de baan zou mogen staan bij de Diamond League. Welk onderdeel zou je dan zelf het liefst willen lopen?
1: Ja, toch wel de 400 meter. Dat is echt het onderdeel wat ik het mooiste vind. En ook mijn favoriete onderdeel. Dus als ik zelf zou mogen starten, dan zou het de 400 meter zijn. Maar dan kom ik waarschijnlijk wel 60 tot 80 meter achter de rest aan over de finish. Maar dan heb ik het in ieder geval wel gedaan.
0: Ja, dan heb je het in ieder geval lekker meegelopen. Wat is nou het onderdeel waar je het meest op verheugt dit weekend?
1: Dat is voor mij de 5000 meter bij de vrouwen. Dat is echt een onderdeel geweest waar dit seizoen nog niet heel hard is gelopen. En morgen gaan ze best wel met een goede pacer van start. Er staat een goed veld opgesteld. Maureen Koster staat opgesteld. Die ja, die op dit moment in de vorm van haar leven is. Dus ja, ik kijk echt het meest uit naar de 5000 meter morgenavond bij de vrouwen.
0: Oké, dit hele weekend is het heel erg leuk in Brussel tijdens de Diamond League. Lieselotte Bouwman, hoofdredacteur bij Runners World. Dank voor je tijd.
1: Dankjewel.

0: GPR Sportradio, de Jacksons en Can You Feel It? Wij gaan het ook weer even hebben over judo. Want vanaf vandaag is namelijk al begonnen het EK judo onder de 21 voor junioren in Montenegro. En dat zijn de sterren van de toekomst. Aan de telefoon hebben wij Junior Degen uit Arnhem. Jij hebt dit zelf ook meegemaakt, Junior. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Ja, voor mij is het inmiddels een paar jaar geleden dat ik daar heb gestaan. Maar de Europese kampioenschap heb ik zeker een aantal keer meegedaan.
0: Ja, we hebben het even opgezocht. Je bent ook een paar keer Nederlands kampioen judo geworden in de gewichtsklasse 73 kilogram. Dus je hebt daar volgens mij, juist op die jonge leeftijd, want het is ook wat de mensen daar nu meemaken, behoorlijk wat voor moeten laten. Wil je dat bereiken, dat je daaraan mee mag doen aan die EK? Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker. Je moet er een hoop voor doen, maar nog meer voor laten. Want anders kom je daar echt niet.
0: Nee, vanaf welke leeftijd ging jij meedoen aan dat EK judo onder de 21? Weet je vanaf welke leeftijd je gestart bent ongeveer?
1: De eerste keer dat ik zelf meedeed aan het EK onder 21 was ik, als ik me goed herinner, 17 jaar. Ik ben nu bijna 33, dus wel een paar jaar geleden. Maar dat waren mooie tijden destijds.
0: Maar er waren wel mooie tijden, want ik kan me voorstellen, ja, dat klinkt heel gek, maar dat je als je alles moet opgeven voor judo, dat je ook best wel een gedeelte van je jeugd een beetje verliest. Je moet wel behoorlijk streng voor jezelf zijn, klopt dat?
1: Ja.
0: Dat je ook best wel een gedeelte

0: Dus het brengt je ook een hoop.
1: Ja, vanaf welke leeftijd dacht je eigenlijk van... nou, dit zou wel eens iets heel moois kunnen worden. Ik ga dit gewoon professioneel aanpakken. Want ik kan me voorstellen op jonge leeftijd... dan koop je zo'n wit pak en dan ga je een keer je gele slip halen. Maar ergens komt er dan het besef dat, dat er misschien wel meer in zit. Is dat bij jou ook zo gegaan?
0: Eigenlijk vanaf het begin af aan. Ik begon met judo en na de eerste of tweede training kreeg ik te horen dat ik talent had. En of ik in het clubteam wilde gaan judoën.
1: Welke club was dat toen?
0: Dat was Schabens in Renkum, in de buurt van Arnhem.
1: Oké. Okay.
0: En op het moment dat ik daar eigenlijk begon met judo, toen ging het heel hard. Eerste toernooi wat ik judoede, verloor ik alles. En vanaf het tweede toernooi heb ik eigenlijk in de hele jeugd al mijn wedstrijden ongeveer gewonnen. En een hele leuke jeugd gehad. Dus al vrij snel had ik de ambitie om de wereldtop te gaan bereiken. Daar ben ik een aardig eind in gekomen.
1: Maar vanaf welke leeftijd hebben ze jou ontdekt? Wanneer komen die bondsmannen bij je kijken en denken ze van die moeten we hebben?
0: Ik denk dat dat een jaartje of 12 was.
1: Zo vroeg al?
0: Ja.
1: Oké, okay, en dan mag je dan op andere plekken trainen waar je beter gescout wordt, beter getraind wordt, waar er beter op je gelet wordt?
0: Ja, eigenlijk op vrij jonge leeftijd al, vanaf een jaar of 12, ga je meedraaien in talentprogramma's vanuit de judobond. Waar je één keer in de week met alle talenten uit de omgeving samen gaat trainen. Zodra je daarna naar de categorie tot 17, 18 jaar gaat, worden de talententraining worden eigenlijk nationale trainingen. Dus dan ga je in... inmiddels is het op Papendal destijds nog op het oude bondskantoor in Nieuwegein meetrainen. En vanaf daar gaat het eigenlijk steeds harder. En kom je op een gegeven moment in programma's vanuit de IABN, Judobond Nederland en het NOC-NSF. Om eigenlijk alleen maar met sporten bezig te zijn en te zorgen dat je de top gaat halen.
1: Ja, en heb je de top gehaald, vind je zelf?
0: Ik ben een redelijk stuk gekomen, maar ik ben geen Europees of wereldkampioen geworden of Olympisch kampioen. Dus absoluut de top helaas niet.
1: Heb je wel meegedaan aan de Olympische Spelen?
0: Nee, ik heb...
1: Het zat er wel in, dacht ik, hè?
0: Ik heb 2016 was ik heel dichtbij. Stond ik één of twee plekken te laat op de wereldranking, op de geschone wereldranking, om de Olympische Spelen van Rio te halen. Dus dat was een close call op dat moment.
1: We hebben trouwens even een foto van je opgezocht. We willen ook altijd even zien wie we dan spreken. We kwamen een opmerkelijke foto van je tegen. Had je daar een gebroken neus of zo? Dat was een foto, had je verband om je hoofd. En je keek er wel vrolijk bij in ieder geval.
0: Ja, ik denk dat ik wel weet welke foto je bedoelt. Dat was op een nationaal kampioenschap een aantal jaar geleden. Ik had gelukkig geen gebroken neus, maar alleen een bloedneus. Alleen met judo is het zo dat op het moment dat de EHBO op de mat moet komen, of je moet of er komt bloed op de mat, dan word je gedisqualificeerd. Dus je mag één keer mogen ze je komen verzorgen en daarna is het klaar. Dus ik heb toen tegen de EHBO gezegd, tape me al helemaal dicht en helemaal vast. Want ik ga het risico niet lopen dat ik hier zo meteen de mat af moet met een disqualificatie voor een bloedneus.
1: Dus je hebt de partij uit kunnen spelen en gewonnen ook?
0: Ja, zeker.
1: Het zag er in ieder geval...
0: Dat is kampioen geworden.
1: Het zag er in ieder geval heel stoer uit, junior. Junior, dankjewel voor je tijd. Ga jij nou ook dit weekend ga je dan ook nog kijken naar de EK voor junioren onder de 21?
0: Ik hou het zeker in de gaten. Maar actief kijken, dat denk ik niet.
1: Nee,
0: Ik heb een heel ander leven inmiddels. Maar ik hou het zeker in de gaten wat er gebeurt. Dat heb ik vandaag ook gedaan.
1: Oké, junior Degen uit Arnhem over het EK onder de 21 voor junioren. En daar hebben we het over judo.

GPR Sportradio The Weeknd. En Dancing in the Flames. Dit weekend hier bij GPR Sportradio. Niet alleen de Formule 1 Monza. We hebben straks Andy in de uitzending gehad. En die vertelde al dat hij het absoluut ook gaat hebben over honkbal zaterdagavond. Maar vooral ook veel voetbal. He, onder andere PSV, Ajax. Toch leuk dat dat precies dit weekend is. Zo na dat transferwindow. En we hebben natuurlijk de Formule 1 met de race zondag. En dat hoor je dan met Olaf en Jack. Zoals je dat van ons gewend bent. En voor zometeen heel veel plezier met Danny Elbersen. Na 10 op GPR Sportradio.

0: DPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook vandaag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. In een gevangenis in Tunesië zijn de afgelopen weken 20 mensen overleden door extreme hitte in het land. Er waren ook andere problemen, zoals langdurige stroomuitval en watertekorten. Daardoor kon de temperatuur in de gevangenis makkelijk oplopen tot 45 graden. Een mensenrechtenorganisatie vindt dat marteling. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Indonesische scholieren ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch van de overheid. Ruim 700 leerlingen en 25 docenten kregen klachten. Een aantal van hen ligt in het ziekenhuis. Sinds de overheid vorig jaar begon met de lunches zijn al tienduizenden Indonesiërs ziek geworden. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Pak eens een podium.
12: Pak eens een podium.
11: Pak zelf eens een podium.
13: Pak eens een podium.
14: Pak eens een podium.
15: Pak eens een podium.
16: Pak eens een podium.
17: Pak eens een podium.
18: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
19: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: Zo.
1: Wat een geld.
3: 50.000. Godverdikke.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Jongens, eten.
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
9: Goedenavond, GPR Sportradio met straks meer over Europees voetbal. We gaan het hebben over de podcast Autosport aan tafel. We gaan het hebben over autosport en we blikken ook nog even terug in de historie van de sport op deze dag.

PR Sportradio met natuurlijk lekkere muziek, afgewisseld met heel veel sport. We blikken vooruit wat er morgen en komend weekend allemaal staat te gebeuren. En dat niet alleen, we blikken ook nog even terug op de geschiedenis. Want wat gebeurde er nou op 3 september in de historie van de sport? Een paar bijzondere momenten zullen we belichten. Eerst even naar de actualiteiten, want in Frankrijk wordt morgenavond gevoetbald in de Franse Ligue 1. 2 wedstrijden, absolute krakers zitten tussen, want Lyon moet het opnemen tegen Auxerre. Die wedstrijd wordt om 7 uur gespeeld. Later op de avond barst de strijd los in Parijs, want Paris Saint-Germain moet aantreden tegen Monaco. En dat is ook wel een lekkere wedstrijd om even mee te pakken. Maar je zal toch keuzes moeten maken, want er wordt ook gevoetbald in Spanje, in Duitsland, in Italië en in Nederland. Dus welke wedstrijd ga je kijken? Nou, welke wedstrijden er zijn, dat hoor je zo direct hier op GPR Sport Radio.

GPR Sportradio op je donderdagavond. En dat betekent dat je nog heel even geduld moet hebben. Want morgenavond is er veel voetbal. Ik zei het al dat er gevoetbald wordt in Duitsland. Maar ook in Duitsland in de Bundesliga. Eén wedstrijd morgenavond, half negen. Stuttgart tegen Köln. Wat hebben we dan nog meer? Nou, om 9:15 de wedstrijd in de Serie A in Italië. Daar moet Como het opnemen tegen Genua. En dan hebben we er nog eentje. Die is om 9:00 in Spanje in La Liga. Eén wedstrijd. Betis moet het opnemen tegen Real Madrid. Real Madrid moet dus op bezoek in Andalusië. En die wedstrijd wordt om 9:00 gespeeld. Dus je zal toch een keuze moeten maken. Of je moet lekker gaan zappen en dan pak je ze allemaal mee. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Straks een blik terug in de geschiedenis. Wat gebeurde er vandaag de dag 3 september in de sporthistorie? Hoor je zo direct op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, goedenavond. 3 september vandaag, bijzondere dag in de sportgeschiedenis. Even een paar bijzonderheden eruit getrokken voor je. Eerst gaan we terug naar 1967. Wereldkampioen wielrennen wordt gehuldigd in Heerlen. En dat is de Belg Eddy Merckx. Dat gebeurt op 3 september 1967. Ook een bijzonder moment in de voetbalgeschiedenis in 1989. Het Chileense voetbalelftal weigert namelijk het WK-kwalificatieduel tegen Brazilië verder uit te spelen. Hun doelman Robert Rojas is naar eigen zeggen geraakt door vuurwerk dat vanaf de tribunes gegooid zou zijn. De Wereldvoetbalbond FIFA die schorst Chili later. En waarom? Omdat het incident niet bewezen kan worden. Bijzonder moment in de voetbalgeschiedenis. 3 september was ook een bijzondere dag voor Max Verstappen. Waarom? Dat hoor je later. Het gaat in ieder geval over Formule 1. En het gaat ook over de Grote Prijs van Italië. En daarover gesproken, ja, dit weekend Grote Prijs van Italië met onder andere Formule 2, Formule 3, Porsche Supercup en uiteraard de mannen in de Formule 1 die in actie komen. Ja, en die Formule 1 die kun je natuurlijk live volgen. Het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hoor je gewoon bij ons. Ja, lekker hè? Eerst nu Toto. Goedenavond. Dit is GPR Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij...
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuur.
9: Alcantara bekleding. En,
11: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
13: Oh, nu al zin in zaterdag.
12: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
14: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
15: De energietransitie is onmogelijk.
16: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
19: Smin.
20: Valt je iets op aan mij?
19: Nieuwe jas?
20: Nee.
19: Nieuwe schoenen?
20: Nee.
19: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
21: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
22: Boost yourself.
23: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
24: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu geopend. Gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
3: Goedenavond, GPR Sportradio. Ik heb trouwens een goede tip voor je zo direct. Mocht je niet kunnen slapen vannacht, hoor je straks meer over. En verder krijg je de details van de 13e etappe van de Ronde van Spanje. Wat komen de renners tegen morgen? Je hoort het zo.

Sportradio, donderdag 3 september. Ja, we tellen langzaam af naar de vrijdag. Want dat is de dag waarop de 13e etappe van de Ronde van Spanje verreden wordt. Pittige etappe. Ik hoop dat die wielrenners inmiddels lekker liggen te slapen. Goed kunnen uitrusten. Want morgen moeten ze dus vertrekken in de Spaanse kustplaats Almuñécar. 192 kilometer moeten ze fietsen richting de eindstreep in Loja. Het wordt een heuvelachtige tocht door de regio. Krijgen onderweg ook nog de nodige klimmetjes voor de kiezen. Dus het wordt een pittige rit. 192 kilometer maar liefst. Renners stappen rond 1 uur op de fiets. En zo rond 5:30 worden ze aan de finish verwacht. Dat in Spanje. Mocht je nou vannacht niet kunnen slapen, kun je lekker blijven luisteren naar GPR Sportradio. Of je luistert de podcast Autosport aan tafel. Ook leuk. In het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontvangt Riek Winkelman namelijk een aantal bekende namen uit de Nederlandse autosport. Wim den Hollander kreeg tijdens de Dutch Grand Prix van Max Verstappen de FIA Lifetime Achievement Award voor zijn inzet in de Nederlandse autosport. Wat hij allemaal precies gedaan heeft, hoor je dus in de podcast. En verder Jaap van Lagen, coureur in de Porsche Supercup, schuift ook aan. 105 wedstrijden inmiddels in de Porsche Supercup gereden. Heeft ermee het all-time record in handen. En het is nog niet klaar, want aanstaande zondag rijdt hij zijn volgende wedstrijd alweer tijdens het weekend van de Grote Prijs in Italië, maar dan dus in de Porsche Supercup. Wil je de podcast beluisteren? Dat kan. Hij staat in je favoriete podcast-app. Je kan hem bekijken als videocast in de Kijk-app. Of je checkt hem gewoon online via gprsportradio.nl.

0: weer Sportradio. Sportradio.
1: Yeah.

NTR Sportradio. Goedenavond. Leuk af en toe een beetje Duitse muziek tussendoor. Kun je er vast een beetje aan winnen. Morgen trouwens voetbal in de Bundesliga. 1 wedstrijd, 8:30. Stuttgart tegen Köln. Dan kun je je Duits een beetje ophalen. Verder kun je ook je Italiaans ophalen. Want dit weekend grote prijs van Monza in Italië. Ga ik je zo direct ook meer over vertellen. En darts komt ook aan bod in het komend uur hier op GPR Sportradio. Want er wordt gespeeld in Praag.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse omroep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen. In dit uur van GPR Sportradio gaan we het hebben over Formule 1 in Italië, over de Porsche Supercup. We kijken naar het darten in Tsjechië, want daar is het volgende toernooi van de Europese Tour aan de gang. En we hebben het over tennis.

12 uur nog met in dit uur onder andere nog meer over Formule 1. Want ja, de 15e wedstrijd van de Formule 1 kalender wordt dit weekend gehouden. Wordt verreden op het circuit in Monza, het hoge snelheidscircuit. Ja, twee oefensessies hebben ze te gaan. De eerste en de tweede vrije training. Morgen om 12:30 de eerste vrije training. Om 16:00 de tweede vrije training. En dan blijft er nog één vrije training over op zaterdag. Dan hebben we natuurlijk de kwalificatie zaterdagmiddag om 16:00. En uiteindelijk de race zondagmiddag om 15:00. Als je het wil volgen, blijf luisteren naar GPR Sport Radio. Want je hoort natuurlijk ook bij ons gewoon live het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Hoe lekker is dat? En we hebben natuurlijk ook nog voetbal, hè? Morgenavond om 20:00. Sparta Rotterdam tegen PEC Zwolle. Eén wedstrijd dus in de Eredivisie die gespeeld wordt. En meer voetbal ook in de Keukenkampioendivisie. Gaat je straks allemaal vertellen hier op GPR Sport Radio.

GPR Sportradio, het station wat je bijpraat over je favoriete sporten. Dus ja, dan hebben we het natuurlijk ook over voetbal. Want ik zei het net al, Sparta Rotterdam speelt tegen PEC Zwolle. Morgenavond om 8 uur in de Eredivisie, maar ook in de Keukenkampioendivisie. Een aantal wedstrijden. Allemaal om 8 uur, Almere Jong Ajax. En we moeten het opnemen tegen Volendam. Helmond speelt tegen VVV. Heracles moet tegen de Graafschap. RKC ontvangt NAC. En Vitesse tot slot krijgt Topos op visite. Dat zijn de wedstrijden in de Keukenkampioendivisie. Is het nog niet genoeg? Nee, want dan hebben we nog meer keuze. Ipswich Town speelt tegen Liverpool in de Premier League. Die wedstrijd wordt morgenavond om 9 uur gespeeld in Engeland. En als je wil zien, hij wordt uitgezonden op Viaplay. Is er nog meer sport dit weekend? Jazeker, gaan we het zo direct over hebben hier op GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Ja, dit weekend Porsche Supercup in Italië. Laatste wedstrijd van het Porsche Supercup seizoen wordt verreden in Monza. De kampioen, die weten we al, hè? Flint Schuring, 20 jaar oud, afkomstig uit Nederland. Hij won het kampioenschap. Bij de rookies, degene die dus voor het eerst een vol seizoen in de Porsche Supercup rijden, nog niet beslist. Beste papieren liggen in handen van de Luxemburger Chester Kiefer. Maar die wordt nog op de hielen gezeten door Paul Kohoop en Andrea Bristot. Dus dat is nog spannend. De wedstrijd van de Porsche Supercup overigens, die wordt zondagochtend om 11:15 verreden en kun je bekijken op Viaplay. Ja, en dit weekend natuurlijk ook Formule 1. Onder andere Olaf Mol en Jack Ploy hoor je met het live commentaar. Als we dan even teruggaan in de tijd naar deze dag in 2023, 3 september. Toen werd ook de grote prijs van Italië verreden. Het was de 10e wedstrijd op rij die Max Verstappen wist te winnen in het seizoen van 2023. En zo verbeterde hij het record van Sebastian Vettel. De meeste wedstrijden op rij gewonnen. Vettel had dat record in 2013, maar Max Verstappen nam dat dus over. Of dat hij de wedstrijd gaat winnen komende zondag, nou, dat valt nog even te bezien. Maar het zou maar zo kunnen, want je weet het maar nooit, hè, met Max Verstappen. In ieder geval alles weer live te volgen. Alle sessies, vrije trainingen, kwalificatie en de race.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
4: Goedenavond, in dit uur gaan we het onder andere nog hebben over darten. Er wordt gespeeld in Praag, een onderdeel van de Europese Tour. Verder over de US Open, over tennis dus. En over voetbal 3x3, want er wordt gespeeld in Utrecht.

Het is GPR Sportradio. Goedenavond. Ja, nog eventjes. Dan is het vrijdag 4 september. En dat betekent dat er dan weer gedart wordt in Tsjechië. Dat gebeurt in de hoofdstad, in Praag. Het is het 12e toernooi van de Europese Tour, de Czech Darts Open. Morgenmiddag om 1 uur begint het met de middagsessie. Daarna de avondsessie om 7 uur in de avond. Het wordt uitgezonden bij Viaplay trouwens. En morgen zijn de ongeplaatste spelers aan de beurt om te strijden voor een plek in de tweede ronde. Voor Nederland onder andere in actie komend dit weekend Michael van Gerwen, Danny Noppert en Dirk van Duivenbode. Dat dus in Tsjechië. Dan door naar Amerika. Daar wordt getennist. De US Open is nog steeds bezig. Inmiddels de derde ronde van het prestigieuze Grand Slam toernooi. Vanaf 5 uur in de middag komen de tennissers in actie. De avondsessie waarin de grote namen staan, die begint Nederlandse tijd s'nachts om 1 uur. En het gaat inmiddels om een plekje in de 8e finales. Dus ook daar is het hartstikke spannend. Ja. En spannend is het ook in Utrecht. Er wordt gevoetbald. 3x3. Ga ik je zo direct meer over vertellen. Dus blijf gerust nog even hangen.

BNR Sportradio met je favoriete sporten. Misschien is dit wel even een goede om mee te pakken. Het ISFA 3 versus 3 Street Football. Wat wordt gehouden in Utrecht. Het officiële wereldkampioenschap voor het 3x3 straatvoetbal. Het brengt de beste straatvoetballers bij elkaar. Zeer explosief, hoog tempo. En dat wordt gehouden in Utrecht. Is inmiddels al een paar dagen aan de gang. Maar morgen, de vrijdag, is dan de dag van de Grand Finals. Begint om 5:00, dan gaat het stadion open. 17:45 de achtste finales. Om 20:00 de kwartfinales. Om 21:00 de halve finales. En uiteindelijk om 22:00 de Grand Finale. Daar komen de 16 beste teams dus morgen nog een keer in actie voor een spectaculaire knockoutavond. Het wordt gehouden op het Jaarbeursplein in Utrecht. Daar kun je dus naartoe. Ik zou dat zeker even checken. Belooft wel een spektakel te worden. Het 3x3 voetbal dus in Utrecht. Ja.

dat je nu moet werken vannacht en de radio aan hebt. Of misschien lig je wel op bed, kun je niet slapen. De lekkerste muziek hoor je bij ons. En morgenochtend om 6 uur natuurlijk weer de ochtendshow. Dan met Ronald van der Geer die je bijpraat over de sport. Dus voor nu wel trusten, luister lekker en graag tot morgen.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Daar doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewish corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: GPR.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: Yeah.
1: GPR Sportradio.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
1: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
1: Met het nieuws van 1 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig, maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
1: GPR

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de 10.000 die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen en een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden.
0: GPR Sportradio.